0: Francis, Vincent van Q Music van de radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Francis, jij hebt heel erg goed nieuws.
1: Ja, dat klopt zeker. Ik heb gisteren mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald.
0: Vrachtwagenrijbewijs, dus jij mag vanaf nu met de vrachtwagen rijden.
1: Dat klopt.
0: En heb je al een vrachtwagen of het vooruitzicht op een vrachtwagen?
1: Ik werk voor een bedrijf, dus ik moet zelf geen kopen, gelukkig.
0: Nee, maar je zit nu al in een auto of in een vrachtwagen, hoor ik.
1: Met de camionet rondrijden, inderdaad.
0: Ah, de camionet, oké. Okay. Daar had je al wel een rijbewijs voor. Wat is een camionet ook? Rijbewijs B? Nee, hoger.
1: Ja, jawel.
0: Ah, oké. Okay. Ik zou ook dus met een camionet mogen rondrijden. Maar dan, vanaf wanneer kan je dan met de vrachtwagen rijden?
1: Wanneer ik de papieren heb binnengebracht in het gemeentehuis en dat zij het rijbewijs aanpassen.
0: Ah, en dat is allemaal al in orde met het bedrijf waarvoor je werkt?
1: Ja, dus okay. Nu is het gewoon wachten tot ik mijn nieuwe rijbewijs aankrijg.
0: Kijk je er naar uit, want het lijkt een grote droom geweest te zijn.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, waarom?
1: Ik ben toch altijd al een groot genieter geweest van rond te rijden met een auto. Sinds dat ik mijn gewoon rijbewijs gehaald heb. En nu mag ik natuurlijk maar iets groter zijn, iets zwaarder.
0: Ja, een extra dimensie op de weg. Altijd voorzichtig zijn. Nog heel veel plezier ook in de camionet. De laatste dagen dan in de camionet. En laat iets weten als je dan de eerste dag met de vrachtwagen rijdt, hè, Francis?
1: Zeker weten.
0: Heel goed. Hey, salut en man, dag, hè.
1: Da.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Het is toch heel cool dat alle mensen een andere passie hebben. Hè? Met de vrachtwagen rijden zegt mij bijvoorbeeld niks. Maar Francis uit Jabbeke van daarnet, die wou dat zo graag dat hij zijn vrachtwagenrijbewijs heeft gehaald. En dus kan hij binnenkort de baan op. Ik weet dat er heel veel vrachtwagenchauffeurs aan het luisteren zijn. Niks dan respect en heel veel liefde. Maar ik zou het zelf niet zo graag doen. En dat is maar goed ook, hè, want als alle mensen graag met de vrachtwagen zouden willen rijden, dan zou er niemand graag radio willen maken. En kijk, daarvoor ben ik er dan, hè. En ik vraag me af, wie doet er mee vandaag? Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Bruno Mars in de vroege ochtend. Zometeen zoals elke dag een foute hit. En vandaag is het een tegelplakker. Eentje die je misschien nog kent uit je jeugd. Toen je een slow moest dansen.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Rocky uit Oudenaarde zegt goedemorgen, Vinnie en de vroege vrienden vanuit de camion. Raf uit Brecht zegt goedemorgen allemaal. We doen 3 ritten Limburg vandaag. Daarom ben ik al om 11 uur gisteravond vertrokken. Oh. Jo zegt goedemorgen, Vincent en alle vroege vriendjes. Aan allen een fijne werkdag. Hou het veilig en probeer te genieten van de zonnestraaltjes vandaag. Ja, het gaan er veel zijn, denk ik. Ik denk dat het een mooie dag wordt, toch? Gwendoline uit Kortrijk.
2: Goedemorgen van Gwendoline en Kimberly.
1: Dag Gwendoline en Kimberly. Ook een berichtje van Zenzi.
3: Goedemorgen Vincent van Geel. Zenzi hier nog eens. Ik ben nu onderweg naar huis, want ik heb een nachtshift gedaan in plaats van een ochtendshift. Nu is het leuker, want nu is het richting naar huis.
1: En een berichtje van Sandra.
4: Good morning. Morgenstond heeft goud in de mond. Fijne dag iedereen.

0: Het zou kunnen dat je de voorbije jaren al eens stil in je hoofdje hebt gedacht: die Vincent, dat is toch wel echt een zachtgekookt ei. En dat klopt, ik zou mezelf niet bestempelen als een stoere man. Ik durf echt heel weinig en ik ben totaal niet handig. Integendeel, ik ben best wel een emotionele man, vind ik zelf. En nu is dat al wat beter, maar als tiener... Och, ik had zo goed als altijd liefdesverdriet. En ik luisterde dan altijd naar muziek waar ik nog droeviger van werd.
1: Nummer 95.
0: En dit was zo'n nummer. Zo'n nummer waar ik naar luisterde als ik liefdesverdriet had. En dan werd het alleen maar erger. Ti amo. Umberto Tozzi. En dan gaan we het heel stil maken. Want pas als het heel stil is, dan gaat hij beginnen zingen.

jaar geleden heb ik besloten om zoveel mogelijk complimenten te geven. Als ik iemand een compliment wil geven, dan doe ik dat gewoon ook als dat een beetje ongemakkelijk is. Want dat vond ik, complimenten geven is soms ongemakkelijk. En gisteren was dat zo. Ik leg het zo meteen uit.

ben gisteren gaan lunchen met een collega van hier bij Q, die ik ondertussen ook wel een vriendin mag noemen. En we hebben eerst lekker gegeten, centrum van Brussel, Luikse ballen en frieten met mayonaise, heel lekker. En daarna zijn we nog een koffie en een thee gaan drinken op een andere plek. En een paar jaar geleden heb ik besloten om altijd complimenten te geven. Ik geef graag complimenten en ik krijg ook best wel graag complimenten. We hebben de gewoonte met z'n allen, denk als maatschappij of zo in België, om complimenten niet uit te spreken wegens ongemakkelijk soms. En als we een compliment krijgen, nemen we dat compliment vaak niet aan. Dan zeggen we, vind jij dat? Ik niet hoor. Omdat we onszelf vaak negatiever zien dan andere mensen ons zien. Dus ik geef graag complimenten. En gisteren heb ik tegen die collega gezegd, ik ga jou een compliment geven, maar het wordt een raar compliment. Want dat was het ook. Ik heb tegen haar gezegd, ik vind dat jij mooie oogleden hebt. Ik weet van mezelf, dat is een raar compliment. Want het ging niet per se over haar ogen. Het ging eerder over haar oogleden. En ik bedoel dat ook niet op een flirterige manier. Maar echt zoals ik het zeg, ik vind iets mooi en dan zeg ik dat. Ze snapte het niet, want daar had ze zelf nog nooit over nagedacht, uiteraard. Want wie denkt er nu na over zijn of haar oogleden? Maar ze zei wel, dankjewel. En ik hoop dat ze dan 's avonds in de spiegel heeft gekeken en dat ze heeft gedacht, ah wel ja, mooie oogleden. Wanneer heb jij voor het laatst iemand een compliment gegeven? Kan je je dat nog herinneren? Laat het me weten. Wanneer heb jij iemand een compliment gegeven? Laat het nu weten in de Q-app. Dit is Damiano David.

0: Wie zou jij graag een compliment willen geven? Mag je nu doen via de radio. Gewoon even nu een bericht sturen in de Q-app. Je vrouw, je man, je partner, je lief, je minnares. Je oom, je tante, je kinderen, je kleinkinderen. Frankie uit Wervik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer heb jij iemand voor het laatst een compliment gegeven?
1: Ik geef elke dag een compliment aan mijn vrouwtje met de woorden dat ik haar altijd graag zie.
0: Ah, ja, dat is een heel erg mooi compliment, hè. Dat is mooi, hè.
1: Ja.
0: Vindt u dat belangrijk om dat elke dag te zeggen?
1: Ja, van je moet iemand elke dag graag zien en niet alleen op Valentijn of wat dan ook.
0: Nee, dat klopt. Is er ook een moment, een bepaald moment van de dag waarop je dat zegt of maakt dat niet zoveel uit?
1: Nee, elke dag voordat je haar oogjes toe doet.
0: Ah ja, dus als jullie gaan slapen, dan zeg je, ik zie je graag.
1: Ja.
0: Prachtig. Heel mooi. Ja, dat probeer ik ook wel altijd te doen. Dorothee en ik, ja, je wilt toch nooit met de ruzie bijvoorbeeld gaan slapen? Niet dat we zo vaak ruzie maken. Maar je wil niet in ruzie gaan slapen, toch, hè, Frankie? En zelfs als het ruzie is, dan nog zou je moeten kunnen zeggen tegen elkaar, ik zie je graag.
1: Tuurlijk, van de ruzie gaat niet altijd over elkaar af. Zit dan niet graag.
0: Nee, exact.
1: Voilà. Soms is het iets banaals, hè.
0: Exact, ja. Soms heb je ruzie over iets totaal onzinnigs. Maar daar heb je dan plots ruzie over. Maar dat betekent niet dat je die persoon niet graag meer ziet. Nee. Ah, Frankie.
1: Voilà.
0: Wijze levenslessen worden hier gegeven. Dankjewel, hè. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: 9 over half 5. We hebben het over complimenten. Dag Jo, goedemorgen.
2: Dag Vincent, goedemorgen.
1: Jij wil graag iemand een compliment geven?
2: Ja, u hè.
1: Mij? Oké, okay, ja, bedankt. Ja. Waarom?
2: Ja, door ons vroege ochtendtoernoots. Nee, iedere morgen, hè.
1: Het doet me veel plezier. Het doet me veel plezier dat je dat zegt.
2: Alleen,
1: nee, ik aanvaard het compliment en ik ben blij ook dat je luistert. Dat is dan mijn compliment naar jou toe. Dat is geen compliment. Okay. Je bent een toffe P. Dat is een compliment. Voilà, ja, exact.
2: Oké, okay. Dankjewel.
1: Hey, voilà. Dag, joh.
2: Ja, dag, Vincent.

0: Terry Swims en Perfect Man. We hebben het over complimenten. En wanneer we voor de laatste keer een compliment hebben gegeven aan elkaar. Anneleen uit Anzegem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat vindt het.
0: Anneleen, zeg maar, wie zou jij graag een compliment willen geven?
1: Lisa Hadet.
0: Wie?
1: Lisa Hadet.
0: Lisa?
1: Ja, omdat ze het al 8 uur met mij volhoudt en dat ze maar 2 uurtjes meer moet volhouden.
0: Oké, jullie hebben de nachtshift. Waar werken jullie?
1: In een woondorhuis in Avelhem.
0: En is het een beetje een rustige nacht geweest?
1: Ja, op zich valt het wel oké. De vermoeidheid staat nu gewoon een beetje toe.
0: Ja, ja, snap ik. En jij bent dus de zotte doos van het team?
1: Laten we zeggen dat we wel alle twee even zot zijn.
0: Ah, ja, oké. Dus complimenten voor Lisa dat ze het al 8 uur met jou volhoudt.
1: Oh, ja, inderdaad. Klopt.
0: Bij deze gebeurt, hè.
1: Oké, super. Dankjewel.
0: Dag Anneleen. Jojo.
1: Dag.
0: Een heel erg goedemorgen, het is donderdag en de datum is 15 oktober. De diesel- en benzineprijzen die zijn superhoog. En dus komen Maarten en Dorothee met een oplossing. Frank de Weerman wordt Frank de Tankman. Als je hem tegenkomt vandaag in zijn superhelden outfit en je kent het wachtwoord, dan doet hij je tank gratis vol. Dus ogen open houden. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je bent samenjarig met Tom Bonen. Tom wordt vandaag 46. Sandra Kim wordt 54 en Ingeborg wordt 60. Vanavond worden de Bizou Awards uitgereikt. Ik vind dat een beetje een rare award, want die is voor influencers. Dus niet voor online content creators, voor influencers. Dus voor mensen die betaald worden om reclame te maken op social media. En die krijgen dus vanavond een award. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

Lauren uit Duffel zegt in de Q-app: Vincent, jij bent toch ook een influencer voor patatten? Ik heb je gezien op VTM. Ja, dat klopt, maar ik moet daar geen award voor hebben. Ik ben ervoor betaald en ik sta volledig achter de aardappel. Ik vind een aardappel super lekker.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Verschillende jeugdorganisaties vragen een oplossing voor de Palestijnse studenten in Gaza. Ze schrijven dat in een open brief aan de federale regering. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar kregen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert, hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse Lask Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel nog tot 20 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, jij zit op de trein naar je werk. Stella Lefty op de trein naar Boston. Nu bij Q-Music.

Martin Garrix en Told You So. Zometeen Criss Cross Amsterdam en My Oh My, die lekkere zomerhit. Eerst gaan we zelf zingen, want er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Onder andere de bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. Iedereen zingt mee, mannetjes, kom aan, hè.

0: en Chris. Goedemorgen, Chris.
1: Goedemorgen.
0: Waar kan ik jou mee helpen, Chris?
1: Ik ben op zoek achter een dame. Ik zat vorige week bij de tandarts in de wachtzaal. En daar zit een dame. Die kwam met haar dochter naar de tandarts. En die begon, denk ik, als ik goed verstaan heb, wat aan de flirt in.
0: Wacht, de vrouw zelf begon te flirten, zij is begonnen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Denk ik toch.
0: Ja, ja.
1: Ik heb niet veel verstand van vrouwen, dus daarmee.
0: Wat zei ze?
1: Nee, ze zei niks. Het was het signaal.
0: Het signaal. Dus ze deed een keer haar haar achter haar oren. Ze knipoogde een keer. Ze duwde haar borsten een keer samen.
1: Inderdaad, zoiets. Ah,
0: oké, okay, goed, ja. Hoe zag ze eruit, Chris?
1: Hoogblond, bruin. Ze had een oranje-achtige trui aan. Blauw jeans. En van die lichtbruine mocassins.
0: Okay.
1: De vingernagels waren bordeaux gelakt.
0: Oh, vingernagels bordeaux gelakt. Oké. Okay. Ja, want jouw vraag is... luistert er misschien een vrouw die zichzelf herkent in dit verhaal? Want je hebt haar nummer niet kunnen vragen, hè?
1: Nee. Ik heb me iets wat te afstandelijk gehouden.
0: Ja, kans verkeken, denk je dan. Oh, ja, goed, ja.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: we zijn op zoek naar een vrouw die bij de tandarts zat. Welke tandarts was het?
1: Tandartspraktijk Moejaert in Torhout.
0: In Torhout. En wanneer zat je daar? Welke datum?
1: De 9e, vorige week, vrijdag.
0: Ah, vorige week vrijdag. Oké, dus je zat...
1: Vorige week vrijdag.
0: Bij de tandarts, vorige week vrijdag. En je zag daar een vrouw... bruin blond haar, oranje-achtige trui, blauwe jeans, nagels bordeaux gelakt. En ze was een beetje met jou aan het flirten. En je wil haar graag ontmoeten nu.
1: Inderdaad.
0: Oké, als je jezelf hierin herkent in dit verhaal en je wil Chris graag ontmoeten, want Chris weet niet of je echt wel geflirt hebt, dan mag je het laten weten in de Q-app. Voilà. Goed.
1: Oké,
0: top. Ja, goed. En nu hopen dat er iets binnenkomt. En Chris, dan speel ik het aan jou door, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Veel succes!
1: Dank u.

0: Alibi, baby.
1: We zijn dus op zoek naar een vrouw die met haar dochter vorige week vrijdag naar de tandarts is gegaan in Torhout. En die daar ongegeneerd heeft zitten flirten met Chris. Als jij die vrouw bent, Chris, wil je graag opnieuw zien. Ik wens het toekomstige koppel heel veel succes.

0: en Talk. Ik heb een bericht gekregen van Charlie.
1: Goedemorgen Vincent, het is vandaag Samson Donderdag.
0: Klopt, het is waar, het is waar. Het is Samson Donderdag. Nog een berichtje van Davy.
2: Hallo? Hey, het is wel Samson Donderdag, ja man.
0: Het klopt. Ook nog een berichtje van Joris.
3: Maar goeiemorgen zo iedereen zo. Maar het is zo weer Samson Donderdag zo, hè.
0: Ja, ik ben blij dat Samson zelf luistert ook. Kilian, goeiemorgen.
4: Vincent, goeiemorgen.
0: Wat is het vandaag?
4: Samson Donderdag.
0: Samson Donderdag, ook wel bekend als Samsonderdag, als een soort van afkorting. Bedankt om mij er te doen aan herinneren, Kilian.
4: Zeer graag gedaan, met veel plezier.
0: Dan smijten we het even in de groep. Hè. Welke Samson-hit wil jij graag horen? Laat het nu maar weten in de Q-app, dan draai ik hem zo meteen. Dankjewel, Kilian.
4: Alsjeblieft,
0: Vincent. Dag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

vandaag om 7:06, dus tot die tijd zitten we nog in het donker. Robin Schulz die zit al een stuk later in de dag. Die verlangt al naar de zonsondergang. Sun goes down nu in de vroege ochtend van Q-Music.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
1: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.

0: 3 voor 5:30. Een heel erg goedemorgen, Somber en Homewrecker. Samsonderdag, dat is elke donderdag. Cindy uit Aarschot, goedemorgen.
1: Dag Vincent, goedemorgen.
0: Welk nummer van Samson en Gert zou jij graag willen horen?
1: De Samson Rock.
0: Hebben jullie er zin in?
1: Ja!
0: Hebben jullie er zin in? Ja! Dat is maar goed hoor, want dit is de Samson Rock.
2: Wow, we gaan swingen!
0: Swingen, Samson.
2: Wat een

Elke donderdag is Samsonderdag tot we het vergeten. Ik vergeet het zelf elke week. Dus de verantwoordelijkheid voor dit item ligt volledig bij jou. Zometeen vertel ik jou waarom je vandaag een geel lintje moet dragen, waarom de fans van Bryan Adams nu al wakker zijn en waarom studenten vandaag gaan werken in plaats van gaan studeren. Hoor je na Ella Langley en Choosing Texas.

0: goedemorgen. Het is 15 oktober en dat is een donderdag dit jaar. Belangrijk, het is vandaag de dag tegen kanker. Zo'n 365.000 Vlamingen leven met kanker of hebben kanker gehad. Vandaag kan je extra tonen dat ze er niet alleen voor staan. Dat kan door zo'n geel lintje te dragen vandaag. Fans van Bryan Adams kunnen nu al niet meer slapen van de spanning, want vanavond staat hun grote idool in de AFAS-dome. Het is ook Yuka Action Day vandaag. Vroeger heette dat de Zuiddag. Dan komen studenten een dag meewerken in bedrijven om zo geld in te zamelen voor projecten van en voor jongeren wereldwijd. Er is ook voetbal vanavond. In de Europa League speelt Union tegen Real Sociedad uit Spanje en Anderlecht speelt tegen Dynamo uit Kroatië. En in de Conference League speelt AA Gent tegen Aarhus uit Denemarken en STVV tegen Iberia uit Georgië. En wordt het even zonnig als gisteren of zonniger? Dit is wat Julie daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Het wordt zonnig vandaag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel nog tot 20 graden.
2: Vincent van Geel.

Action Day, dat studenten vandaag in bedrijven gaan werken. Ook bij ons trouwens. Er zijn ook een aantal studenten die vandaag naar Q komen en die gaan meewerken aan de radioprogramma's. Dus ik ben benieuwd of je het verschil zal horen vandaag.

0: is vandaag de dag tegen kanker. En Martin zegt in de Q-app, goedemorgen Vincent. Vandaag is het 18 jaar geleden dat mijn vader op 67-jarige leeftijd zijn strijd tegen kanker verloren heeft. We missen hem nog elke dag. Heel veel sterkte Martin en ook heel veel sterkte aan iedereen in eenzelfde soort situatie. En ik zei het daarnet ook al, de fans van Bryan Adams zijn al wakker, want die staan al te popelen voor zijn concert van vanavond in de AFAS Dome. Zoals Brigitte uit Oudsbergen. Goedemorgen Brigitte.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Want jij gaat vanavond, hè?
1: Ja.
0: Wat verwacht je ervan?
1: Oh, een beetje show en ja, nog steeds de goede muziek die ik gewend ben van hem, hè.
0: Ja, ben je grote fan?
1: Ja, nogal, ja. Toch al van in mijn puberteit. Dus.
0: Oh ja? Vertellen. Want hoe oud ben je, Brigitte?
1: Nu ben ik 48.
0: Dus, Bryan Adams, ja, die is al wel heel lang bezig, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat was uiteraard de muziek die gedraaid werd als je naar een fuif ging vroeger.
1: Inderdaad, ja.
0: Okay.
1: Kon ik helemaal op los gaan.
0: Heel veel plezier vanavond, Brigitte.
1: Dat zal wel lukken.
0: Zal lukken, dus dag, hè.
1: Ja, dank u. Doei.
0: Je weet wat er gebeurt op dit moment. Elke vroege ochtend, op dit moment, heb jij het voor het zeggen. En dat mag je letterlijk nemen, want zometeen ga ik 1 minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus stuur je goedemorgen en alles wat je wil zeggen nu door in de Q-app. En nu een classic voor alle vrachtwagenchauffeurs die net zijn wakker geworden, maar die niet in hun bed hebben geslapen, maar de nacht hebben doorgebracht in de cabine van de vrachtwagen. Sleeping in my car, dit is Roxette.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Steven uit Leden zegt thuis geraakt na de nachtshift. Dus nu bedje in, slaap wel allemaal. Jolien uit Wevelgem zegt ik wil graag de groetjes doen aan Stefanie, want ze hoort het altijd als ik iets stuur naar jullie. Jesse uit Mechelen zegt ik wens mijn grote vriend Jordi heel veel succes op zijn nieuwe job. Groetjes van je kleine vriend. Carlo uit Hasselt zegt bezoek casaluna25.com voor een fantastische vakantie. Nathalie uit Tienen zegt goedemorgen Vincent, ik ben al wakker om mijn huisje te kuisen, want drukke dag vandaag. Chris uit Erpenmeren zegt, Zakkie, de Chrissen zien u graag, dus laat u maar gaan. Matthias uit Tieltwingen zegt een goeiemorgen vanuit de vrachtwagen. Het is weer bijna weekend. Benjamin uit Loenau zegt, yo Vincent, you're the best. Dankjewel Benjamin. Gunther uit Sint-Truiden zegt, Nathalie, ik hou van jou. Marijke uit de Pinte, wij gaan ook naar Bryan Adams vanavond in de AFAS-doom. En Jonathan uit Zwijndrecht zegt, goeiemorgen vroege vrienden. En zo zit de minuut er alweer op. Dankjewel voor alle berichten.

0: Morgen voor zes. Katrien, goedemorgen.
1: Hey, dag Vincent.
0: Het is vandaag niet alleen de dag tegen kanker. Het is ook niet alleen die Yuka Action Day of de dag waarop Bryan Adams in de Avansdoom staat. Maar het is ook...
1: de dag van de boerin.
0: De inderdaad. Dag van de boerin. Proficiat, Katrien.
1: Dank u wel.
0: Zijn,
1: maar dat is niet alleen voor mij.
0: Nee, voor alle boerinnen. Ja. Zijn de koeien al gemolken?
1: We zijn volop bezig, Vincent. Ah. We zijn er al mee gestart.
0: Hè, heel erg goed. Om laat begin je elke ochtend?
1: 6:30 starten we.
0: Oké, dat is vroeg genoeg, hè? Want om laat ben je klaar?
1: Rond 8:30, 9:00 stopt onze dag.
0: Ja, dat bedoel je niet in de ochtend, hè? Nee.
1: Nee, in de avond, inderdaad. Maar, ja.
0: Heel veel succes vandaag. Dag van de boerin, proficiat. Dag, hè.
1: Dank u, Vincent. Dag.

0: Show, Jorenier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
1: Wie doet er mee? Wij wint mee als de week draait. Laat een nap als het hart waait. Wie doet er mee? In Eco.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Een hele goede morgen. Bijna 6 uur, Delphine heeft het nieuws.
5: Goedemorgen. Premier De Wever gooit het over een andere boeg om zijn begroting op orde te krijgen. Hij schrapt zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen, want hij focust eerst op een begroting voor volgend jaar en niet meteen tot 2029. De Wever zoekt dan eerst 3 à 4 miljard euro en geen 10 miljard, zegt collega Karel Latré.
6: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
5: Het federaal parket heeft huiszoekingen gedaan in een witwasonderzoek, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. En er is veel gescoord gisteravond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanmorgen grijs en bewolkt, maar vanmiddag veel zon en lokaal 22 graden. Morgen in het weekend wordt het wisselvallig. Morgen bij 20 graden, dit weekend nog 14 graden.
7: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
4: Zij hebben al meer dan 100 liedjes gemaakt voor andere artiesten.
0: Music. Maarten en Dorothee.
4: Maar nu hebben ze er toch hun eigen naam op gezet. Het is een goede song. Temper City Self-Aware. Goedemorgen.

0: hele goede morgen. Het is 6:08.
1: Het is donderdag 15 oktober.
2: En de griepvaccinatiecampagne begint vandaag vooral voor risicogroepen, onder andere 65-plussers, zwangere vrouwen, zorgpersoneel. Maar bijvoorbeeld ook als je veel in contact komt met die mensen, kan het voor jou wel slim zijn om dat te laten doen. De piek van het griepseizoen die komt meestal pas later in de herfst of in de winter. Maar dus daarom raden gezondheidsinstanties aan om je vaccin dus nu te laten zetten, zodat je bescherming goed op tijd is opgebouwd.
0: Er is een legend in ons land, Brian. Bryan Adams staat vanavond op het podium van de AFAS-dome in Antwerpen. 20.000 mensen rijden vanavond naar Deurne. Dus op tijd afronden op het werk en op tijd vertrekken. Ik heb ook vanuit Aartselaar er 1:20 over gedaan om in de AFAS-dome te geraken. Oh, ik had aan de afrit gemist.
2: Was dat dan voor Alex Agnew afgelopen weekend?
0: Ja, ze hebben dat dan nu veranderd. Dus je moet echt rechts aanhouden om snel die afrit te kunnen nemen. Ik was te laat. Zat een camion tussen.
2: Ah, zo te laat. Ik dacht te laat voor Alex.
0: Ja, maar dat stond ook loeihard vast. Dus dat ging daar. Die auto's stonden stil. Maar dan ben ik moeten rondrijden. Maar daar ben ik ook helemaal vastgereden. Dus je moet echt op tijd.
2: En was het met je papa dat je samen in de auto zat?
0: Ja.
2: Ik heb ooit ook eens dat genoegen mogen hebben. Dat is ook wel. Die geeft heel veel richtingaanwijzingen, hè? Maar goed bedoeld, hè? Maar die kan wel zeggen. Oeh, zou het hier al niet voortsorteren?
0: Nee, dat was nu niet.
2: Nee? Oké.
0: Okay. Misschien is het met het ouder worden.
2: Ja, of misschien omdat ik dan een slechtere chauffeur ben. Dat zou ook kunnen.
0: Dat zou kunnen.
2: Ja, de
0: maar in Park Spooroost, die parking, dat is het beste. Spooroost. Want dat had ik nu niet gedaan. Ik was zo recht naar het Sportpaleis gereden en dat is niet goed.
2: Nee. Nou, vroeger kon dat nog, maar nu inderdaad is dat chaos. Hè. Nee. De MIVB organiseert opnieuw audities voor muzikanten die in de Brusselse metro willen spelen. Muzikanten moeten een jury overtuigen met een live optreden. En die jury die bestaat uit MIVB-medewerkers. Medewerkers die zelf ook muziek maken. En wie dan slaagt, die krijgt dus een officiële vergunning om een jaar lang te spelen in verschillende metrostations.
0: Bart Scholes heeft 2 maanden na zijn vertrek bij de VRT, bij de afspraak, een nieuwe job. Hij wordt ski-monitor bij een reisorganisatie die familiereizen aanbiedt met Nederlandstalige monitoren.
2: Ach, wat?
0: En ze zien het misschien zelfs groter, want ja, ze denken dan ook aan bedrijfsreizen. En ha, misschien kan je dan skiën wel combineren met keynotes en mediatraining.
2: Ja, vind ik al iets minder tof. Ja, bij zo... Allee, gewoon Bart Scholes die ski-monitor wordt, dan denk ik, amai, fantastisch. Die mens gaat een heel ander leven hebben. Hoe cool is dat?
0: Ja.
2: Maar, oh nee, bedrijfsreizen. Maar waarom mogen dingen niet gewoon leuk zijn? Dus dan, het is lang geleden dat ik heb geskiet. Maar bij skiën denk je toch na een paar uur... nu zou ik graag...
0: Een boekje lezen.
2: Ja, schnitzel eten, warm badje nemen, even naar de sauna. Nee, dan gaat er iemand zeggen... Ja, dan is er nog een keynote en dan nog 3 uur mediatraining. Maar waarom?
0: Maar waarom, ja.
2: En het ergste is, mensen gaan verplicht worden. Want het gaat een baas zijn die dat boekt.
0: Ah, ja.
2: En dan gaan er 20... arme zielen op skireis moeten en dan van die onnozele trainingen moeten volgen.
0: Als je zoveel winst maakt dat je op skireis kan gaan, dat is toch ook leuk, hè?
2: Ja, dan blijf ik echt liever thuis.
0: Oké, goed.
2: Maar wel blij voor Bart Scholes. Ja. Leuke carrière move.
0: Zeker wel. Miley, die ging niet voor een carrière switch. Nee, zij ging gewoon voor een naamsverandering. Eigenlijk een naamsverkorting. Pace Persuades. Hier is Miley.

0: Goedemorgen, 6:15.
1: Maarten en Dorothee.
2: Ja, het is al donderdag. Ik vind zo dat de week vrij snel aan het gaan is. Niet?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Het is zo ineens, donderdag. Ja,
0: absoluut.
2: Heb je goed geslapen, Maarten?
0: Dit is mijn antwoord.
2: Een mug?
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Verschrikkelijk.
2: Bij mij zat er ook een mug, maar ik heb het deken dan helemaal tot net onder mijn hoofd gedaan en mij helemaal ingepakt en ik ben dan niet gestoken.
0: Nee. Dat is mijn dochter die mij 2 keer is komen wakker maken om een mug weg te doen.
2: Oké.
0: En 1 keer was ik heel radicaal van, het zit in uw hoofd. Hier is geen mug, je hebt dat gedroomd. De 2e keer heb ik ze gezien. Dus,
2: En heb je ze kunnen pakken, de mug?
0: Ja, dat is onzeker.
2: Daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Ik heb er los opgeknald en ze was weg. Maar er waren geen sporen.
2: Ah, maar lieve Scherren heeft dat eens gezegd. Dat als je er naar slaan en ze bijna raken, dat in sommige gevallen bijna even goed is als ze doodslaan.
0: Ik ben ervan overtuigd dat hij dood is, maar ik heb geen bewijs. Er is geen lijk. Dus ja. Donderdag vandaag dus is het tijd om in de teletijdmachine te stappen. Dat doen wij samen met Jens de Donker. Die neemt ons vanochtend mee naar een historisch moment in de Belgische geschiedenis. Het moment dat de koning sterft in zeer bizarre omstandigheden.
2: Ja, wij vliegen dus door de tijd, maar eerst vliegt de Weerman Frank als gloednieuwe superheld door Vlaanderen.
0: Frank de Tankman, en je hoort hem zo meteen al bij ons in de show. Zet de radio dus luider. Niet per se voor Frank of omdat ik het zeg, maar omdat Enrique Iglesias het zo vriendelijk vraagt. Subimela Radio.
1: Q Music presenteert Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Internet zo snel als het licht. Wat een verschil. Proximus. Think possible.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En wat er overblijft is voor morgen.
6: Er gaat juist niks overblijven.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
8: Ja.
7: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
8: Oh, ja.
7: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
8: Ja.
7: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
8: Ja!
7: Mevrouw, welke kiest u?
8: Ah ja, die is perfect. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
12: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
13: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
16: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: radio. In een wereld waar de brandstofprijzen blijven stijgen, is er maar één man die ons kan redden van de totale ondergang.
1: Frank, de tankman.
0: Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Extra vroeg uit de veren. Ja, zo gaat dat natuurlijk met superhelden. Heb je goed geslapen?
2: Ja. Wel, ik heb eigenlijk heel goed geslapen. Net even mijn slaapscore bekeken. Want ja, ik draag een Garmin, dus ik krijg dan elke keer een slaapscore. En ik zat toch eind de 80, dus dat is goed, hè?
3: Oh, mooi. Ja, ik ben daar niet zo in thuis. Wat betekent dat, eind de 80? Is dat dan percentage,
2: ja, dat
3: of...
2: Ja, dat is het percentage inderdaad. En dan kijken ze naar hoe lang je geslapen hebt, hoeveel remfase er tussen zat, hoeveel diepe slaap en de combinatie van dat geheel. Ook hoeveel keren je wakker bent natuurlijk. Die vier parameters zorgen ervoor dat je een bepaald getal krijgt. En ik moet zeggen, soms zit dat maar rond de 50.
3: Oei.
2: Dus, zit nu op bij 80, dus dat is goed.
3: Goed, ja. Ik zie Maarten hier ook scrollen.
0: Ja.
3: Wat was het bij jou, Maarten?
0: 80 ook. 80.
2: 80, voilà.
0: Maar dat is bij mij gewoon een directe link naar alcohol. Dus als ik gedronken heb,
2: ja,
0: dan is
2: maar
0: het...
2: Ja, bij mij ook wel. Ja, dat is bij mij wel. Nee, maar dat speelt een rol.
0: Verschrikkelijk is het dan.
2: Ja.
0: Oei.
3: Maar, ja. Maar wij weten dat je soms ochtends vroeg niet heel graag babbelt. Dat er bijvoorbeeld aan de ontbijttafel met de dochters niet echt veel gesproken wordt.
0: Nee.
3: Maar is het dan lastig voor jou dat we nu aan het babbelen zijn?
0: Is het te gezellig?
2: Nee, ik vind het allemaal prima. En om eerlijk te zijn, ik ben elke keer op dat uur ben ik sowieso al 20 minuten wakker. Hè? Dus
3: ja,
2: ik ben wel al bezig met mijn voorspelling. Het is niet zo dat het voor mij anders is dan andere dagen wat het opstaan betreft.
3: Nee, hè? Je bent dus ook op dit moment al de weerkaarten en zo aan het bekijken, hè, voor straks.
2: Ja. Dat is zo. Inderdaad.
3: Maar jouw prachtige outfit ligt klaar. Een rode cape, een op maat gemaakt shirt met daarop de T van Tankman. Past alles een beetje, Frank?
2: Ik moet het natuurlijk... dan letterlijk moet ik het nog passen natuurlijk, in t-shirt. Ik heb hem nog niet... Ze gaan die straks brengen. Dus ik ben benieuwd. Ja, het enige wat ik gisteren ook zei, van, het is wel koud. Hè, dus t-shirt ga ik niet rondlopen natuurlijk. Dus,
3: maar je kan zo, zoals Chris Martin van Coldplay, zou je ook zo laagjes kunnen doen. Hè? Die doet onder een t-shirt altijd nog een t-shirt met lange mouwen aan.
2: Voilà, dat heb ik nu ook al voorbereid. Dus een onderhemd en nog iets met lange mouwen. En als we die t-shirt daarboven doen, dan komt het allemaal goed, ja.
0: Oh, Frank, het wordt zo cool. Jij vertrekt straks en aan random tankstations pik jij er auto's uit.
2: Wat? Weet je wat ik vooral naar uitkijk? Dat is van als ik hoeveel wagens ik eerst ga moeten benaderen voor iemand effectief dat paswoord gaat kunnen zeggen.
3: Ja, want dat is wel de bedoeling. Hè? Jij benadert een auto, maar de chauffeur moet wel het wachtwoord kennen. Pas dan tank jij de auto gratis vol. Dus om jouw angst tegen te gaan, Frank, kan je het nu nog eens op de radio meedelen, hè? Wat het wachtwoord is?
2: Ja, dat kan ik zeker. Straalstroom.
0: Ja.
3: Je had ook een makkelijker wachtwoord kunnen kiezen, maar het is dus straalstroom geworden.
2: Ja, maar dat is echt zo een meteorologisch woord waar iedereen wel kent. En dan zeker de oudere mensen.
3: Ja.
2: Toch? Nee, Armand Pien.
0: Straalstroom.
3: Ja, nee. Voilà. Dus wij hopen dat Armand Pien gaat tanken vandaag.
0: Ja, het is goed. Frank, succes, tot straks. Jojo.

0: Allee, we doen het anders. Premier De Wever gaat zijn begrotingsoverleg helemaal anders aanpakken, Delphine, ik weet niet, ja.
1: Ja, hij zocht inderdaad 10 miljard euro om de begroting voor de komende 3 jaar op orde te krijgen, maar dat liep vast op die mogelijke BCW-hervorming. De Wever vond geen akkoord met zijn coalitiepartners daarover. En daarom focust hij nu eerst op de begroting voor volgend jaar. En daardoor zoekt hij nog maar 3 miljard euro en is die BTW-verhoging van de baan. Tot grote vreugde van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. De Wever zou nu tegen begin november een begroting willen voorstellen om te vermijden dat hij anders met een noodbegroting moet werken.
0: Maar het is denk ik nu dat moet gebeuren, want ik denk over 2-3 jaar, dan zijn bijna verkiezingen en gaat niemand nog iets willen doen. Dus
1: moeten ze nu besparen, inderdaad.
0: Ja, maar ze moeten nu die 10 miljard eigenlijk vinden, maar dat gaan ze dus niet doen. Hè.
1: Ja,
0: ja,
1: ik denk wel dat hij het gaat doen, maar dat hij gaat beginnen met die 3 miljard.
0: Over 2 jaar, dan zitten we echt een jaar voor de verkiezingen, of een half jaar. Dan gaan ze het toch niet meer doen.
1: Maar misschien na november wel?
0: Oké. Okay.
1: We zullen het zien.
0: Ja.
1: De Leize en Albert Heijn kampen nog altijd met lege rekken als gevolg van die cyberaanval van zondagnamiddag. Vooral fruit en groenten zijn op sommige plaatsen uitverkocht en ook vlees en vis. Het komt doordat er met een noodsysteem moet gewerkt worden na die aanval, omdat winkels nog altijd zelf geen online bestellingen kunnen doorgeven. Stellen De Leize en Albert Heijn nu zelf samen wat ze nodig hebben op basis van de bestellingen van de voorbije weken. En dat is niet altijd even evident. Over die cyberaanval zelf blijft er voorlopig ook nog heel veel onduidelijk. En het weer vanmorgen is het grijs, maar vanmiddag krijgen we veel zon en wordt het tot 22 graden.
2: En 1 file op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen, is dat op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten extra.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Dorothee's Doordenker.
2: Laat je dromen groter zijn dan je angsten. Cue music.

0: helft van die 25 jaar deel uitmaken van Q. Ook Lieve Schijre, die is al lang een vast onderdeel van onze show, onze favoriete nerd. Afgelopen dinsdag deden wij het Nerdland Weekoverzicht op verzoek. En we weten nu dus hoe radio werkt. Hoe het eigenlijk komt dat jij op dit moment kan horen wat wij aan het zeggen zijn.
1: Zelfs tot in de ruimte. Maar dat is voor zorg.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Veel mensen denken...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
7: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
8: Nee. Oh.
7: Mevrouw? Mevrouw?
9: Ja?
7: Rijdt u weg?
9: Nee, sorry.
7: Oh, ja, en u? U gaat ook niet wegrijden zeker?
9: Nee, ik blijf.
7: Oh.
6: Stap af van...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
10: Eurodreams Droomcentrale.
11: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
10: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
11: Amai.
10: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imoscoopman!
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, nee. 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: Knaldi.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.

0: Imagine Dragons, 6 uur 43.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Afgelopen dinsdag ging Lieven Scheire op verzoek met het Nerdland Weekoverzicht. Je kan dat trouwens volledig checken, hè, in je favoriete podcast-app. We hebben alle vragen en alle antwoorden achter elkaar geplakt. Dus het is een soort van... Ja, weekoverzicht dat op het maandoverzicht begint te lijken, ja, op die manier. Maar dus bijvoorbeeld, hoe werkt radio en hoe zit dat met die golven?
3: Elektromagnetische golven is zoals het licht. Dus het licht dat wij zien, alle kleuren van de regenboog. Ja, de regenboog loopt verder, links en rechts. Dus je hebt rood, oranje, geel, blauw. Maar dus aan de rode kant zijn er nog heel veel andere elektromagnetische golven die ons oog gewoon niet ziet.
2: Oké.
3: Okay. Uw gsm-signaal, uw wifi-signaal, radiogolven, röntgenstralen, dat is allemaal hetzelfde, gewoon op een andere frequentie. En dus radiogolven zijn net zoals licht, worden eigenlijk door grote antennes uitgestuurd. En ja, die verspreiden zich over het hele land. En in uw autoradio bijvoorbeeld zit dan een ontvanger die daarop kan reageren. En op die manier wordt onze stem overgedragen. Dus...
0: Maar die gaan dan wel veel verder dan licht, hè? Want ja, zo'n zendmast kan echt een halve provincie bedienen, hè?
3: Ja, inderdaad, maar zelfs het hele heelal luistert mee, om het zo te zeggen. De radiogolven die hier vertrekken, die blijven gewoon door de ruimte vliegen. Voor eeuwig.
0: Ah, ik dacht dat die zo uitveden.
3: Nee.
0: Die blijven gewoon gaan.
3: Ja, 5 lichtjaar van hier.
0: Nee.
3: Kunnen ze luisteren?
0: Dat is niet waar.
3: Ja, tuurlijk wel. Kunnen ze luisteren naar jullie uitzending van 5 jaar terug?
2: Dus alles wat wij zeggen, of wat jij zegt, als je met ons belt bijvoorbeeld, dat blijft allemaal eeuwig bestaan.
0: Wauw.
2: Kevin uit Vilvoorde, die vraagt zich af... Dus in het ISS-ruimtestation kunnen ze ook naar Q luisteren.
3: Via de radiogolven zal dat enkel lukken als ze boven België hangen en als ze zeer gericht naar België kijken, want over heel de wereld wordt op jullie frequentie ook uitgezonden.
0: Ah, ja.
3: Maar in de ISS hebben ze gewoon internet.
0: Oh, dus die kunnen ook via de Q-app luisteren?
3: Ja, absoluut. Die hebben gewoon internet en die hebben ook een telefoonlijn. Vanuit het ISS kunnen ze bellen naar elke telefoon op aarde als ze willen.
2: Oké, en luisteren ze daar ook naar de radio?
3: Er is elke dag een liedje waarmee de astronauten gewekt worden en dat kiezen ze elke beurt.
0: Fascinerende wereld, hè, daar in het ISS. Stel je voor dat wij daar zo weer klinken in dat ruimtestation. Of dat er nu ergens een alien naar 10 jaar Q aan het luisteren is. Het zou zomaar eens kunnen, hè. Ik vind dat echt waanzinnig. Met die uitleg kan je uitpakken bij de collega's vandaag. Q-music. Bij de kinderen aan tafel vanavond. Ja. Zomaar eens kunnen. Wie weet horen

0: Ik word er heel vrolijk van. Daarnet al even generd met Lievenscheire. Blijkbaar bestaat er meer dan één Lievenscheire in Vlaanderen. Thomas uit Pajottegem stuurt dit door.
1: Hey Maarten en Dorothee. Ik heb een leuk weetje. Ik heb recent geleerd dat één dag op Venus langer duurt dan één jaar op Venus. Dit is omdat één dag op Venus wordt gerekend als één omwenteling rond zijn eigen as. Terwijl één jaar op Venus is één omwenteling rond de zon. En het draait dus sneller rond de zon dan dat hij rond zijn eigen as draait.
2: Ja. Wacht, dan moet ik wel even processen. Ja, volgens de principes die wij op aarde gebruiken, dus een jaar en een dag. Ja. Rond je eigen as en rond de zon.
0: Dus als je 8 dagen op Venus zit, ben je 80 jaar oud op aarde. Dat is een beetje het concept. En dat is een mooie leeftijd natuurlijk, hè.
2: Dat is echt Interstellar, hè. Wow. Dat is, allez, Interstellar moet je ook 3 keer zien. De film, voor je begrijpt, met tijd die sneller gaat op sommige planeten.
0: Het blijft
2: dan
0: ook 3 keer goed daardoor, hè.
2: Ik heb dat ook met wat Thomas heeft gestuurd. Dat denk dat ik dat drie keer moet nog eens op het gemak over nadenken voor ik het helemaal snap.
3: Seks.
0: Vanavond, dan is het zover.
3: Seks.
0: Dan zakt de legende van de zomer, van de wederzijdse cunnilingus en fellatio af naar Antwerpen. En?
3: Seks.
0: Mensen hebben er zin in. Brian Adams in de AFAS
2: Als je zo'n dingen zegt, heb ik echt nergens nog zin in eigenlijk.
0: Maar hij was nog niet geboren in...
2: Ja, nee, het is goed. Doe maar door. Ja.

0: Bryan Adams and the Summer of 69. Chloe, jij bent erbij, hè? Heb je er zin in?
1: We zijn erbij.
0: Ja. Yes, yes, yes. Het gaat fantastisch worden, hè. En deze kan je heel luid meezingen vanavond in de AFAS-dome. Geniet ervan, hè, Chloe. Salut, hè.
1: Dankjewel.
0: Yo. En Suzanne en Freek hebben onlangs nog beloofd dat ze zeker ook nog eens naar België komen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De hoogste nieuwkomer in de Q Top 40. En het was vorige week ook onze Q Topschijf. Het is zo mooi. Pijnstiller.

0: en Dorothee. De teletijdmachine van Jens den Donker.
1: Was het een ongelukkig geval, een passionele moord of heeft Hitler hem vermoord? Ik neem jullie mee naar de dood van koning Albert I, straks om 7:45.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
7: Een goedemorgen. We nemen te vaak maagzuurremmers. 7 op de 10 mensen die al jaren maagzuurremmers nemen, hebben die eigenlijk niet meer nodig. Ze kunnen ermee stoppen zonder dat de maagklachten terugkeren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven.
8: De meest efficiënte benadering was stop gewoon. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
7: Ons land is al jaren bij de Europese koplopers op het vlak van maagzuurremmers. Die overconsumptie kost ons land zo'n €120 miljoen per jaar. Premier Bart De Wever verandert zijn strategie om de begroting in evenwicht te krijgen. Hij schrapt zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen, want hij focust eerst op een begroting voor volgend jaar en dus niet meteen op 1 tot 2029. De Wever zoekt dan eerst zo'n €3 miljard en geen €10 miljard, zegt collega Karel Latré.
9: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
7: Ze vermijden er in elk geval een noodbegroting mee. De politie van Limburg is op zoek naar 4 jongeren na een vechtpartij aan een middelbare school in Maaseik. Ze vielen na school iemand anders aan. Op sociale media gaan er ook beelden rond van die vechtpartij. De politie gebruikt die beelden nu om de daders op te sporen. Het zou gaan om leerlingen van dezelfde school. De Leize en Albert Heijn kampen nog altijd met lege rekken door de cyberaanval van zondagnamiddag. Vooral fruit en groente zijn op sommige plaatsen bijna uitverkocht en ook vlees en vis. Het komt doordat er met een noodsysteem gewerkt wordt na die cyberaanval en de winkels zelf nog altijd geen online bestellingen kunnen doorgeven. Over die aanval zelf blijft er voorlopig wel nog veel onduidelijk. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. We willen beter samenwerken op dat vlak om te zorgen voor een sterker en een veiliger Europa en ook om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse kernwapens als het ooit tot een conflict zou komen. En de Franse president Macron die had daar eerder ook al gesprekken over met onder meer Duitsland en Polen. En dan nog doelpuntenkermis in de Champions League voetbal gisteravond. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Ze won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse Fenerbahçe met maar liefst 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse Lask Linz. Vanmorgen is het grijs en bewolkt, maar vanmiddag krijgen we veel zon en wordt het lokaal 22 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig, morgen bij 20 en dit weekend nog bij 14 graden.
10: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen staat op dit moment de langste file op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 23 minuten extra rekenen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijfelse Steenweg 12 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
6: Een ochtend vol sterretjes, toch al zeker in ons hoofd als wij deze horen.

0: Smith en Stargazing. Beetje raar, Reinoud uit Roeselare is al sinds 2 uur vannacht onderweg naar zijn werk en hij is er nog altijd niet. Nochtans, zo druk is het toch niet op de snelweg?
1: Nee, het valt mee vanochtend, ja.
0: Enfin, we zullen straks eens bellen.
2: Het is donderdag 15 oktober.
1: En we kijken nu toch ook al uit naar morgen, want dan krijgen we bezoek en het is de allereerste keer dat hij komt.
3: Dit is Jan-Jaap van der Wal. En lang heb ik gedacht dat de kans op een kloppende federale begroting groter zou zijn dan dat ik ooit zou verschijnen in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Maar gelukkig wordt die historische vergissing vrijdag rechtgezet. Ik zal er zijn. Met volle goesting. Eindelijk in de ochtendshow van Q-Music.
1: Ja, Jaap is momenteel ook jurylid in de slimste mens ter wereld. Maar hij toert ook op dit moment met zijn eigen show. En morgenavond treedt hij op, maar dus eerst komt hij 's ochtends bij ons langs.
0: Vandaag vliegt Frank de Tankman uit. Wie weet sta je vanochtend oog in oog met Weerman Frank. En rij je met een gratis volle tank naar het werk of naar huis na de nachtshift.
1: Ja, het zijn dure tijden. Hè. Niet alleen aan de pomp, ook je winkelkar die wordt steeds duurder. Nu, het voordeel is dat de winkels leeg zijn en dat je dus geen geld kan uitgeven. Allee, dat is natuurlijk wel een meevaller.
0: Ja,
1: 3 dagen na de cyberaanval zijn er bij Albert Heijn en de lijst nog altijd lege rekken. Delphine zei het ook in het nieuws. Vooral natuurlijk de versafdelingen hebben het moeilijk. Ja, dat is heel logisch, hè. Dat je van blikvoer nog iets meer voorraad hebt dan van appels bijvoorbeeld. Ja. In de krant zijn er nu ook een paar mensen die zeggen wij gaan nu onze groenten op de markt kopen. Dus voor de markt is het misschien ook dan weer... Het is altijd voor iemand slecht nieuws, hè? Maar voor de markt is het misschien de voorbije dagen tof nieuws geweest dat meer mensen nog eens hun vers eten daar gaan kopen.
0: Als je ziet welke ontwikkelingen artificiële intelligentie de voorbije week alleen al heeft gedaan, mensen zijn zelf hun computergames aan het bouwen en zo, dan weet je natuurlijk dat binnen enkele maanden elk mogelijk computersysteem gehackt wordt en we allemaal terug gewoon met onze bankbriefjes naar de markt gaan om ons eten nog kunnen krijgen.
1: Los van de totale apocalypse.
0: De totale apocalypse komt eraan, ik ben er zeker van.
1: Is de markt ook zo gezellig, hè?
0: Absoluut.
1: Het is zo fijn, zo kip van de markt of zo. Heerlijk, wafeltjes.
0: Ah, die ook geur, die sfeer. Ja, heerlijk.
1: Bloemen op de markt.
0: Oh. Ook altijd.
4: Wauw, prachtig is het.
0: Even snel naar Natasha uit Eeklo. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Maarten Dorothy.
1: Ja, dure tijden, lege rekken in de winkels. Maar jij hebt nog een goede tip om geld te besparen, hè?
5: Ja, ik gebruik soms Too Good To Go.
1: Too Good To Go, ja, daar heb ik ook al van gehoord. Ja, dat is zo winkels of restaurants die dingen wegdoen eigenlijk.
0: Ja, die anders toch in de vuilbak komen.
1: Ja, dus Too Good To Go zijn. Wat is zo de zotste deal die je al hebt gedaan qua besparing, de grootste korting?
5: Bijvoorbeeld, ik ga bij Panos voor brood en voor briochjes. En daar staat er soms bij een ticketje bij, 23 of 17 euro's. Dat krijg je dan voor 4,99 euro.
0: Dat is een mooie deal.
1: Dat is een heel goede deal.
0: Ja, het is goed om het nog eens in het achterhoofd van de mensen te zetten. Too Good To Go.
1: Vrienden van mij, die doen dat echt super vaak. En dat is dubbel leuk, hè, want je bespaart en je hebt dan ook nog eens keiveel verrassingen, want je weet op voorhand niet altijd wat je gaat krijgen.
0: Inderdaad. Ook een soort cadeautje.
1: Exact. Ja. Merci voor de tip, hè, Natasha. Fijne ochtend nog.
0: Bye bye.
5: Ja, dankjewel, Maarten Doortje. Dag.

0: Maarten en Dorothee.
1: Caroline uit Mechelbeke-Melle werkt ergens waar je heel hard mag schreeuwen. Zonder buiten gegooid te worden. Ze is klaar om zo meteen vier op een rij te spelen.
2: Vooruit, vooruit, achteruit.
3: Reinoud uit Roeselare, die halen we er eerst even bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo, lekker vrolijk wakker. Je stuurt ook in de Q-app. Vandaag is het Walk to Work Day, dus wandel naar het werkdag. En dat ben je aan het doen. Hoe ver moet je, Reinoud?
4: 32 kilometer.
1: Wow.
4: Richting Brugge.
3: Oh, mooi. En hoe... Huh? Maar wacht, wanneer ben je dan vertrokken?
4: Ik ben vannacht om 2 uur vertrokken.
3: Ja. En hoe laat ga je op het werk toekomen?
4: Ik denk nu nog een kleine 3 kwartier en dan ben ik aangekomen. Ik ben nu een goede 5 uur aan het wandelen. Het is ook een beetje in het kader van oktober is maand van de voetganger. En vandaag is dan ook specifiek Walk to Work Day. En de collega's zeiden, omdat ik iets verder woon van het werk, zeiden van ja, waarom zou jij een keer niet naar je werk komen wandelen? En ik zei, ah ja, oké, het is goed.
1: Ja, want zo ben jij natuurlijk. Hè. Je doet dat dan. Je denkt er niet over na. En dat is natuurlijk de ideale manier om je te amuseren in het leven. Maar ik vraag me dan af, ga je nog terug wandelen?
4: Nee, vanavond moet ik op tijd om mijn zoon in de crash.
1: Ah, ja.
4: Dus zal met de trein zijn.
1: Oké. Maar heb je nu nog tijd ingecalculeerd om te douchen? Want je bent er nog altijd heel vroeg dan, hè?
4: Ja, klopt. Ik heb nog wat tijd om te douchen. Dus zodanig dat ik op mijn gemak kan beginnen voor de collega's aankomen op het werk. Dus wow. Een goede start, denk ik.
3: Ja, en wat brengt je werkdag? Wat moet je doen vandaag?
4: Hier en daar wat vergaderingen en wat projecten afwerken. Dus ik zal weten wat gedaan.
1: Ja, dat is duidelijk. Alright.
3: Amai, maar tegen de middag ga je toch compleet inkakken dan, als je sinds 2 uur aan het wandelen bent?
4: Ja, dat denk ik ook. Maar ik zal waarschijnlijk wel een energiedrankje nodig hebben dan.
3: Voilà. Ja. Amai, maar heel cool. Wij houden je gezelschap, hè, Reinoud.
4: Super, dankjewel.
3: Salut, succes.
4: Ja. Merci, salutjes, tada.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
10: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
11: De U10 SK Stormvogels groepschat.
12: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
13: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
12: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
14: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
15: I beg your pardon.
16: Samen aan tafel.
15: Dat wordt weer smullen bij de lunch garden.
16: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
15: I love the witloof van de lunch garden.
17: Chocoladebruin
18: of karamelbruin.
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Vanavond bij VTM is dromen van mijn restaurant makkelijker dan het runnen. En bij VTM 2 begint het nieuwe seizoen van Axel gaat binnen bij beruchte motards. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Q Music. Maarten.

0: organist alzover. Tijd gaat snel, gebruiken wel Katy Perry. 8 voor half 8.
1: Frank, de tankman.
0: Superman kan vliegen. Spider-Man kan slingeren aan spinnenwebben. En tankman, ja, die tankt auto's gratis vol. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij duikt straks op aan een random tankstation. Je pikt er een auto uit. En als die chauffeur het wachtwoord kent, dan doe jij de tank gratis vol. Vind je het leuk om zo eens een alter ego te hebben voor één dag?
2: Maar op zich vind ik het wel sava. Ja, ben je niet direct zo de persoon die... Van, ja, jullie kennen mij al meer dan 20 jaar, dus vermoed dat jullie ook wel zoiets hebben van misschien is het toch wel een beetje buiten zijn comfortzone dat hem gaat.
0: Je ook niet overdrijven. 20 jaar geleden zat ik nog in het middelbaar, maar goed.
2: Oh ja, dat is juist. Ja,
0: dus
2: dat
0: ik ben net aan de hogeschool begonnen, maar...
3: Ja, de drie kinderen eisen zijn tol inderdaad. Maar alleen Frank, je bent onderweg. De mensen die kijken naar Q kunnen jou ook al zien. Mm-hmm. Je hebt je outfit aan met een prachtige thee van tankman op je borst. Voel je niet een klein beetje heroïs, Frank?
2: Ik ben altijd daar te bescheiden voor op een of andere manier. Dus, maar ik vind het gewoon geweldig dat ik wel een paar mensen gelukkig ga kunnen maken. Dus dat is dat op zich is voor mij het belangrijkste.
3: Ja, misschien zien we ook zo deze Halloween overal zo Frank de Tankman kostuums opduiken. Zo kindjes die zeggen, nee, ik ben al Frank de Tankman. Nee, ik wil hem zijn. Ja. Kan, hè?
2: Ja. Het zou kunnen. Alleen zit ik zo met gedachten vandaag, dus vanmorgen, als ik dan zo naar een tankstation ga, dan zouden wel waarschijnlijk mensen die van niks weten, dus hebben van een gek die weer rondloopt rond dat tankstation. met een kostuum. Hè, en dan anderen die misschien al juist het paswoord gaan kennen.
0: Nee. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, niemand is in u geïnteresseerd. Dus echt, nobody cares. Iedereen vergeet meteen. Als jij nu straks in het midden van de straat begint met la la la la la zo te doen, dan gaan een paar mensen iets raar kijken, maar die zijn dan 5 minuten later al vergeten.
2: En als die dan juist herkennen dat ik voor VTM werk en die maken een filmpje daarvan, je pijst dat direct voorbij is of wat? Ja, denk het niet.
0: Of je gaat opduiken op HLN tot in de eeuwigheid, dat weten we natuurlijk niet zeker.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat bedoel ik dus.
3: Frank, nog even het wachtwoord misschien meegeven?
2: Ja, straalstroom.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Dus dat moet je weten. Straalstroom, dat is het wachtwoord. Goed, wij horen jou zo meteen eerst nog met het weer. En terwijl Frank transformeert in tankman, maken wij ondertussen misschien nog iemand anders blij.
1: Vier op een rij.
0: Ja, misschien wel Caroline uit Merelbeke. Melle, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
5: Hallo.
0: Jij werkt op de materniteit. Er mag dus geschreeuwd worden op je werk.
4: Ja, zeker en vast.
0: Maar gebeurt dat heel vaak, dat je zo mensen tot op de gang hoort schreeuwen?
4: Als ik op verloskwartier sta, dan hoor ik het soms wel door de deuren, door de muren.
0: Het hoort erbij natuurlijk. Maar jij regelt de baby's hun papierwerk.
4: Ja, inderdaad. Onder andere het papierwerk. Wij maken ook een bakje klaar waar brochures in zitten. Daar zit ook een bodytje in. Daar staat op vrijwillig lenen, omdat wij ook een Gent ziekenhuis zijn.
0: Vrijwillig.
4: dat is het zowat. Paparazzen, telefoons en dergelijke. Ja. Ja,
3: je zorgt er eigenlijk voor dat mensen met een gerust hart met hun kindje het ziekenhuis kunnen verlaten. Daar zorg jij voor, hè?
4: Zeker. Voilà. Het zijn vooral eigenlijk de vroedvrouwen die het grote werk doen. Hè?
3: Ja, dus, maar
4: ze zijn ook aan het luisteren, denk ik.
3: Elke schakel is belangrijk proces.
0: En die last, die administratieve last kan je missen. Hè? Dan wil je gewoon focussen op één ding. Hè? Dus het is goed dat jij er bent.
3: Je hebt zelf ook kindjes. Zijn die aan het meeluisteren?
4: De oudste zoon van 14 is aan het meeluisteren. Die zit voor tv een opname te maken. En de jongste zoon is op internaat en die is toevallig jarig vandaag. Oh. Dus die is 11 jaar vandaag.
3: En wil je iets tegen hem zeggen via de radio?
0: Ja.
4: Ja, zeker. Dag Thijsje, ik wens jou een heel, heel, heel gelukkig verjaardag. En wij komen jou straks naar school halen en gaan we iets leuks doen. En gaan we samen gaan eten bij ons vier.
0: Ja, en of je havermout gaat eten of je op een chic restaurant gaat, dat wordt nu beslist.
4: Ja, zeker.
0: In dit spel, €1000 shopbudget. We gaan inderdaad gewoon zien wat het wordt. Dorothy hoort niks meer van wat we zeggen. Vier woorden, vier associaties. We beginnen met onweer.
4: Bliksem.
0: Lenig.
4: Sterk.
0: Jazz.
4: Muziek.
0: Morgen.
4: Overmorgen.
5: Oké. Okay. Ik haal door bij. Ik zwaai naar haar.
3: Yes.
5: Okay. Zij hoort weer wat we zeggen.
3: Ja,
5: en
3: geeft wel.
5: Hopelijk vier dezelfde associaties. Onweer.
3: Bliksem.
4: Yes.
5: Lenig.
3: Sport.
5: Sterk. En daar gaat het al mis.
3: Tjie.
5: Voor de fun. Jazz.
3: Muziek.
5: Morgen.
3: Gisteren.
5: Overmorgen. Werd het gezegd. Ja, kijk. Het heeft niet mogen zijn, maar wel nog mooie vooruitzichten. En het zal wel geen havermout worden. Hè. Jullie gaan wel echt iets stof doen.
4: Zeker niet. Het zal wel iets anders zijn.
5: Okay. Geniet ervan.
4: Dat is
5: van deze fijne
4: spelen.
5: Dag. Vonden wij ook. Okay. Salut. Tada.
4: Dank u. Fijne dag. Dag.
6: With you. Een associatie met beter bed. Oh, ja, beter slapen.
7: Beter slapen, beter leven, beter bed.
8: Hey, ik ben Meteor en mijn dag begint elke ochtend goed dankzij mijn goede vrienden Dorothee en Maarten natuurlijk ook. Hè.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

heeft ook meegeschreven aan de nieuwe single van Céline Hermans, Meteor. Het eerste liedje nadat haar mama Margriet gestorven is. Traan te veel, zo heet de single.

0: wordt het, hè. Het heeft echt wel nooduitgang-vibes, hè.
1: Ja.
0: Qua sound, hè.
1: Meteor-gevoel, inderdaad. Ja.
0: Ik vind de tekst ook prachtig. Zo, nu ben jij die traan te veel.
1: Ja, Celine zegt daarover, Meteor schreef wat ik voelde, maar niet gezegd kreeg.
0: Heel mooi, heel mooi. Delphine, 1 over half 8. Wie maagzuurremmers neemt, kan daar waarschijnlijk gewoon mee stoppen.
2: Wel, het UZ Leuven heeft honderden mensen die al zeker 9 jaar zo'n medicatie nemen laten afbouwen. Door te stoppen en pas te herstarten als ze weer last kregen. En dan weer te stoppen als de last weg was en zo dus door. En binnen het jaar waren 7 op de 10 patiënten daarvan verlost. Dat is dubbel zoveel als in eerdere studies. En het is goed nieuws omdat er in ons land tegenover andere landen in Europa opvallend veel maagzuurremmers voorgeschreven worden. Het is een van onze vaakst voorgeschreven medicijnen. En dat kost ons land ook veel geld. Zo'n 120 miljoen euro per jaar. En dan iets helemaal anders. De kans is groot dat je vandaag op het werk iemand uit het middelbaar tegenkomt. Zo'n 15.000 jongeren in Vlaanderen en Brussel doen vandaag mee aan de jaarlijkse Yuka Action Dag. Ze draaien de hele dag mee op de werkvloer om eens te ervaren hoe dat is. En het loon dat ze verdienen, dat is zo'n 70 euro, dat gaat naar jongerenprojecten in Brazilië, de Filipijnen, Galicië, dat is in Spanje en ook in ons eigen land.
0: Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Frank, straks een superheld aan de pomp. Wachtwoord straalstroom. Nu nog heel even onze weerman. Het is best een mooie dag vandaag.
3: Zeg dat wel, inderdaad. Het wordt een prachtige dag met wat hoge wolkensluis. Voor de rest redelijk wat zon. Ja, een heerlijke temperatuur. Het wordt nog warmer dan gisteren met maximaal rond 20 of 21 graden. Ik zou zeggen, geniet ervan, want het gaat stil en wat minder worden. Morgen halen we nog wel 19 of 20 graden in het oosten, maar vanaf het westen gaat de bewolking toenemen. Vooral na de middag gaat het ook nog tijdelijk regenen. En daarna gaat de wind draaien naar het noordwesten tot noorden. En daardoor gaat kouder lucht binnencijpelen. Het weekend wordt dan ook kouder, 13, 14 graden. Met zaterdag in de loop van een paar buien. Zondag eerst droog. Pas tegen het eind van de dag dat het dan gaat regenen vanaf het oosten.
0: We zien je nu ook op de stream en je doet het weer uit het hoofd. Ik blijf dat toch fascinerend vinden. Ja. Supercool. Frank, tot straks, hè.
3: Ja, tot straks. Ja.
1: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur extra rekenen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 23 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra.
0: Zometeen Jens de Dokker in de show, maar eerst DJ Gouda.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: machine van Jens den Donker.
1: Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben volgende week een weekje vakantie. Heb je nog tips voor ons? Heb je leuke dingen die we kunnen doen?

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.

0: Dualiba en Physical. Goedemorgen, 7:40.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen. Geen tijd te verliezen, want we gaan terug in de tijd. Kom, stap maar in. Het is zaterdag 17 februari 1934. Late namiddag en we zijn in Marche-les-Dames, een kleine gemeente in de Condros.
3: De Condros?
2: Ja, een soort voorsorteercentrum voor de echte Ardennen. Een dorp met de mooiste klimrotsen van de streek, geliefd bij alpinisten.
3: Maar ja, dus onze Ardennen, hè? Allee, de Ardennen beneden rechts op de kaart, hè? Die Ardennen, hè? Van in België?
2: Ja, maar nu zitten we dus in de Condros en dat is daar zo nog wat voor.
3: Voor?
2: Ja.
3: Ja, ja. Ja. Ja.
2: Voilà. Maar zie je die twee mannen die daar beneden aan de rotswand aan het ijsberen zijn?
4: Nee.
0: Ja, ik wel. Daar.
4: Maar die zijn wel precies heel nerveus. Hè? Zijn die op iemand aan het wachten of zo?
2: Ze wachten niet zomaar op iemand. Die mannen zijn de chauffeur en de lijfwacht van koning Albert I. Ook een fervent klimmer. Ze zijn zo zenuwachtig omdat de koning eigenlijk al lang terug had moeten zijn van zijn klimuitstap.
3: Ah, want zij... Wacht, zij weten waarschijnlijk nog niet dat hij fataal ten val is gekomen. Want dat is, vermoed ik dan...

0: waarom we hier zijn, het fatale ongeluk.
1: Inderdaad, daarom zijn wij hier, maar ze vinden hem voorlopig niet. En dus slaan ze alarm. Er wordt nog meer volk van de koninklijke entourage opgetrommeld en ze beginnen de rotsen en de bossen uit te kammen. Ze beginnen te zoeken en ze vinden het levenloze lichaam van Albert pas om 2 uur 's nachts. En het wordt meteen weggehaald.
2: Nu had ik wel gehoopt dat wij tijdens het tragische ongeluk zelf ook toch... Ja, dat we eigenlijk met eigen ogen konden zien wat er gebeurt. Maar daar zijn, zijn toch veel theorieën rond. Ik heb daar ook een boek over gelezen en zo. Dat is heftig. Hè?
1: Maar kijk, ik vond het net iets te riskant om daar zelf aan touwen te gaan bengelen. Maar je hebt wel gelijk. 1 dag later verneemt de Belgische bevolking via de radio dat een koning dood is.
3: Geestdriftig sportliefhebber als hij was, zou koning Albert een even tragische als onvoorziene dood vinden.
1: En meteen wordt er getwijfeld aan de officiële versie. Is de koning wel echt omgekomen bij een tragisch klimongeluk? Of was zijn lijk gedumpt onderaan een rotswand om het alleen maar zo te laten lijken?
2: Maar ja, waarom werd er zo direct gespeculeerd?
0: Maar ja, is dat niet altijd, ook wel als er zoiets zot gebeurt, dat er wel altijd speculaties
1: zeker,
0: zijn?
1: Zeker, maar koning Albert was ook een zeer doorwinterd alpinist. Hij kende de streek goed en hij was ook nog eens gezekerd met een touw. Dat voedde de idee dat het geen ongeluk kon zijn.
0: Maar hij was toch super populair? Was dat zo niet de koningssoldaat, niet gevlucht in de wereldoorlog?
2: Ja, ja.
0: Altijd bij de loopgraven en zo gebleven, dus ja... Wie zou zo iemand dan vermoorden en een ongeval in scène zetten?
1: Maar de theorieën schoten alle kanten uit. Hitler was meteen een van de hoofdverdachten. Die was een jaar eerder aan de macht gekomen en Albert was natuurlijk een felle tegenstander van de Duitsers geweest in Wereldoorlog 1. Maar evengoed werd er gespeculeerd over passionele motieven. Koningin Elisabeth zou hem hebben laten vermoorden nadat ze hem op een affaire had betrapt.
0: Maar ja, zo is een scheef schaatsje in het koningshuis. Dat zou dan ook ja, niemand verbazen, denk ik. Of...
1: Daar heb jij op je konto. Of
0: ja, maar ja, nee. Nee, allee, toch?
1: Ja,
0: met,
1: ja.
0: Met prinses Delphine. Nee, nee, dat is waar.
1: Ja. Maar ja. In ieder geval, allemaal lari, zeggen de instanties. Want na het onderzoek blijft de officiële verklaring. Albert 1 stierf bij een klimsessie door een ongelukkig geval van 18 meter nadat de rots waaraan zijn touw was gezekerd, was afgebrokkeld.
0: Dus, case closed.
1: Case closed, officieel althans. Want decennia lang bleven toch complottheorieën sluimeren. Tot 10 jaar geleden.
2: Wat is er 10 jaar geleden gebeurd?
1: Wel, er is eigenlijk een eigenaardige historie op zichzelf. Blijkbaar waren vlak na de dood van Albert veel locals en fans naar de plek geweest waar hij te val was gekomen. Niet alleen om de koning te gedenken, maar ook om daar op zoek te gaan naar bladeren met bloed op.
0: Oei, dat is een soort van macaber souvenir dan?
1: Of? Ja, ze namen het mee naar huis om daar te bewaren als een soort reliquie. En zoals dat ze in Brugge ook beweren het gestolde bloed van Christus te hebben, denk ik.
2: Ja.
1: Nu, in ieder geval, in 2016 kon de KU Leuven door DNA-onderzoek vaststellen dat het bloed op die blaadjes, ondertussen dus meer dan 80 jaar oud, wel degelijk dat van koning Albert was.
2: Nou, dus de hele theorie dat hij vermoord zou zijn en dat ze hem dan later gewoon onderaan die rots hebben neergelegd, dat is dan ja, niet vol te houden.
1: Exact. Dat onderzoek heeft dus na bijna een eeuw toch de officiële verklaring bevestigd.
2: Vind ik het toch nog altijd raar dat hij maar 1 hoofdwonde had en voor de rest totaal geen schrammen of niks. En ze kunnen dat bloed ook hebben uitgegoten. Ik zeg het maar, hè.
1: Ja. Ongetwijfeld zal er altijd wel aan iets van het verhaal getwijfeld blijven worden.
0: Ik weet niet dat Maarten zo invested was in die... Ja.
2: Het is een raar verhaal.
0: Oké, ja. Conspiracy. Tot binnenkort, Jens.
1: Jojo.
4: Dit

0: Het komt recht uit zijn hart, recht uit zijn ziel. Wees mild voor jezelf. There's no such thing as a perfect man. Teddy Swims, hij levert de Q-topschijf deze week. Het is 7:55. Goedemorgen.
1: Frank de Tank.
2: Mam.
1: Mam.
0: Inderdaad. Die sturen wij dus vanochtend op pad als antwoord op de gigantisch hoge prijzen aan de pomp. Ja, Frank staat voor één keer niet aan een weerstation, maar aan een tankstation. Goedemorgen. Frank? Kan je eens horen, Frank?
2: Ja. Hallo?
3: Eén, twee, test. Frank de Tankman.
0: Ik krijg nu zo in mijn hoofd.
3: Goedemorgen. Daar is hij. Goedemorgen, dag Frank.
4: Hey.
3: Ja, ben jij er klaar voor?
4: Ja, van wat daar?
3: We zien...
4: Ik ben er klaar voor. Weet je die, ja?
3: Ja.
4: We zullen zien.
0: Dat is een kostuum nog aan het aandoen, denk ik.
3: Je staat in vol ornaat klaar aan het tankstation. Je mag een auto kiezen aan het tankstation waar je bent en checken of de chauffeur het wachtwoord kent.
4: Oké.
0: Okay. Moeten we maar nog eens zeggen, het wachtwoord?
4: Nee, maar ik heb hier twee kabinetten.
3: Ja. Oh, dat is goed. Amai, dat is meteen stevig. Dus, kies maar iemand.
4: Zien of er iemand in zit. Nee, er zit niemand in.
0: Oké.
4: Okay. De tweede kabinet eens kijken, ook niemand. Ja, die mannen zijn allemaal koffie gaan halen, denk ik. Dus dat is heel klassiek. Hè. Dus ben ik er aan het kijken of dat er iemand in die kabinetten gaat kruipen.
3: Misschien komt er nog een nieuwe auto, tankstation.
4: Meneer. Wat is dat? Ah, maar u luistert niet naar Q-Music per toeval? Nee? Oké, ja, prima. niet prima natuurlijk. Hè,
0: dat heb je natuurlijk met die niet-Q-luisteraars. Die zitten dicht aan zo'n pomp en die wandelen dan weg. Altijd heel vervelend als mensen dat doen. Hè?
4: Ja, had weinig tijd. Het was al te laat.
3: Geen probleem, hè?
4: Ja, dat stop je niet aan de tankstation. Maar
0: prachtig, zo'n zonsopgang wel.
4: Achter jou. Het is mooi, hè?
0: Wauw.
4: Ja, brommers, dat is niet aan de orde, zeker.
0: Brommers? Ja, voor mij mag dat, ja.
3: Ja? Tanken is tanken, hè?
0: Ja.
4: Op zich wel.
3: Is er een brommertje, Frank?
4: Ja, er is er één.
3: Ah ja, maar ja, spreek maar aan.
4: Ik zal eens kijken of dat die...
3: Oh, in dat
4: dag, meneer. Dag, meneer. Luistert u naar Q? U luistert niet naar Q. Ja, oké. Okay. Dan... Ja, dat is zo. Nog een goede dag. Ja, ça va.
3: Maar geen paniek, Frank. We hebben de hele ochtend de tijd en we zijn nog maar net begonnen. Hè? Dus
4: ja.
3: Doe op het gemak.
4: Maar ik had,
3: Nee,
4: maar ik had gedacht van, er gaat hier een toeloop zijn.
0: Nee.
4: Maar ja, de mensen weten natuurlijk niet, de locatie is heel veel tankstations.
3: Dat is zo met superhelden. Als we zeggen, daar verschijnt Spider-Man of Superman, maar dan is het allen daarheen. Nee. De mensen moeten geluk hebben om jou tegen te komen. We hebben hier toevallig, kijk, een zonnig plaatje klaarstaan. Misschien kunnen we daar alvast mee beginnen.
0: Ja.
3: En hou ons op de hoogte. Hè. Frank, als je ertussen wil, dan roep je maar.
4: Ga ik doen. Ça va.
0: Oké. Okay. Het past wel echt bij de sfeer van vanochtend. Wauw, wat een zonsopgang. Frank de Tankman staat verweest in jeansbroek en met rode cape aan een tankstation. Met niet al te veel passage. Dus mocht je hem zien, spreek hem eens aan met het juiste wachtwoord. Straalstroom. Hij zoekt verder. Nu, Dario G.

0: paswoord.
1: Ja,
0: fantastisch. Geweldig. We hebben iemand die gewonnen heeft.
2: Oh, goed, Frank. Ja. Allee, ja, dan kan je de auto beginnen voltanken.
0: Wat is je naam?
1: Sarah.
0: Sarah heeft gewonnen. Ja, dus wij gaan op jouw kosten tanken. Als dat goed is.
2: Ja, nee, op onze kosten, hè, Frank. Op onze kosten, hè.
0: Wat had ik gezegd? Ja, oei, op onze kosten, ja. Is dat vroeg, hè. Amai. Goed bezig, Frank. Goed bezig. Dus op de kosten van Q.
2: Ja, ja.
0: Dus voor de duidelijkheid. Hey, uw tank is toch goed leeg, hè?
1: Half en half.
0: Oké. Okay. Maar wie gaat dat... Ga ik dat doen, of?
2: Ah ja, jij bent de tank van Frank.
0: Ja, ja, oké. Okay, maar ik bedoel... Ja, oké. Okay. Ja, gaan we doen? Ça va. Allee, kom, we gaan... Ik moet eerlijk toegeven, het is al 4, 5 jaar geleden dat ik nog getankt heb. Hè. Dus het is vandaar dat ik even...
2: Ja.
0: Ik rij volledig elektrisch. Dus
2: perfecte superheld. Ja.
0: Ja. Ja, vooral dat.
2: Nee, maar doe het gemak, Frank.
0: Wacht, hè. Wat zeg je? Ja, en wel, voilà, dus dat, hè.
3: Een hele goede uitspraak voor een tankman. Ik heb al 5 jaar niet meer...
2: Maar tank ja, nee, juist, maar wel... hè. Diesel of benzine?
3: Ja,
0: wat is het dan? Diesel of benzine? Ja, sapa. Kijk, diesel.
2: Waar hangt dat hier, diesel?
0: Diesel plus is dat dan, hè? Gaat dat niet zo ver? Oké, sapa. Ja. Ze moet ook eventjes achteruit rijden.
3: Oké, okay. Zullen we ondertussen nog elk zwak.
2: Ja, maar het is ook wel een gigantische camionet of auto, hè? Daar gaat wel wat in, hoor, Frank.
0: Ja, dat denk ik
2: goed.
0: Ook wel. Ja, dat is heel goed.
3: Oké. Okay.
0: Ja, fantastisch.
2: Ja,
0: wacht, hè.
2: Het moment dat de pomp erin gaat, is toch wel een belangrijk moment,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, dat is waar.
0: Diesel plus.
1: Ja.
2: Ja.
3: Diesel plus, ja.
0: Moet dat eerst met de kaart doen, of wat? Want ik weet, ja. Ja?
3: Dank, man.
0: Ja, je moet eerst de kaart en dan de code. Ja, ik ben dat allemaal vergeten, joh. Voilà. Dus nu erin. Hup. Met een hendel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Perfect. Voilà. Hey, we zijn bezig.
3: Zijn we bezig?
0: We zijn bezig.
3: Godverdikke, er wordt getankt. Jongens, Frank de tankman is on a roll. Hij gaat ervoor.
0: En zeg, die was de naam van je zoontje?
3: Aan het vullen.
0: Joris.
1: Louis.
0: Ah, oké. Okay. Louis. Oké. Okay. Komt u hier vaak tanken? Of is het... Ja? Dus dat is eigenlijk heel toevallig. Dat je ons...
1: Ja, we zijn voorbij gereden, we hadden nu gezien. En
0: oké, ça va. Ja, ze waren hier voorbij gereden en ze zijn teruggedraaid.
2: Ja, maar we horen alles, hè, Frank. We kunnen volgen.
0: Ja, ik weet dat niet.
2: Ja, we horen jullie.
0: Ik heb de microfoon... Ja, oké, maar ik dacht dat je de microfoon... Ja, oké, dat reikt dus redelijk ver.
2: Frank, je bent fantastisch goed bezig. Allee, ja, doen we maar goed vol, hè. Tot straks, hè.
3: Tot straks, hè.
0: Ja, dat is goed. In orde.
3: Oké, succes, Frank. Yo.
2: Wat een man.
3: Wat een man.
2: Wat een tank. Man.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Hey guys, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En morgen breng ik weer een Q-hit in een ander genre.
0: En straks...
2: Ja, zit je toevallig in de auto, moet je toevallig tanken en zie je toevallig aan de pomp een superheld die verdacht veel op onze weerman Frank lijkt? Geen zorgen, je bent niet aan het hallucineren. Nee, het is de enige echte Frank de Tankman.
3: Kiest hij jouw auto eruit en ken je het wachtwoord straalstroom, dan tankt hij jouw tank vol gratis.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Goedemorgen, 8 uur nieuws met Delphine.
9: Goedemorgen. Te veel Belgen nemen onterecht maagzuurremmers. 7 op de 10 die al jaren maagzuurremmers nemen, hebben die eigenlijk niet meer nodig. Ze kunnen er gewoon mee stoppen zonder dat de maagklachten terugkeren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven.
10: De meest efficiënte benadering was: stop gewoon. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
9: Ons land is al jaren bij de Europese koplopers op het vlak van maagzuurremmers. Die overconsumptie kost ons land zo'n 120 miljoen euro per jaar. Werknemers van het farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar. Uit protest omdat GSK gisteren aankondigde dat het gaat herstructureren en 1200 van de 8500 jobs wil schrappen. Werknemers legden gisteren namiddag uit protest ook al het werk neer. Er is toen ook al een stakingsaankondiging ingediend. Premier De Wever zoekt eerst een begrotingsevenwicht voor volgend jaar en dus niet meteen één voor de komende 3 jaar. Daardoor zoekt hij nog maar 3 in plaats van 10 miljard euro. En verdwijnt zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen van de tafel. Want daarop liep het mis met de andere regeringspartijen. Collega Karel Latré kon het nieuwe voorstel bekijken.
11: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt. Op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de EMR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
9: Ze vermijden er in elk geval voorlopig een noodbegroting mee. De kans is groot dat je vandaag iemand uit het middelbaar tegenkomt op het werk. Zo'n 15.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel doen vandaag mee aan de jaarlijkse Yuka Action Day. Ze draaien een hele dag mee op de werkvloer om eens te ervaren hoe dat precies gaat. En het loon dat ze verdienen gaat naar jongerenprojecten. Dat is zo'n 70 euro en die gaan naar projecten in Brazilië, de Filipijnen, Galicië en in ons eigen land. De klimaatopwarming is de voorbije 16 jaar verdubbeld in snelheid. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van Europese en Amerikaanse wetenschappers. Tussen 1970 en 2010 warmde de aarde met zo'n 0,19 graden per 10 jaar op. Tussen 2010 en vandaag is dat 0,36 graden per 10 jaar. Wetenschappers vinden het zorgwekkend omdat ze niet precies weten hoe het komt, maar het wel veel gevolgen heeft, zoals extremer weer. En sporter is stevig gescoord in de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG won de thriller van Manchester City met 2-4. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma met 3-4. Liverpool won dan weer met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. En Romelu Lukaku verloor stevig met zijn Turkse Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. Vanmorgen is het grijs en bewolkt, maar straks wordt het zonnig en tot 22 graden. Morgen 20 graden, maar wel met regen. En ook dit weekend regenachtig en dan nog maar 14 graden.
3: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E19 tussen Mechelen-Noord en UZ Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd. Een half uur extra rekenen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord moet je 25 minuten erbij tellen. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook een half uur extra. Richting Brussel op de E314 tussen Halen en Bekkenvoort. Daar is een ongeval gebeurd. Een half uur erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen. 25 minuten extra richting de Franse grens. Traag op de E403 tussen Brugge en Ruddervoorde is een ongeval gebeurd. Een half uur erbij tellen. En dan nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur extra.
2: Een filter koffie of een cappuccino. Misschien een havermelk latte met een klein beetje karamel. Het is allemaal lekker 's ochtends. Maar wie echt wakker wil worden, heeft een dubbele espresso nodig.
0: Music. Maarten en Dorothee.
2: Ah wel, bij deze. Justay en Sam Harper. Just a little. En heel

0: Justine en Sam Harbour, 6 over 8. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 15 oktober.
0: Een record aantal goals op speeldag 2 van de Champions League. Verspreid over dinsdag en gisteren zijn er 78 doelpunten gemaakt. Dat is waanzin. De topmatch tussen Man City en PSG eindigde op 2-4. Vanavond begint de Conference League. AA Gent en STVV die komen in actie. Union en Anderlecht spelen vanavond in de Europa League.
2: Bryan Adams die staat ondertussen vanavond op het podium van de AFAS-dome in Antwerpen. Zo'n 20.000 mensen rijden dus richting Deurne vanavond. Het is ook een donderdag, traditioneel ook een dag dat veel mensen naar kantoor gaan. Dus het zal druk worden op de Antwerpse ring. Vertrek dus zeker goed op tijd.
0: Mensen die een hoger risico lopen op ernstige griep, kunnen zich vanaf vandaag laten vaccineren. Dat zijn onder andere 65-plussers, zwangere vrouwen en zorgpersoneel. Of als je met die mensen in contact komt, dan kan het ook aangewezen zijn.
2: Ja, als je bijvoorbeeld grootouders hebt die, ik zeg maar, iets een beetje sukkelen met de gezondheid, dan kan het ook wel goed zijn als je daar vaak op bezoek gaat, dat jij dan niet met een hele heftige griep daar komt aanwandelen.
0: Nee, voilà.
2: De MIVB organiseert opnieuw audities voor muzikanten die in de Brusselse metro willen spelen. Muzikanten moeten dan een jury overtuigen met een live optreden. Die jury bestaat uit MIVB-medewerkers die zelf ook muziek maken. En wie dan slaagt, die krijgt dus een officiële vergunning om een jaar lang te mogen spelen in verschillende metrostations. Het is een soort van The Voice MIVB audition, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Ik weet niet of daar ook een comeback stage is, zoals bij The Voice van Vlaanderen.
0: Dat maar weet ik niet.
2: Ik vind het wel cool hoe ze dat organiseren. Tof.
0: Bart Scholz heeft 2 maanden na zijn vertrek bij de VRT bij de afspraak een nieuwe job. Hij wordt ski-monitor bij een reisorganisatie die familiereizen aanbieden met Nederlandstalige monitor.
2: Ja.
0: Dus dat is echt wel heel cool. Weerman Frank die maakt vandaag ook voor 1 dag een carrière-switch. Hij is getransformeerd tot Frank de Tankman. Als je oog in oog met hem staat, je herkent hem aan zijn rode cape, dan tankt hij jouw auto misschien gratis vol.
2: Sarah was daarnet al de gelukkige. Ze passeerde het tankstation met haar zoontje Louis. Ze luistert ook naar Q, dus ze kende het wachtwoord van Frank Straalstroom. 92,26 euro is er in haar auto gegaan, een dikke 40 liter.
0: En die was half vol, zei ze zelf, want ze waren helemaal niet van plan om te tanken, ze zagen hem staan.
2: Het was zo'n heel dik busje.
0: Ja, maar zo... zie maar, hè, die mensen, veel geld. Steven uit Deinzen stuurt lang geleden dat ik nog zo goed kon lachen 's ochtends. Dank u, Frank de Tankman.
2: Ja, Laura uit Isigem stuurt het ook. Ik lach me kapot met Frank de Tankman. En Jimmy uit Assenede die stuurt goede openingszin wel aan een tankstation. Kom je hier vaak tanken?
0: Ja. Of ook zo een tankman truiken aan hebben en dan zeggen, ja, ik heb eigenlijk al 5 jaar niet meer getankt. Hij vliegt nu naar het volgende tankstation. Adele bij Q Music in de ochtend. Set fire to the rain.

0: Set Fire to the Rain. Frank de Tankman is bijna aan het volgende tankstation. Zo meteen nog eens iemand blij maken.
1: Johan uit Hasselt die stuurt. Ja, ik luister naar Q, ik ken het wachtwoord, maar ik vind Frank nergens. Maar ja, het kan dus elk moment gebeuren dat je plots oog in oog staat met hem. Wij wensen jou dat ook toe, want het is natuurlijk extreem duur om te tanken tegenwoordig.
0: Ja.
1: Benzine of diesel, ook wel het vloeibare goud genoemd.
0: Misschien wordt dat wel binnenkort zo'n bruidsschat zo. Zo, als je
1: bidonnen diesel.
0: Ja, in plaats van een ring of een ketting zo.
1: Ja, of verlovingsringen gemaakt van diesel.
0: Aan Cameron Whitcomb zal het niet gelegen hebben dat de olieprijs zo duur is. Die mens heeft echt zijn best gedaan om zoveel mogelijk olie op te pompen. Want voor hij zanger werd, deed hij zwaar werk aan een oliepijpleiding in Canada. 12 uur per dag, 6 dagen per week. Zeer stevig, heeft er goed geld mee verdiend. Heel veel kunnen sparen, zegt hij zelf. En hij ziet er ook zo wel rough uit, hè. Zo van die tattoos over heel zijn lichaam, hè, de Cameron. Kingdom of Fear komt eraan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
4: Ego Keukens.
3: Open deze zondag.
5: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: hebben.
1: Een hele goede morgen. 20 over 8.
2: Frank, de tankman.
1: Ja, de benzineprijzen doen pijn.
3: Boris uit Malle die stuurt in de Q-app gisteren nog getankt voor €175.
1: Gelukkig staat weerman Frank klaar aan een nieuw tankstation voor een gratis tankbeurt. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat is de situatie daar? Veel volk?
4: De situatie is dat er geen volk is op dit moment. Maar ik heb mij geposteerd langs een drukke baan. Dus ik denk dan van, er zullen wel mensen af of toch zich afvragen, wat zit hij hier te doen? Een tankman of een superman? Maar de meeste mensen rijden voorbij, dus die denken waarschijnlijk van, dat is gewoon een gek die een beetje een hoeslaantje heeft.
3: Nu ja, maar, je kan het ze ook niet helemaal kwalijk nemen, hè, als ze niet zou mee zijn. Maar, ja,
4: nee, dat snap ik volledig zelfs.
3: Spot je op dit moment langs de kant van de weg een vrij ranke, slanke man met een prachtig blauw superhelden-t-shirt aan met een T van tankman erop en een rode cape.
1: Ja.
3: Ja, dan zou ik eraf rijden richting het tankstation, want dan gaat hij misschien wel jouw auto gratis voltanken. Het wachtwoord misschien nog eens, Frank, voor de...
4: Ja, straalstroom.
3: Straalstroom, dat heb je mooi zelf gekozen. Maar dus ja, we wachten even af tot er iemand komt.
4: Voilà, het is dat. Dus ik ben ook wachtende. Maar het probleem is misschien ook wel dat veel mensen zo naar het werk die rush en toestanden en dan weinig tijd hebben om nog langs een tankstation te gaan. Hè. Dus, maar we zien wel. Hè. Meer dan afwachten kunnen we niet doen. Hè.
1: Ja, het is toch een vrij drukke... Alhoewel, nee, er rijdt niet zoveel volk. Hè. Het is zo'n beetje...
4: Ja?
1: Verlaten.
4: Ik zou denken ook dat het drukker is.
3: Ik zag daar wel iemand vertragen, maar terug optrekken.
4: Ja. Maar dat was een elektrische wagen. Ja, maar ja, er zijn wel veel mensen die elektrisch rijden, dus die hebben er ook niks aan. Dus ja, dat maakt het wat moeilijker natuurlijk. Hè.
1: Ja, zo'n vrachtwagen, stel je voor dat die stopt, dan hebben we wat voor.
5: Maar ja.
4: Dan, dat gaat wat geld kosten, bijzonder. Ja. Dus die mogen eigenlijk ook stoppen, vrachtwagens.
1: Ja, maar ik zou dat nu niet...
4: Anders blijf ik even, hè. Voor een bepaalde vrachtwagen.
1: Dan hangen we wel een lampje minder in Mechelen. Ja. Op ons lichtfestival.
4: Ja, in Mechelen. Ja.
3: Moeten we even de straat zeggen waar Frank staat? Als je in de buurt bent.
1: Ja, maar ik heb schrik dat ze dat doen.
3: Ja, ik ook. Ik ben maar luid op aan het nadenken.
1: Voor twee dingen. Ofwel heeft het geen effect, wat gênant zou zijn. Ofwel staat er ineens 50 man, wat ook vervelend is voor Frank natuurlijk.
3: Ja, ook. Dus,
1: Frank, wat denk je? Wil je je locatie prijsgeven of niet?
4: Ja, ik vind dat wel, want ze rijden hier echt wel allemaal voorbij. Het is echt niet te doen.
3: Allee, zeg het maar.
4: Maar ik weet bij God niet welke stem.
1: Ja, maar Frank, wat kan dat nu? Allee, waar staat...
4: We staan langs de Mechelse Steenweg in Herent.
1: Oké.
3: Ja.
1: Spanning stijgt. Mechelse Steenweg in Herent.
4: Ondertussen rijdt er nu niemand meer op deze baan.
3: Oh ja, iedereen is de rond aan het rijden.
4: Ja, wie weet. Zou best kunnen. Dus denk van...

0: Wat gebeurt er, Frank?
1: Ja, er is iemand die afrijdt en die is aan het wuiven, dus misschien komt het daar goed. Luistert u naar Q af en toe?
2: Zeker.
1: Ja, en kent u het wachtwoord?
2: Straalstroom.
1: Fantastisch. Dan gaan wij jou verblijden met een tankbeurt op ons kosten.

0: gelukt. Ik heb iemand gevonden.
1: Ja.
0: Ja, een heel sympathieke dame. Wacht even, want ik moet eerst vragen of diesel of benzine is.
2: Ja.
0: Benzine 95, oké.
2: Okay. Ja, maar vergis het.
0: Is het al in orde wat? De kaart is al ingestoken, hè? Ja, oké, okay, perfect. Ja, voilà, dan gaan wij tanken.
2: Alsof hij nooit iets anders gedaan heeft. Hè.
0: Daar blijft niet zitten. Ze moeten blijven duwen. Is hij hier nooit? Nee? Is...
3: Nee.
0: Oké, okay, ja. En voor de rest, alles oké?
3: Okay? Ja, zeker nu. Ik was nog aan het denken... Oh, dat dorp, dat gaat nooit hier in de buurt zijn. En ik... Ja, voilà, kijk.
0: Fantastisch, ja, fantastisch. En nu, waar gaat u naartoe nu?
3: Naar het school van de kindjes, hier 500 meter verder. Dus, ja.
0: En dat is in Heer in het centrum zelf?
3: Ja.
0: Hoe noemt die school?
3: De Kraal.
0: De Kraal, ja. Oké. Okay, want mijn dochter is ook naar de school geweest in Heer in het centrum.

0: dank u. Heel fijn.
1: Ja, met veel plezier, hè, sowieso. Ja, dankjewel. En veel plezier nog, hè.
2: Amai, Frank, is die tank al gevuld?
1: Wacht. Ja. Ik heb 17 liter. Dat kan nog net kunnen zien.
3: Oh, ja.
1: Dus ja, dat is jammer natuurlijk. Maar ja, dat kun je niet voorzien natuurlijk. Hè, van, dus de tank was half
3: vol. Ja, dat is toch meegenomen met deze prijs?
1: Maar ja, tuurlijk. Elke liter is meegenomen.
0: Zeker, tuurlijk. Elke liter. Wie het kleine niet eert, hè, is het grote niet weet.
2: Voilà.
1: Voilà,
2: Frank, die kan zich zo meteen klaarmaken om verder te vliegen naar het volgende tankstation. Dat lukt misschien nog, hè? Nog eentje voor 9 uur, dat je nog een tank gratis kan vullen. Toch?
1: Ja, dat komt in orde. Ja,
2: allee, Frank, en hoe gaat het met jou? Want het is natuurlijk wel een intense ochtend, hè?
1: Het gaat prima. Ik amuseer me eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ik vind het geweldig om sympathieke mensen tegen te komen. En soms als het een keer niet lukt of zo, als er geen wagens passeren, dat hoort er allemaal bij, hè, maar ik vind het geweldig, ja.
3: Oké, Frank, laat ons afspreken. Terwijl jij naar je volgende tankstation vliegt, dat je nog even het weerbericht doet zometeen. Oké?
1: Ah ja, dat is juist, dat moet ook nog gebeuren.
2: Juist, ja.
3: Eerst gaan we naar het korte nieuws natuurlijk met Delphine. Delphine, bijna 8:30. Er dreigen stakingen bij GSK.
4: Ja, honderden werknemers van dat farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waveren en in Rixensaar. Het protest omdat GSK gisteren aankondigde dat het gaat herstructureren en dat er 1200 van de 8500 jobs geschrapt zouden worden. Door de toenemende concurrentie, de hoge invoertarieven in de VS en de gestegen concurrentie vanuit China. Werknemers van GSK hebben gisteren namiddag ook al uit protest het werk neergelegd. En er is toen ook een stakingsaankondiging ingediend, allemaal in de hoop zo nog jobs te redden. En onze zorgsector, die maakt zich dan weer zorgen omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en ergens anders verder herstellen. De overheid erkent zo'n plek pas als er minstens 30 worden aangeboden om zo goede zorg te kunnen garanderen. Maar vaak zijn die plekjes bijvoorbeeld in woonzorgcentra en daar zijn er dus geen 30, maar kan er wel goede zorg worden gegeven doordat het kader daar al is. En dus vraagt de zorgsector nu aan de overheid om die regels aan te passen.
3: Wist je dat dat een psychologische truc is als je dus schrik hebt om nieuwe beslissingen te nemen of om dingen te proberen, dat je jezelf een alter ego aanmeet. En dat je op die manier toch dingen durft die je anders niet zou durven. Dat is iets wat veel mensen doen of proberen. Frank is dat nu ook aan het doen. Hij durft op mensen afstappen en hij durft ze aanspreken als tankman. Straks, Frank, ga je nog eens iemand trakteren op een gratis volle tank. Nu ben je weer heel even de weerman en je mag een mooie dag voorspellen.
1: Ja, prachtige dag, hè, vandaag met temperaturen nog hoger dan gisteren, 20, 21 graden. En voor de rest, ja, veel zon gaan we krijgen, eventueel wat ochtendgrijs, nog heel plaatselijk. En we, ja, wat ik hier buiten zie, ook wat hogere wolken sluizen, maar de zon heeft daar eigenlijk weinig of geen moeite mee. Een topdag. Ik zou zeggen, als je er kan van profiteren, doe het zeker, hè, want het wordt stilaan toch wat minder met morgen eerst nog wel droog weer en wat zon. Het is vooral na de middag dat het gaat regenen vanaf het westen en aan het eind van de dag gaat de wind draaien naar het noordwesten. Het wordt nog wel een 19 graden. En dan die noordwestenwind, die gaat dan draaien naar noord en betekent dat in het weekend een pak kouder gaat zijn. Hè? 13, 14 graden. Zaterdag eerst nog wel droog en zonnig op veel plaatsen. Uiteindelijk een paar buien. En zondag, vooral later op de dag, gaat het regen vanaf het oosten. En dan wordt het dus allemaal een stuk minder.
3: Dankjewel, Frank. Tot zo.
1: Ja, oké.
2: En 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Langs de file staat richting de Franse grens op de E403. Is een ongeval gebeurd en tussen Brugge en Ruddervoorde moet je 3 kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord 35 minuten extra. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst 25 minuten erbij tellen. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 1/2 uur extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. Brusselse ring dan op de binnenring tussen Expo en Machelen 1/2 uur erbij tellen. Richting Gent op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Waregem is een ongeval gebeurd. 1/2 uur erbij tellen. Richting Brussel op de E19 ook een ongeval tussen Zemst en Machelen 1/2 uur extra. En op de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten extra.
3: Bruno Mars komt eraan en die doordenker is misschien al meteen iets voor je alter ego.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
6: Dorothee's doordenker.
2: Laat je dromen groter zijn dan je angsten.

0: 5:30. Goedemorgen.
1: Maarten en Dorothee.
2: Vandaag is het Dag tegen Kanker. Dat is een initiatief van Kom op tegen Kanker. Over heel Vlaanderen wordt van alles georganiseerd om mensen met kanker een hart onder de riem te steken. Ook hun familie en vrienden. In april kwamen de zussen Janne en Femke hier bij ons op bezoek. Femke was toen 14 jaar en ze is niet veel later overleden aan leukemie. Dus vandaag denken wij op zo'n dag natuurlijk nog eens extra hard terug aan haar.
0: Haar levensmotto staat op haar verjaardag op de nieuwe scheurkalender met doordenkers. Make every day count.
3: Ik hoop dat ze mij wel zo herdenken. Als ze zo'n slechte dag hebben en er komt ineens een vlinder naast hun op een bank zitten of zo, dat ik daar ben of zo.
2: Ja, en daardoor denken we ook aan haar, hè. Bij elke vlinder. Ja. Ik heb dat toch. Op vakantie in Frankrijk deze zomer, bij elke vlinder dacht ik, ma, hier, Femke. Ja. Ja, ja. Hoewel ze dat zelf nog doorprikt heeft en heeft gezegd, ja, in haar woorden, het is eigenlijk gewoon bullshit. Ik ben het niet, maar als het u kan helpen. En kijk, die vlinder is toch blijven plakken bij ons. Er staat ook een vlindertje op de nieuwe scheurkalender met doordenkers. En de opbrengst van die scheurkalender gaat integraal naar Bednet. Dat is een organisatie die ervoor gezorgd heeft dat onder andere Femke toch nog

0: Houd wachtwoord paraat. Wie weet, zie jij die rode kepel wapperen in de wind. Heel veel succes. En gebruik die arendsogen.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Stralen op Q-Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Stap af van je parkeerstress.
5: En u, mevrouw?
6: Ja?
5: Rijdt u die weg?
6: Nee.
4: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lei. Beweeg mee.

0: Pink en Walk Me Home. Maar veel mensen doen vandaag het omgekeerde. Ze wandelen naar het werk voor Walk to Work Day. Goedemorgen, Reinoud uit Roeselaren.
1: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Hallo.
0: Je bent vannacht om 2 uur vertrokken naar je werk in Brugge. Wij hadden jou eerder vanochtend aan de lijn. Ben je op het werk?
1: Ja, klopt. Inderdaad, rond 8:20 ben ik aangekomen. Hoi. Ondertussen al een goede douche achter de rug en een paar boterkoppen ook.
2: Oh ja, om aan te sterken natuurlijk. Hè. Als een echte sportman natuurlijk.
1: Ja.
2: Doe je dat eigenlijk vaker van die lange afstanden?
1: Ik heb al een paar keer de Dodentocht gewandeld.

0: moment. Maar het is, ja, natuurlijk is dat al eventjes geleden. Dus niet zo heel vaak.
1: Nee, want hoeveel kilometer? Het was een dikke 30, hè, vandaag dat je hebt gewandeld.
0: 30,5.
1: Oh, als je de dode tocht al hebt gedaan, dan is dit eigenlijk zoals andere mensen naar de bakker wandelen.
2: Ja, ja.
0: Ja, het was wel tof. Ik had nu wel een paar grote blaren. Dus het zal een beetje de pinguïn walk zijn nu, vandaag. Maar komt in orde.
1: Maar heel goed, heel cool, Reinoud. En ja, goed verzorgen, die blaren, hè.
2: Ja.
0: Ja, doen we zeker. Doen we zeker.
2: Volgende keer wat beter schoenen aan doen.
3: Salut, hè.
1: Fijne werkdag.
3: Donderdag vandaag. Morgen wordt ook een fijne dag. Een nieuwe muziekbingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre. Wat krijg je als Harry Styles op vakantie gaat? In Jamaica. Ah ja. Want deze moet
4: reggae worden. Watermelon sugar, ha? Watermelon sugar.
1: Ja.
2: Of zoiets.
1: We zouden het hierbij kunnen laten, maar het echte resultaat ontdekken wij dus morgenochtend rond 7:45. En we krijgen ook fijn bezoek. Het is de allereerste keer dat hij bij ons langskomt.
5: Hallo, DJ Jaak van Wal. En ik ben natuurlijk nog altijd bezig met mijn Vlaamse inburging. Want blijkt, ik moet nog één ding doen. En dat is namelijk verschijnen in de ochtendshow van Q Music. Ik zit er al 10 jaar op te wachten, op dat telefoontje. Maar wat blijkt nu? Je moet zelf betalen. Dat wist ik niet. En gelukkig ben ik allang geen gierige Hollander meer. Dus, Maarten en Dorothee, het geld is overgemaakt.
2: Ja.
5: En we zien elkaar vrijdag.
1: Wordt denk ik morgen ook wel intens.
2: Beetje waanzin.
1: Hij staat strak, ja, ja. Jaap van der Wal. Morgen is die bij ons vanaf 8:00 ongeveer.
3: En net voor 9:00 maakt Frank de Tankman nog een tussenstop aan een laatste tankstation. Frank, goedemorgen.
6: Een goeie morgen.
3: Is het tankstation stilaan in zicht?
6: Ja, wel, volgens de GPS 1 minuut. Dus we zitten er kort bij. Ja.
3: Oh. Kijk goed uit, lieve vrienden. Misschien zie je zijn cape wel wapperen aan jou.

0: beetje natuurlijk zijn cape zien wapperen.
1: Frank, de tankman.
2: Die is vanochtend op pad als antwoord op de gigantisch hoge prijzen aan de pomp. En Frank staat voor één keer dus niet aan een weerstation, maar aan een tankstation. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
2: De laatste stop van vanochtend. Wat is de situatie aan het nieuwe tankstation?
3: Wel veel verkeer op de Brussels of Leuven Steenweg. Ik weet niet juist hoe het effectief noemt. Enfin, ik mocht dat niet zeggen, zeker. Oké. Maar bij deze dus heb ik dat niet gezegd. Maar een tankstation zelf. Er zijn niet veel mensen die op dit moment moeten tanken.
4: Nee, maar je staat echt zo te kijken. Het is net alsof je een lift zoekt of zo. Ben je zo aan de rand van de weg aan het kijken naar de auto's?
3: Ja, ik probeer de mensen... Ja, wat moet ik doen? Naar de hemel kijken. Dat is ook niet echt het... Ja, ik ben eigenlijk heel gelukkig dat het prachtig weer is voor hetzelfde geld. Het was gewoon aan het gieten. Stond ik hier ook buiten.
4: Ja, dat is waar.
3: Dus op dat vlak vind ik het geweldig. Maar kijk, elektrische wagen, nog een elektrische wagen. Dat is het probleem, hè.
4: Dat zijn de enigen die nog kunnen rondrijden. Al de rest kan het niet meer betalen, natuurlijk. Hè?
3: Ja, nog een elektrische wagen. Dus een paar jaar geleden gebeurd, dan hadden we hier waarschijnlijk al direct een winnaar. Maar nog een elektrische wagen. Nog één. Ja, het is echt... Die mensen hebben zoiets, die lachen waarschijnlijk in een vuistje van... We hebben dat allemaal niet nodig.
2: Nee, ik heb daar onlangs wel nog eens een artikel over gelezen. 10% van de mensen rijdt elektrisch. Dus het is wel nog altijd 90% dat afziet van die prijzen aan de pomp.
4: Heeft een elektrische wagen, maar rijdt rond. Dat is nog een ander verhaal.
2: Ja, dat is waar. Dat klopt.
3: Hier rijdt iemand af.
2: Oh.
3: Er is geen elektrische wagen. Ik denk niet dat ze naar Q Music luistert, maar
4: waarom?
3: We kunnen toch eens...
4: Het profilen, Frank? Je moet dat niet doen. Vraag het
3: misschien
4: gewoon.
3: Dat mag ik niet doen, hè, maar ik heb niet de indruk dat ze afreed omdat ze een of andere superman zag. Of tankman.
4: Frank de tankman, ja.
3: Ze is nog niet aan het uitstappen, dus ik ga nu proberen. Dag, mevrouw. Alles goed met jou? Gaat u tanken nu? Ja, luistert u naar Q-Music? U luistert niet naar Q-Music.
4: Dat
2: zijn fouten, hè.
3: Dat is jammer.
2: Dat zijn fouten.
3: Dan laat ik u tanken verder.
4: Oké.
3: Ja. Dus, kijk.
2: Allee, Frank, je hebt toch al de straat...
3: Zeker,
2: ja, camionetten mag zeker. Alles mag.
3: Ik zal die meneer eens aan ze... wacht, hè. Dag, meneer. Maar luistert u naar Q-Music? U luistert niet. Niet? Wel doen in het vervolg.
4: Oei.
3: Wel doen in het vervolg, want ik kan u geld opleveren. Oké? Ça va. Ja. U denkt ook eens in eigen van... wat een zot is dat. Maar los daarvan.
2: Maar Frank, je hebt toch al de straat gezegd. Zeg dan ineens maar waar je bent.
3: Ja, hoe noemt dat hier? Total. Total.
2: Ja, waar? In welke gemeente?
3: Total in Winxelen. Excuseer, hè. Ik moest het eerst allemaal checken.
4: Nee.
3: Ik zie, mijn auto rijdt hier voorbij en we een ander nummerplaat.
2: Ja, alle chance.
3: Ja, mijn vrouw zou het werk moeten zijn. Dat zou niet goed zijn. Als ik te veel zever moet zeggen. Hè, want
2: nee, Frank.
3: Daar doet iemand.
4: Is
3: in de andere richting. Maar...
4: Ja, maar... Ja.
2: Maar wacht, die gaat misschien even draaien en alsnog het tankstation oprijden.
3: Nee, rijdt door. Zijn tank zal vol zijn, hè. maar dat heeft toch weinig zin als je tank vol is.
2: Ja, als je in Winxelen een man ziet met een prachtig superhelden t-shirt en een rode cape, dan weet je dat het Frank de Tankman is. En dan krijg je dus misschien wel een gratis volle tank, hè. Jouw auto gewoon volgetankt.
3: Ja, ondertussen die meneer die dus niet naar Q-Music luistert, die gaat serieus... Als die zijn kabinet moet vol tanken,
4: dan
3: kan wat in, hè. Rijdt er nog iemand af? Dat is elektrisch, hè? Dat is een elektrische wagen, hè?
4: Ja, manel toch.
3: Ja, dat is elektrisch.
2: Maar ken je het verschil tussen elektrisch en ja, je ziet dat. Of je hoort dat.
3: Ja, je ziet dat.
2: Ja, altijd hier hybride.
3: Komt nog iemand, dat is geen elektrische wagen. En de voorruit gaat open. Dag, mevrouw. Luistert u naar Q-Music?
5: Ja,
3: u rijdt speciaal af voor ons. Maar dan is nog één dingetje. Je moet wel het wachtwoord kennen.
5: Straalstroom.
3: Perfect. Dan gaan wij voor jou tanken. Is de tank vol?
5: Ik heb gisteren nog een beetje getankt, maar niet vol. Dus ik denk de helft.
3: De helft, oké. Maar dat is goed, hè. Ga dat doen, hè. Voilà, hè. We hebben een winnares.
4: Maar dat is toch ongelooflijk, hè. Dat mensen dus gaan tanken en maar de helft tanken gewoon omdat het zoveel kost. Dat is waanzinnig.
2: Voilà, die andere helft die trakteren wij.
3: Ja. Ik kan nog eens de vraag stellen. Hoe heet jij, mevrouw?
5: Axel.
3: Oké, prima. Dan gaan wij eens tanken, hè. Ondertussen begin ik het stilletjes aan te kennen, denk ik. Voilà.
2: Handig als je tankman bent.
4: Je bedoelt dus als tankman dat je dus ondertussen begint te ontdekken hoe je moet tanken, eigenlijk.
3: Ja. Okay. Ik weet bijvoorbeeld, dus ze moet dat open doen, dan moet ik vragen of het diesel of benzine is.
5: Benzine,
3: 95.
4: Nee, ja. Als het is gratis. Dus.
3: Eerst die kaart moet erin, hè?
2: Als het gratis is, zou ik ook.
4: Zou er ook 98 in kappen als het gratis is. Maar 95 is ook goed, ja.
3: Wacht, hè? Is 98 duurder dan 95?
2: Ja.
4: Vang het dan.
3: Ja, ik weet dat niet. Ik weet dat toch niet?
4: Nee, oké. Okay.
3: Ja, maar is het effectief zo?
4: Ja.
2: Benzine is benzine, maar 98, iets met lood en van alles en nog wat. En dat is beter.
4: Voor de motor.
2: Het kost meer, dus ik zou ze gratis dan dat geven.
3: Ah, maar ja. Zeg, 98 dan toch? Maar zeker altijd 95.
2: Okay. Ja.
3: Is toch,
2: doe maar 95.
4: Ja. De klant kiest.
3: Ja, dat is zo. Oh, dat is ook zo ene die dus niet blijft. Je hebt zo van die dingen die automatisch dat clipske en dan moet je niks doen, maar deze moet je dus vasthouden.
2: Ja, maar kijk Frank, wie nog naar Q aan het kijken is, kan het ook zien. Je staat prachtig de auto vol te tanken. Ja. Het ziet er wel heldhaftig uit hoor. Frank, zo ja, jij met die pomp aan die auto. Zeg, en met de sfeer daar alles goed voor de rest?
3: Ja, alles oké, ik denk het wel. Hè. Het is mooi weer, hè, mevrouw.
5: Sorry?
3: Nee, Axel, het is mooi weer, hè?
5: Ja, het is heel mooi weer.
3: En waar gaat u naartoe?
5: Ik ga naar mijn werk.
3: Wat voor werk doet u?
5: Ik ben advocaat.
3: Oeh, amai, serieuze job, wacht. Advocaat, daar heb ik altijd bewondering voor advocaat. En moet u iemand verdedigen?
5: Ja, af en toe, maar vandaag moet ik niet naar de rechtbank. Dus het is gewoon naar kantoor.
3: Het kantoor, oké. En wat is uw heldhaftigste interventie?
5: Ik ben nog niet heel lang bezig, dus ik vrees dat dat nog een beetje beperkt is. Nee, ik kan niet meteen iets zeggen. Nee.
3: Oké, wacht, hoe ver zijn we? 33, 34 liter. Ah, hij is vol.
4: Hij is vol?
3: 34 liter en 71 euro.
4: Kijk eens, Jesus.
3: Dat is toch wel veel geld, hè, mevrouw?
5: Ja, heel veel geld.
3: Axel moet tegen Axel zeggen.
5: Sorry?
3: Axel zeggen, veel geld en rijdt u veel?
5: Ik ben wel vaak op de baan voor mijn werk, dus dit komt heel goed uit.
3: Het werk betaalt?
5: We rekenen wel door, maar niet altijd alles, dus
2: Kijk, ideaal.
3: Ja, dat valt dan nog mee.
2: Ja, Frank, ideaal, de tankman. Ja. Oh, er wordt nog getoet op Frank.
4: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Frank, de tankman, doet het weer.
4: Missie volbracht. En daar had jij geen 22 films en 12 series voor nodig, Frank. Zoals de meeste superhelden. Nee, gewoon één ochtend. Wat een man.
2: Zoveel berichtjes in de Q-app, Frank. Je hebt voor een lach gezorgd op heel veel mensen hun gezicht vanochtend. Ja. Het was echt waanzinnig plezant. Merci. Ja.
4: En je mag dat kostuum gewoon houden. Okay.
3: Oh, leuk. Goed, ik denk dat ik niet veel ga gebruiken.
4: Ja, maar
3: je weet het. Weet nooit. Hè. Misschien zo'n carnaval of iets eigenlijk. Ja, komt
4: merci
3: goed.
4: Merci, Frank.
3: Jo, merci. Salut.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Een hele goede morgen. Nieuws van 9 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De vaccinatiecampagne gaat van start. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat vaccin aan voor zorgpersoneel en ook voor mensen met een verminderde weerstand. Dus ouderen en zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je best nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector maakt zich intussen zorgen omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en ergens anders verder herstellen. Maar de regels daarvoor zijn te streng, zegt het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
4: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen aan de partij van verlaag die minimumnorm.
3: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken enkel nog vaker nodig zijn. En de klimaatopwarming is de voorbije 16 jaar verdubbeld in snelheid. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van Europese en Amerikaanse wetenschappers. Ze vinden het zorgwekkend omdat ze niet precies weten hoe het komt. Maar het heeft wel veel gevolgen. Denk maar aan het extremere weer. Vanmorgen grijs en bewolkt, maar straks wordt het zonnig en 22 graden. Morgen 20 graden, wel met regen dan. En ook dit weekend regenachtig, dan ook nog maar 14 graden.
5: En zet files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting de kust op de E40 tussen Drongen en Aalter. Is een ongeval gebeurd. 3 kwartier extra rekenen daar. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten extra. Richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 25 minuten erbij tellen. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten extra. E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord, ook 20 minuten erbij tellen. En richting Brussel, E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe, 20 minuten extra.
2: We gaan het foute uur beginnen met Zash in Ecuador. En dat is leuk, want dat is altijd zo iemand die heel hard roept. Hè? Zo, een beetje begint met zo'n harde roeper. Maar het kan ook wel eens deugden om te roepen. Hè? Welkom in het foute uur van Q-Music. Je hoeft je

0: Dag Maarten en Dorothee. Het zijn Fik en Gert hier. Hè. Zeg, wat denken jullie ervan als wij jullie Foute Uur zouden sponsoren?
1: Het Foute Uur, mede mogelijk gemaakt door de Plopkoek.
0: Ja, of met onze K3 kaashartjes. Allee, het is maar een idee. Hè.
1: Laat maar weten.

0: brandstofprijzen, wij fixen dat.
1: Geen opslag gekregen van je baas, dat kan ook geregeld worden.
0: Ja, zeker, geen probleem. Om 9:30 verdubbel je loon in 60 seconden. Eerst de beste foutmuziek, zoals deze. Bijna 20 jaar oud, Aiken. En right now, na.

0: wit-wit
1: of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is het lekker geweest.
5: Oei.
6: Met zijn zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
10: Info op telenet.be.
11: En wel, ik ga eens gaan kijken.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Exact 9:30. Goedemorgen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 20 minuten erbij tellen. A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier extra. En richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Tevens-Woluwe moet je 20 minuten erbij tellen.
16: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
17: We gaan spelen met Ian uit Kortesum. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Ja, wij zijn het. Hallo, aangenaam. Ça va?
18: Hallo. Ja, zeker, met jullie?
17: Zeker. Ian, wat doe je van werk?
18: Ik werk bij Pleegzorg Limburg.
17: Oké, en wat moet je daar precies doen dan?
18: Goh, ja, wij begeleiden jongeren die in pleeggezinnen zitten en ook de ouders en de pleegouders ook. En wat ik specifiek doe, zijn dan eigenlijk waar het gaat over kinderen die langdurig in een pleeggezin verblijven.
17: Ja, je hebt van die mensen, er zijn boeken over geschreven, die doen bullshit jobs. Hè? Die werken dan ergens 20 jaar en die denken dan aan het einde. En hoe heb ik nu een verschil gemaakt? Ja, eigenlijk niet. Ik heb gewoon mijn loon verdiend en het zo ga ik nergens op.
19: Ik ga geen voorbeelden geven, Maarten.
17: Nee, ik ga geen voorbeelden geven, maar jij zit echt aan de hele andere kant van het spectrum. Hè? Jij maakt echt een verschil in mensenlevens.
18: Het is voor het goede doel, ja, zal ik zo zeggen. Dat klopt.
17: Dat lijkt mij fantastisch. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
18: Dat is 2617,23 euro.
15: Ian, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijgt dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
18: Ik denk het wel. Laat maar komen.
17: Oké, veel succes Ian. Daar gaan we. 3, 2, 1, go.
15: Welk dier terroriseert een badplaats in de film Jaws?
18: Een haai.
15: Van welke Amerikaanse ambtswoning is Katie Zakaria sinds deze week woordvoerder?
18: Het Witte Huis.
15: Op welk cijfer staat de grote wijzer van een analoge klok als het 4:15 is?
18: De 9.
15: Van welke ploeg won Club Brugge eerder deze week met 3-4 in de Champions League?
18: Pas.
15: Welke kleur heeft het haar van animatiefiguur Marge Simpson?
18: Blauw.
15: Wat is de artiestennaam van de Brusselse DJ Felix de Laat?
18: Pas.
15: Welk land wordt ook het land van de kangoeroe genoemd?
18: Australië.
15: Op welk huisnummer in Downing Street in Londen woont de Britse premier officieel?
18: Pas.
15: Welke kleur krijg je als je blauw en geel mengt?
18: Groen.
15: Welk natuurverschijnsel meet je met een seismograaf?
18: Aardbevingen.
15: Van welke ploeg won Club Brugge eerder deze week met 3-4
17: in de Champions League? Die heb je nog, Inter Milaan. Maar dan zijn er nog 2 vragen. Waarvoor je geen tijd meer had.
18: Ai toch.
15: Maar ja, je wist veel. Je hoofd kon heel goed alle kanten uitschieten.
17: Ja.
15: Daar ben je duidelijk goed in.
18: Ja, dat is ook een beetje heel eigen aan de job, toch wel, ja. Maar ja, kijk eens aan.
15: Ja, snel denken. En je hebt ook snel gedacht. Hè. 8 juiste antwoorden geven in een minuut is ook al heel veel. We zochten enkel nog Lost Frequencies. Dat is de artiestennaam van Felix de Laat. En Downing Street 10, nummer 10 in Londen, ja. Zochten we nog.
18: Ja, ik was aan het twijfelen. Hij ja. toch.
15: Ja. Ah, maar, bon. Ja. Ah, kijk, 8 juiste antwoorden. Troostprijs van €80. Proficiat daarmee. En ja, nog goed werken, hè.
18: Dankjewel. Jullie ook.
16: Met Maarten en Dorp.

0: Steamy Windows, dan weet je dat het heel plezant is natuurlijk. Tina Turner in het Foute Uur, een hele goede morgen. Charlotte Witt heeft een rework gemaakt van de volgende track. Eens zo horen of je hem herkent. Ja, dat lijkt op het origineel. Er kwam meer technobeat erin, hè? Wat denk je, met of zonder technobeat?
1: Doe maar met.
0: Ja, hè. Ja, zo af en toe een beetje techno, backing music en techno in het Foute Uur. Het kan weinig kwaad, maar de originele classic is toch ook heerlijk om nog eens te horen. Belgisch vakman.

0: Wordt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Er gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD26 via bild.living.
6: Eurodreams Droomcentrale.
7: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
6: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
7: Amai.
6: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
8: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg van David.
10: Goedemorgen. In Brussel is een Europese top gestart. De Europese leiders hebben het onder meer over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Collega Jelle Franken volgt het voor ons.
11: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. En het onderwerp staat nu niet officieel op de agenda, maar het zou in de wandelgangen wel weer besproken worden. Zo zal president Zelensky hier ook zijn, want Oekraïne heeft meer geld nodig.
10: Zelensky wil graag ook met premier De Wever praten. Vanmiddag ziet hij ook onze koning. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De vaccinatiecampagne gaat van start. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen of zwangere vrouwen. Zij krijgen dat vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. En op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de tweede dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nullens, Zita Gijsens en Nicky de Grendelen zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Velder de scratch. Vanmorgen grijs en bewolkt. Vanmiddag wordt het zonnig en 22 graden. Morgen 20 graden, wel met regen dan. En ook dit weekend regenachtig en dan nog maar 14 graden.
9: Dus uitkijken voor een ongeval op de E313 in de richting van Hasselt. Tussen Geelwest en Ham moet je rekenen op een half uur extra. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E313. Tussen Herentals-West en Wommelgem 24 minuten bij. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de binnenring. Tussen Expo en Machelen 17 minuten extra. Ook richting Gent vertraag je op de E17. Tussen Beervelde en Gentbrugge een kwartier erbij. Ook daar is er een ongeval gebeurd. Dan op de Antwerpse ring nog richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
12: Music. Matthias van den Bulke.
9: Vandaag wordt het weer zomer. Dat vraagt om JT en zijn zomerhit uit 2016.

Judith met Judith, not sign up for this. Snap je hem? Judith, not sign up for this. Ja, kijk, ja, sorry, beter gaat het niet worden. De zomer is terug in het land. Mannetjes, vandaag krijg je veel zon tot 22 graden. Sorry, dat op 15 oktober, dat is toch loka? Maar hey, wij houden gelukkig van loka.

0: Temper City en Self-Aware. En hele goeiemorgen. Zometeen krijg je Purple Disco Machine. Die zit in repeat of niet. Met zijn nieuwste creatie. Maar het is ook week van het Nederlands. Dus onze mooie moedertaal zetten we bij Q-Music graag wat in de spotlight. Zometeen krijg je een Belg en ook een Nederlandse.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Emoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

lekker in het Nederlands. Maxim en Hannah Mae. Repeat. Of niet. Purple Disco Machine, de Duitse DJ, heeft een nieuwe single en wij willen weten wat jij ervan vindt. Als je fan bent, dan stuur je een repeat in de Q-app en zeg ook zeker waarom je het leuk vindt. Als je geen fan bent, dan stuur je een niet en zeg ook gerust waarom je het maar niks vindt. Gisteren was het met niet veel overschot. We gaan eerlijk zijn, ook bij Joren gisteravond, ik was nog aan het luisteren in de auto, want ik was onderweg van Antwerpen terug naar huis, terug naar Gent. En het was heel nipt, hoorde ik hem zeggen. Dus benieuwd wat het vandaag wordt. Repeat of niet, mag je vanaf nu sturen in de Q-app voor deze test My Luck. Repeat of niet voor Purple Disco Machine.

0: De nieuwe single van Purple Disco Machine. Met zangeres Meek. Test my luck. Repeat. Of niet. Gaan eens kijken of ze lucky zijn bij de Q-luisteraars of niet. Jelle uit Alveringhem die heeft zijn mening doorgestuurd via onze Q-app. We gaan eens luisteren naar Jelle.
1: Vanaf de eerste noot, not.
0: Oei, dat is niet zo positief van Jelle. Ja, er zijn vele niet veel uiteenlopende reacties. Lore uit Willebroek die zegt niet. Ik vind er niks speciaals aan, dus liever iets anders. Ook Lindsay uit Heuveland heeft het niet gestuurd. Ze voelt de vibe niet. Oei, oei, oei, dat ziet er niet goed uit. Jurgen uit Ronsen zegt niet. Ik vind het maar saai. Gelukkig zijn er ook voor Purple Disco Machine ook veel repeats. Dennis uit Antwerpen die zegt hell yeah, repeat. Summer vibes in de herfst. My luck is het in ieder geval wel. Ook voor Thijs uit Vleteren is het een repeat. Bert uit Kokseer heeft ook zijn mening doorgestuurd. Repeat, zeker, zeker, wat een heerlijk nummer. Ja, lap, ik ga weer moeten rekenen. Repeat, repeat, of niet. Maar het is een repeat, een nipte repeat. Maar je hoort het nummer dus terug bij Vincent Live straks. Q music. Q sounds better with you.

0: The Rasmus en In The Shadows. Ik zou mij vandaag vooral niet te veel in de schaduw begeven. Het zonnetje gaat schijnen vandaag. En we krijgen tot 22 graden. Dus als je bijvoorbeeld buiten kan lunchen, dan moet je dat zeker doen. Of vroeger stoppen, als dat ook kan op je werk. Ondertussen is het 10:30. Goedemorgen, er zijn 7 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op dit moment richting Hasselt. E313 is er een ongeval gebeurd tussen Geel-West en Ham. Reken daar op 32 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 24 minuten bij. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 6 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Gent een file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 10 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Annikeroever en Antwerpen-West 8. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je vanaf Expo tot Vilvoorde Koningsloo 8 minuten. En richting de grens met Frankrijk op de E403 een kleine file tussen Tonpluiven en Itempuy van 7 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Morning.

0: Imagine Dragons and Natural. De jongste snotter uit onze playlist, die verjaart dit weekend. Eindelijk, Freya Sky wordt er zaterdag 17, nog altijd niet volwassen, maar oh zo goed bezig.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, één keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.

0: rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4

0: 12 euro. Lunch Garden. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

Deze week jouw Q-topschijf. Teddy Swims en Perfect Man. De perfect content creator bestaat sowieso niet, maar de beste wel. Ja, de beste van het afgelopen jaar die bestaat en die kennen we vanavond. Want vanavond zijn het de Bizou Awards. Dat zijn de prijzen voor beste content creators en influencers die daar in de bloemetjes worden gezet. Ja, mijn favoriet is sowieso Shauni van Impe, met wie ik vorig jaar nog de Marathon des Sables heb gedaan in Jordanië. Oh my god, crazy dat dat eigenlijk al een jaar geleden is, die Marathon des Sables. Crazy how time flies.

Vanavond dus de Bizou Awards, waar de beste content creators in de bloemetjes worden gezet. Onze Gerben is natuurlijk ook genomineerd. En wij duimen natuurlijk ook voor hem. Je hoort hem straks bij Vincent Live vanaf 4 uur. En hij gaat dus wat vroeger moeten vertrekken. Ah ja, want die man wordt daar verwacht op de Bizou Awards. Een heel bijzondere dag vandaag voor al het personeel bij Eloud op de LEDs-afdeling. Het is daar blijkbaar de laatste dag van Lut. Zij gaat op pensioen deze week. En haar collega's Nathalie, Cindy, Kim, Megan, Linda en Elise, die willen haar heel graag bedanken voor al die jaren dienst. Ze was blijkbaar vast in dienst sinds 2012. Dus dat zijn ettelijke mooie jaren. Dus Lut, het gaat je goed. Het is te zeggen, uw leven begint pas, hé. Nooit meer werken. Altijd congé. Oh, Lut. Geniet.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 11 met Delphine.
3: Goedemorgen. Europa onderzoekt meer schoollaptops dan gedacht. 4000 in plaats van 2500. Europa gaf ons land subsidies omdat ex-onderwijsminister Ben Weitz elke 11-jarige in 2021 een eigen laptop wilde geven. Maar die laptops zijn niet altijd volgens de Europese regels aangekocht. Groen klaagt dat aan omdat we daardoor die subsidies mogelijk moeten terugbetalen.
4: Waar we nu vooral op wachten is het oordeel van de Europese Commissie natuurlijk. Zijn die fouten gemaakt en zullen wij dat geld moeten terugbetalen? Maar wat vooral onze kritiek is, is dat moest het toen centraal aangestuurd geweest zijn door N-VA, dan waren dit euro's die het onderwijs goed had kunnen gebruiken.
3: De boete kan oplopen tot €40 miljoen. Na een brand op een schip vannacht op de Zwarte Zee zijn 8 mensen vermist. Het gebeurde voor de kust van Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 werden gered. De oorzaak van die brand is nog niet gekend, maar mogelijk kwam het door een droneaanval. Er worden al dagen schepen voor de kust van Roemenië en Bulgarije aangevallen, mogelijk door Rusland. En op het WK baanwielrennen in China zijn sprinters Louis Nullens, Zita Gijsens en Nicky de Grendelen meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Velder de scratch. Het is een zonnige dag, zacht ook tot 22 graden. Morgen 20 graden, dan wel met regen. En ook dit weekend regenachtig en dan nog maar 14 graden.
2: Daar gaan we nog niet te veel aan denken. Ondertussen staan er 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste die staat in de richting van Antwerpen. E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost, 16 minuten extra. Ook op de Brusselse binnenring tussen Strombeek Bever en Machelen 11 minuten bij. De Antwerpse ring richting Gent. Vanaf Antwerpen Noord tot Burgerhout 8. En ook richting Hasselt staat er een file op de E313 tussen Herentals Oost en Geel Oost, 6 minuten extra. Dan nog 1 file op de E403 richting Frankrijk tussen de Tompluiven en Etampouy 5 minuten bij, maar op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
5: Music. Matthias van den Bulke.
2: Met dit uur de sterkste stijger in de Q-top 40, een Franse chanson en een Zweeds triootje.

0: Boston, maar wel aan tankstations in Kampenhout, Herent en Winxelen. Daar kon je vanochtend een bepaald iemand tegenkomen.
1: Frank, de tankman.
0: Jazeker, weerman Frank Dubocage was voor de gelegenheid omgetoverd door Maarten en Dorothee tot een echte superheld. Hij kon jou een gratis tank bezorgen, aangezien de brandstofprijzen tegenwoordig echt wel de pan uitswingen. Wat moest je doen om zo'n gratis tank te winnen? Wel, je moest, als je Frank tegenkwam, Frank de tankman, dan moest je hem het wachtwoord geven. Het juiste wachtwoord natuurlijk. En Sarah was de eerste gelukkige vanochtend.
2: Ah, kent u het paswoord?
3: Ja,
2: ah, fantastisch, geweldig. We hebben iemand die gewonnen heeft.
3: Oh, goed, Frank. Ja. Allee, ja, dan kan je de auto beginnen voltanken.
2: Wat is je naam?
3: Sarah.
2: Sarah heeft gewonnen. Ja, dus wij gaan op jouw kosten tanken, als dat goed is.
3: Ja, nee, op onze kosten, hè, Frank. Op onze kosten, hè.
2: Wat had ik gezegd? Ja, oei, op onze kosten, ja. Is dat goed, hè? Amai. Goed bezig, Frank. Goed bezig.
0: Hij moest nog een beetje op dreef komen, Frank de tankman. Maar het was inderdaad dus effectief op onze kosten dat Sarah een gratis tankbeurt kreeg. Bij de rest van de kandidaten ging het ietske vlotter. Hij moest gewoon nog een beetje op gang komen. Hij heeft dat heel goed gedaan. Frank Dubocage, weerman, tankman. Is er iets dat de man niet kan? Het is 10:10. Dit is Alizé bij Q.

0: Edge of Desire. Op nummer 21 in jouw Q-top 40. Jonas Blue. Er zijn kapers op de kust voor Somber. Zometeen hoor je de sterkste stijger deze week in de Q-top 40. En die komt wel heel dicht in de buurt van Somber.
1: Tada! Nieuwe keuken. Helemaal binnen budget.
2: Maar uw ijskast kan niet open.
1: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
2: Ja, dan kan het, ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Stap af van je verkeersstress.
3: Keer om. Keer om.
4: Ja,
3: keer
4: hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
2: Om. Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Chocoladebruin
7: of karamelbruin.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
9: Q-Music.

0: En Angel Face bij Q. De sterkste stijger deze week is echt een zotteke. 14 plaatsen winst. Dat op zich is al zot, maar de plek die ze daardoor bereikt heeft, is nog zotter. Ze is namelijk gestegen van 16 naar nummer 2. Ik zeg het u, Somber gaat moeten oppassen, want hij voelt haar hete adem.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Die hete adem komt van Taylor Swift. Ze staat op 2 met Patience.

0: Veel sterkte vandaag als je vecht tegen kanker.
1: Say something.
0: Of als je onlangs moest afscheid nemen van iemand door de ziekte. Het is vandaag dag tegen kanker. Mijn mama heeft kanker, dat is onder controle. Mijn mémé heeft ook kanker, dat is ook onder controle. Ze leven nog allebei, maar het is een echte kutziekte. Sorry, wat overkomt mij even. Sorry. Er is daar weinig aan te doen. Hè. Allee, ja, als de behandeling aanslaat wel, maar anders niet. En dat is gewoon kak. Goed. Maar ik verlies mezelf even. Ondertussen, 11:55. We gaan de files overlopen. 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse Biddering vertraag je tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde de Koningslo 8 minuten op die plaats. Richting Antwerpen op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 7 minuten bij. Op de A12 vertraag je ook 6 minuten vanaf Aartselaren. Op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.

Mark Ronson, Bruno Mars en Uptown Funk. Ja, nog eens, sorry voor daarnet. Het was ook dat nummer, denk ik, die Say Something. Dat is echt zo'n triestig nummer, maar oh, zo prachtig. En ja, daar kwamen de emoties een beetje naar boven. Ik had het misschien beter niet gedraaid op een dag als vandaag. Maar dus ja, veel succes als jij ook vecht tegen kanker of als je onlangs iemand verloren hebt. Heel veel sterkte. Goed, we gaan over iets anders praten. Verder.

0: En nu heb je ook Ella Langley, die er alle records mee aan het verbreken is.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de week draait, laat de nacht als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

0: Halleluja, Matthias. Eindelijk donderdag. Eindelijk naar Bryan Adams. Woehoe. Heb er zin in, samen met mijn bestie.
1: Nice, Brigitte uit Oudsbergen, die gaat vanavond naar de AFAS Dome. Veel plezier, Brigitte, met Bryan Adams. Ik verwacht morgen een uitgebreid verslag. Deze man staat alweer zondag in Vorst, Miles Smith.

0: 15 oktober vandaag is dag tegen kanker. En heel veel Q-luisteraars die hebben al wat dierbaren verloren aan de vreselijke ziekte. En het is moeilijk om over te praten, maar ik vind het wel heel belangrijk dat we erover praten. Q-music. De mama van Saskia uit Waasmunster bijvoorbeeld, die heeft vorig jaar nog de strijd verloren tegen kanker. Groot gemis daar in de familie. Lisbeth uit Lint, die heeft dit jaar nog afscheid moeten nemen van haar beste vriendin. Op jongere leeftijd is dat vaak nog veel harder natuurlijk. Ja, deze dag komt sowieso extra binnen. Alison uit Aalst.
1: Dag Matthias, ik hoorde daarnet, juist voordat ik de winkel binnenging, jouw berichtje over kanker. Het pakte mij ook. Ik ben namelijk ook al toch wel 2-3 mensen verloren aan kanker. Dus ik weet hoe dat het voelt. En los daarvan hebben wij ook slecht nieuws gekregen over een oud leerkracht van mij, die eigenlijk een beetje als een papa is voor mij, waarbij dat de laatste behandeling niet aansluit. En dus we het nieuws krijgen dat we inderdaad zullen moeten afscheid nemen. Dus vandaag is een beetje een moeilijke dag, ook voor mij. En ik wou gewoon jou een hart onder het riem steken en dat we er samen sterk het voorstaan en dat het inderdaad echt een rotziekte is.
0: Merci Alison om je verhaal te delen. Het is inderdaad een rotziekte, absoluut. Maar ik vind wel, als je vanavond iets gaat gaan drinken, een glazen gaat gaan drinken of zo, of een aperoken gaat doen, klink eens op de mensen die je mist en praat erover. Dan blijven ze bij ons. En dat is ook mega belangrijk.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: 1 over 12. Goedemiddag, Delphine heeft nieuws.
2: Een goedemiddag. Je wordt nu meteen terugbetaald als je gefished bent. Het Europees Hof van Justitie verpleegt banken om slachtoffers altijd binnen de 24 uur terug te betalen. Tot nu konden ze dat weigeren als een klant volgens hen nalatig was geweest. Die discussie valt weg, zegt het Hof van Justitie.
3: Daarna kan de bank wel een procedure opstarten om eventueel het geld toch te verhalen op de klant, als de bank kan bewijzen dat er echt sprake is van een grove nalatigheid. Dus als het echt de schuld is van de klant. Had u moeten zien dat het om phishing ging? Heeft u gegevens doorgegeven terwijl het toch duidelijk was dat het om een fraude ging?
2: Maar dat is dan achteraf. Er zijn twee Vlamingen overleden na besmetting met het Westenijlvirus. Dat zegt het departement Zorg. Dat is dat virus dat je krijgt via besmette muggen. De mensen die zijn overleden zijn risicopatiënten. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen in ons land op de site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren. Het sluit daardoor productielijnen van de kunststof polycarbonaat, omdat er wereldwijd een overaanbod is. En onze landgenoot Milan Fretin heeft de derde en de langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Dat is meteen zijn eerste World Tour zege ooit. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. Die Ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Vanmiddag krijgen we veel zon en het is warm, 22 graden. Morgen 20 graden, maar wel met regen. En ook dit weekend af en toe regen en het wordt ook frisser, nog 14 graden.
1: Drie files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat in de richting van Antwerpen. Op de E17 moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Haasdonk en Zwijndrecht 25 minuten extra. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je tussen Expo en Vilvoorde 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne ook 5 minuten extra. Veel emoties al vanochtend. Maar nu gaan we echt gaan met die banaan. Ja, vooruit.
4: Music. Matthias van den Bulk.
1: Maar ik zeg het, Q-Music, dat zijn emoties, alle emoties, maar vooral ook goede vibes en veel goede muziek. BB

classic van Nickelback, How You Remind Me. Het lijkt hier vandaag een beetje op Paradise aan. Als ik zo naar de playlist kijk van Q-Music, allemaal beestjes. Met zometeen het Lionheart van Tom Grennan en Joel Corey. Maar eerst krijg je deze dames en hun animal. Dit is Cat's Eye, 10 over 12. Een hele goede middag.

0: Tom Grennan en The Lionheart. Het sterrenbeeld Leeuw hebben we dit jaar al gehad. De mensen die jarig zijn met het sterrenbeeld Leeuw, die verjaren in augustus, dacht ik, toch? Vandaag zijn we 15 oktober. Dat is het sterrenbeeld. Dan is het sterrenbeeld Weegschaal aan de beurt. Ja, zo zeg ik het juist. Een jarige gaat het wel kunnen bevestigen, denk ik. Kevin Richardson is een weegschaal. Dat is misschien wel niet de bekendste man van Backstreet Boys, maar wel een van de zangers uiteraard. Je hoort de Backstreet Boys na Shakira.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imoscoopman!
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
13: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Hörmann Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörmann.be.
15: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Back to the Zeros met Nate Smith. We vieren dit jaar 25 jaar Q Music en heel wat sterren zijn hier al eens de revue gepasseerd. Een van de zotste was sowieso in 2016. Toen was Dua Lipa te gast bij Maarten en Dorothee en ze wist toen al goed wat ze wilde.
1: This may look like a job interview, but I'm gonna ask you anyway. Where do you see yourself in 5 years? Binnen 5 jaar, Dua Lipa, wat ga je dan doen? Will there be a third album, a fourth album?
2: For sure.
1: World hits,
2: yeah,
1: Grammy Awards.
2: I definitely want to keep doing this. Like, there's nothing I love more in the world and nothing that makes me happier, so.
1: Okay.
2: Yeah, definitely.
1: And we also world get domination. Very happy when we hear you sing, so.
0: Ja, zeker. 31 is ze nu. Toen was ze 21, maar ze wist dus duidelijk al goed wat ze wilde, Dua Lipa. En ja, 10 jaar later is ze effectief de wereldster geworden die ze wilde worden. We gaan nog eens luisteren naar haar allereerste grote hit, Be The One.

0: 25 jaar Q Music en misschien ook wel 10 jaar Dua Lipa. Ja? Hoe meer feest, hoe beter, zeg ik altijd. 1:02 ondertussen. En goed nieuws als je onderweg bent. Ah nee, dat is niet waar. De files waren nog aan het laden. Ik ging zeggen, er zijn geen files, maar zijn er 4. Van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je het langste aan tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Moet je 10 minuten bijtellen. En richting Antwerpen vertraag je ook op de E17. Tussen Haasdonk en Kruijbeke 8 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar 5 minuten. Richting Zelzaten op de ring rond Gent is dat. Tussen Scaldestraat en Gent-Zeehaven moet je ook 5 minuten bijtellen. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Blijf zeker bij mij, want zo meteen in Guess a Song een hele dansbare song.
1: Matthias van den Bulk.
0: Goedemiddag.

0: krijg zo meteen een snippet te horen. Dat is een stukje uit een nummer. Het spel is eigenlijk heel simpel hoor. Bezorg mij zo snel mogelijk de titel en de artiest van het nummer dat je herkent. Ik zou dat toch meespelen, sowieso, want ik ben een competitiebeestje. Dus als ik nu naast iemand zit, dan zou ik echt zo kijken naar die persoon en zeggen van... Ja, bon, jij en ik, tegen elkaar, nu, zo snel mogelijk. Enfin goed, dat is het spelconcept. Je bent volledig mee. Als je het juiste antwoord weet, dan mag je dus de titel en de artiest vermelden in de Q-app. Dat kan je daarin spreken. Vandaag zoeken we een hit van heel lang geleden. Eentje die de tand destijds doorstaan heeft. En het is er eentje waar nu nog altijd stevig op gedanst wordt op een feestje. Komt-ie! Herkenbare stem, maar welke stem en welke song zoeken we? Je mag het inspreken via de app.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
3: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
2: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
3: Ja,
2: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
3: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
2: Oh.
3: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
2: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
3: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
2: Oh.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
8: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
9: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: nieuwe single van Bazaar. Ooit komt er een dag.
1: Yes, the song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis. Je kan die testen door mee te spelen met Guess the Song. Je krijgt een fragmentje te horen. Je moet zo snel mogelijk raden welke song we zoeken. Dat kan echt van alle tijden zijn. Dat kunnen Q-hits zijn van recente jaren. Het kan ook van heel lang geleden zijn. Zoals vandaag. Deze komt uit 1987. Welke artiest zoeken we en met welke song? We luisteren naar Sigrid.
2: I wanna dance with you van Whitney Houston.
0: Bijna Sigrid, bijna. We zitten in de goede richting.
3: Whitney Houston, Simply the Best.
0: Amina, Simply the Best, dat is van Tante Tina, maar goed geprobeerd. Tamara.
4: Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
0: Ja, dat is zeker juist, zal wel zijn, Tamara. En velen wisten dat. Ella wist dat ook. Thierry wist dat ook. Yeah. En Cindy ook. Goed zo. Jullie winnen helemaal niets. Maar wel meer dan 4 minuten Whitney Houston op je radio. Dat is sowieso een win-win. En we zijn donderdag, dat is bijna vrijdag. Voilà, eigenlijk alleen maar dingen om blij van te worden, toch? En Jolien Roets komt eraan zometeen. Hey!

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Een goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag. Er zijn 2 Vlamingen overleden aan het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om mensen die tot de risicogroep behoorden om ziek te worden bij een besmetting. Die loop je op via een prik van een besmette mug.
4: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
2: Dat zijn dan meestal ouderen. Banken moeten slachtoffers van phishing binnen de dag terugbetalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Zelfs als de bank beweert dat je grof nalatig bent geweest, moet ze het bedrag eerst terugbetalen en pas daarna kan ze het geld terugeisen.
5: Daarna kan de bank wel een procedure opstarten om eventueel het geld toch te verhalen op de klant, als de bank kan bewijzen dat er echt sprake is van een grove nalatigheid. Dus als het echt de schuld is van de klant. Had u moeten zien dat het om phishing ging? Heeft u gegevens doorgegeven terwijl het toch duidelijk was dat het om een fraude ging?
2: En dit is net binnen. Lotte Kopecky is voor de 3e keer wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze deed mee aan het WK in het Chinese Shanghai. Vanmiddag veel zon en warm 22 graden. Morgen 20 graden, maar wel met regen. Ook dit weekend krijgen we af en toe regen. Het wordt ook frisser, nog 14 graden.
6: 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan komt de systeemweg 11 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 8 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord 5 minuten. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten. En dan op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo nog 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
6: Buenos dias, mi chicos y chicas. Verder gaat mijn Spaans niet, maar DJ Goja komt eraan. Eerst een tripje naar Ierland.

lege blote benendag, zeg. Hallo. Iedereen die zijn zomerkast al ingewisseld had voor zijn herfstkast, die kan terug gaan zoeken daar onderaan de berg, want wat een zachte dag vandaag. Dus hier is nog met blote benen. Mijn zoon is ook weer vertrokken met de korte broek. Hij mocht nog, hij was laaiend enthousiast. Ik zou willen zeggen, het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn, de laatste kans. Maar met het weer van tegenwoordig weet je het eigenlijk maar nooit. Hè. We zijn half oktober. Wat je wel weet, is dat je hier op je plek zit als je goede muziek wil op donderdagmiddag. Met nu Anouk, Nobody's Wife.

0: Nog voor 1:30 krijg je de vrouw waar luisteraar Laura uit Genk al 2 weken lang naar uitkijkt. En zondag krijgt ze haar eindelijk te zien. Eerst nog Pink.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En wat er overblijft is voor morgen.
6: Er gaat dus niks overblijven.
4: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, nee. 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora!
15: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
18: Q-Music.
19: Q-Music.

0: A Million Dreams van Pink. Over dromen die uitkomen gesproken. 2 weken geleden ongeveer won Laura uit Genk een plek op de Q-guestlist van Miley in LA. Dat concert dat is nu zondag al in de Hollywood Bowl. En ik kreeg net een voiceberichtje van Laura in de Q-app.
1: Hey Jolien, Laura hier. Ik vertrek eigenlijk deze nacht al naar LA. Hè? Naar Miley Cyrus in de Hollywood Bowl zondag. Dus ik ben eigenlijk volle bak bezig met het in orde maken van mijn koffers. En ik heb er super veel zin in. Mijn vriend gaat mee met mij. Die heeft er ook ongelooflijk veel zin in. En we kijken er echt enorm hard naar uit. Alvast bedankt voor deze kans. En ik zal jullie zeker en vast een fotootje sturen als ik daar ben. Groetjes, Laura.
0: Ja, zeg, zeker doen. Zeker fotootjes sturen. Alvast een goede reis. Ik zou zeggen, let's go.
2: Let's go.
0: Dat is Bass Persuades.

Zometeen de verantwoordelijke voor het moment van de zomer van 2026, namelijk op Pukkelpop. Allemaal dolfijntjes in het publiek. Ze komt eraan naar Bruno Mars. En de files, het is ruim 1:30. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten extra. Richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 7 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten. En op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord ook 5 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 6 minuten bij. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem ook 5. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu

0: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
1: Wie doet er mee? We hebben wind mee als de wiek draait. Laat de nacht als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco. Wie doet mee?
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Herstelt, Carglass vervangt.
8: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Q.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De beste van amper 5 Belgjes in de Q-top 40. Op 22, meteor en nooduitgang. Maar we hebben je hartjes gezien hoor in de Q-app. Wie weet wat steekt die morgen uit in de lijst. Je hoort het vanaf 1 uur. Zometeen een hit waarvan wij denken dat wordt ook een grote. Die ga jij goed vinden. En daarom hebben we hem deze week extra veel in de Q-playlist gestoken. Onder de titel de Q-topschijf natuurlijk. Benieuwd of jij ook al verslaafd bent? Eerst nog eentje van de jongste telg uit de Jackson Family. Dit is Janet and Together Again.

Nog tot morgen extra veel in onze playlist. Steady Swims en Perfect Man. Hannelore uit Zoutleeuw, die krijgt ervan zin om haar kerstboom te zetten en gezellig pakjes uit te delen, stuurt ze in de Q-app door die Q-topschijf. Ja, ik snap het. Maar zou hij er niet voor gedaan hebben, zo getimed, om zo dan tegen kerst ergens bovenaan de hitlijsten te staan? Volgens mij is dat expres. Voor kerstvibes is het nog te vroeg. Voor herfstvibes zorgt Blanche zo meteen met City Lights na Afro.

0: Het is vandaag dag tegen kanker en ook de dag dat Cindy uit Putten haar mama jarig is. Ze is wel jammer genoeg voor altijd 41, stuurt Cindy in de Q-app, want ze heeft haar mama moeten afgeven, ook aan kanker. En ze stuurt in de Q-app dat ze haar mama enorm mist. Dat snap ik. Heel veel liefs van ons, lieve Cindy. Na 2 uur is het centrale thema in de muziek hoop. Want zowel DJ-licious als Sienna Spyro hebben grote verwachtingen.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Goedemiddag, 2 uur, je krijgt het nieuws van Ortwin.
3: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden. Dat gebeurde na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Zadeleer van het departement Zorg.
4: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
3: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. Op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioen geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de 3e keer dat Kopecky die titel pakt. En nog een medaille, want in de scratch pakte Lindsay de Wilder zo net het brons. En zwemmer Lucas Onvaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbekermanche korte baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer moet aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten extra. En op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
0: Hoop en verwachting ligt dicht bij elkaar, nu zelfs vlak na elkaar met Sienna Spyro en DJ-licious.

is begonnen met haar My House tournee. Vind ik een goede naam voor een tournee ook. Allee, het is My House Tour, heet het eergisteren in Nashville, Tennessee. Wel echt het epicentrum van de country muziek. Maar er is duidelijk ook plaats in Nashville voor wat Sienna Spiro maakt. Het is een prachtig lied, The Great Expectation. 45 keer treedt ze op, van nu tot 15 juni volgend jaar. En op 16 maart stopt ze ook bij ons in Vorst Nationaal. Ik heb net eens gecheckt, het is uitverkocht. Terecht. Dus we hopen dat ze nog een festival bijpakt, hè, volgende zomer.

0: Just and Sam Harper, Just a Little. Morgenmiddag ben ik er niet, dat weet je op vrijdag nooit hier bij Q. Dan is het Q top 40. Dus heb ik een afspraak gemaakt morgen. Een afspraak die ervoor zou kunnen zorgen dat ik hier nu maandag met een knalrode kop ga staan. Knalrood en een beetje gezwollen, hebben ze zelfs gezegd aan de telefoon. Misschien heb jij er wel ervaring mee, ik ben eens benieuwd.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Know van Lucas en Steve. Q-music. Marianne uit Antwerpen vraagt zich af of ik mijn wijsheidstanden ga laten trekken morgen. Zij moest wegens bloedingen een nacht in het ziekenhuis blijven, stuurt ze. Nee, van mijn wijsheidstanden ben ik al een paar jaar vanaf en dat merk ik ook. Nee, ik ga morgenochtend zo een rood bloedvaatje in mijn gezicht laten weglezen. Door een V-beam laser of zoiets? V-beam? Bestaat dat? Ja, hè? Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik heb nu zo al een tijdje onder mijn rechteroog zo'n bloedvaatje gesprongen en ik begin mij daaraan te storen. Ken je het? Als je zelf elke dag in de spiegel moet kijken en zo'n blog. Dus ik heb er ook best wat schrik voor. Vooral omdat ik zo nog naar een winkelopening moet dit weekend en met de kindjes naar de hobby's. Allee, ik moet nog onder de mensen komen dit weekend. En ik kan dus niet goed inschatten hoe gehavend ik ga zijn. Ik vind het spannend eigenlijk. Maar goed, ja, we weten allemaal wie schoon wil zijn moet lijden. Dus als je mij dit weekend tegenkomt met een gezwollen gezicht of knalrood gezicht, je weet waardoor het komt. But hey, you're beautiful.

maar er zijn al veel Q-luisteraars die ooit al eens hebben laten laseren in hun gezicht. Benjamin, die heeft ooit zijn hele gezicht moeten laten laseren. Ik kon meedoen als de klokkenluider van de Notre Dame stuurt die. Dat is niet hoopgevend, maar de rest is eigenlijk wel hoopgevend, precies. Geen stress, stuurt Kim uit Nijlen. Ik heb deze ochtend een bloedvaatje laten weglaseren. Het is even pijnlijk, maar niet rood te zien. En Tamara die stuurt nog dat ze net op haar lip iets heeft laten wegleseren. Je ziet momenteel nog niets. Het lezen voelt als kleine, korte, venijnige prikjes. Beetje warm ook, succes. Merci, kijk. We gaan het meemaken morgenochtend. Oh, mijn leven is eigenlijk niet spannend, hè. Maar goed, er staan 5 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring staat weer een knoert van een file richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 49 minuten extra. Richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 17 minuten bij. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 11 minuten. En op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 10. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.

0: halfdagske voor Dotan. Hij is onderweg. Shalina uit Kortenaken die stuurt nog in de Q-app dat ze het feit dat ik een bloedvaatje in mijn gezicht ga laten lezen morgen spannender vindt dan waar zij mee bezig is op dit moment. Ze is logo's aan het maken voor een denkbeeldig social media planner. Logo's maken voor een denkbeeldig... Logo's maken, dat is toch spannend? Ik vind dat wel boeiend. Veel succes. Zeg, andere vraag. Ook voor Shalina trouwens, want dat is een herfstvakantie. Hè? Staan 5, 6 en 7 november eigenlijk al in je agenda.
1: Q-Music presenteert... Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Eurodreams Droomcentrale.
5: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
4: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
5: Amai.
4: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
3: Speel nu mee, online of in je winkel.
6: Eurodreams. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.

0: extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing. Eggo Keukens. Open deze zondag.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

Nog 10 jaar ouder dan Q Music. Uit 1991, Rosella, Everybody's Free to Feel Good. Ja, terwijl ik dus morgen een V-beam laser op mijn gezicht ga loslaten, gaat Joren jouw middagdip aanpakken. Doet hij elke vrijdag met de nieuwe Q Top 40. Een lijst samengesteld op basis van streaming van virale trends, airplay op radio en jouw liefde in de Q-app in de vorm van hartjes. Al die cijfers worden bij elkaar opgeteld en zo kwamen we vorige vrijdag tot de volgende top 3 op 3.

In een zevende week ondertussen. Heel benieuwd of ze het nog beter kunnen. Maar dan moeten ze wel voorbij deze mastodont. Want Taylor Swift was vorige vrijdag de sterkste stijger. In haar tweede week kwam ze al op nummer 2 terecht met Patient Zero. Wat een schijf. En ook de nummer 1 is standvastig, hoor. Deze man staat daar al mooie 5 weken op een rij te blinken als een fiere gieter. Dit is Summer, My Body Isn't Ready.

0: nummer 1, Summer and My Body Isn't Ready. En nog veel hartjes die binnenkwamen in de Q-app. Maar niet van Steffi uit Wichelen. Die hoopt op een andere nummer 1 morgen. Ze is er een beetje op uitgekeken. Dat mag, hè. Smaken verschillen. Tot een nieuwe editie van de Q-top 40. Morgen om 1 uur kan je op elk moment de lijst herbeluisteren trouwens in onze Q-app.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Na 3 uur gaan we experimenteren met Katy Perry.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Goedemiddag, 3 uur. Je krijgt het nieuws van Ortwin.
3: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top, vandaag en morgen. Ze zullen het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Collega Jelle Frenke.
4: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
3: Premier De Wever verzette zich toen fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Taekwonda Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al twee keer wereldkampioene en veroverde in mei haar derde Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Veilder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel zo'n 20 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 38 minuten, daar is een ongeval gebeurd. Op de E34 verlies je van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 10 minuten. En op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten. Op de Brusselse buitenring tenslotte nog tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
0: Af en toe moet je iets doen dat je nog nooit hebt gedaan. Misschien bevalt het je. Katy Perry geeft het voorbeeld na Temper City.

0: over iets doen buiten je comfortzone. En daarover gesproken, wij zoeken opkomend DJ-talent.
1: Highlights. DJ Battle.
0: Geen radio-dj's, maar dj's die weten hoe ze een feestje in gang moeten steken. Tijdens Q-Music Highlights gaan we de hele binnenstad van Mechelen onderdompelen in een lichtfestival, een parcours door de stad, waar langs van alles te beleven en te zien valt. En daar staat ook op een bepaald moment een podium met een dj-boot waarvoor wij nog dj-talent zoeken. Ja, droom jij van een DJ-carrière? Ben je minstens 18 jaar? En wil je die carrière alvast naam en faam geven door een plekje op de line-up van Q-Music Highlights? Dan maak je een powermix met de beste hits uit 25 jaar Q. Dat is je opgave. Dus je gaat aan de slag, je gaat dus je muziek even zoeken. Wat heb ik hier allemaal uit het afgelopen 25 jaar hits van Q-Music? Je maakt een goede mix, je overtuigt ons en je stuurt die mix door via de Q-app of op qmusic.be.

0: Cheap Thrills van. Ja, Cameron Whitcomb heeft deze week de niet zo eervolle titel van diepste daler gepakt in je Q-top 40. Hij ging 10 plekken achteruit en staat nu op 24. Als je vindt dat de man beter verdient, dan krijg je jouw kans om hem een hartje te geven. Zometeen.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: With you. Wie doet er mee? Wij wint mee als de week draait. Laat de nat als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.
3: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
4: Lieve mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
3: Oh.
4: En zijn visgrief.
3: Ah.
4: Waterskis.
3: Interessant.
4: Een pizzaoven.
3: Allee.
4: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
3: Hé, wat? Laat zien.
5: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
4: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
5: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Chocoladebruin
6: of karamelbruin.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

het perfecte karaoke-lied Man in the Mirror van Michael Jackson. Alles geprobeerd? Goed, hè? Inleving, dramatiek, een boodschap, harmonie. Het is perfect voor de karaoke en staat altijd op mijn lijstje. Dit lied, het is te moeilijk om te zingen, maar wel heel goed natuurlijk. Dit is Miley.

Premier De Wever heeft al fijnere momenten gehad in zijn leven dan waar hij nu mee bezig is, denk ik persoonlijk. En één van die momenten is onlosmakelijk verbonden aan de hit die eraan komt. Na Topic en Becky G. Maar je denkt toch dat dat een goed moment was? Hij was boos, maar wel gelukkig. Denk ik. Er staan op dit moment 4 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 16 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 11 minuten bij. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E19 verlies je van Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten extra, ook door een ongeval. Maar als je op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Veel mensen denken...
3: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
2: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
4: Keer om, keer om,
2: oh,
4: keer...
2: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
3: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
4: Keer om.
2: Oh. Dus, stap af van...
3: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
2: Stap eens op je bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel rap de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussel's Expo. Tickets en info via heroes-world.be.

De tweede beste DJ van de wereld. Volgens DJ Mag, Martin Garrix en Repeat It. Dit was in 98 misschien wel het beste meisje van de wereld. Want de ene helft van de wereldbevolking wilde Natalie Imbruglia. De andere helft wilde Natalie Imbruglia zijn. Dit is Torn.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Zometeen Vincent Live met hopelijk nog altijd Gerben Tuurlings in de rol van sidekick. Want de man heeft een reputatie in het niet zo supergoed zijn in het beheren van zijn agenda.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: 4 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Ortwin. Wacht, ik moet even Ortwin zijn microfoon aanzetten. Ortwin, daar ben je.
2: Je hebt mij gevonden. Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top vandaag en morgen. Ze zullen het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Collega Jelle Frenke.
3: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
2: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt dan tot 20 graden.
1: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Files richting Antwerpen dan na 12, 20 minuten vanaf Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. 10 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. Op de E3 13 een kwartier van Rans tot Antwerpen-Oost. Op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West. Daar is een ongeval gebeurd. Sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. We zijn 3 over 4. 3 keer raden wie vandaag weer niet op tijd is. Eergisteren was Gerben Tuurlings te laat voor de show, omdat hij taart was gaan halen bij een andere radiozender. De vraag is, waar zit hij nu? Zullen we hem even bellen? Oké, maar even telefoneren. Eens kijken waar hij uithangt. En of hij überhaupt door heeft dat het 4 uur is.
4: Hallo?
1: Hallo Gerben, het is Vincent hier, alles goed?
4: Ja, wacht even. Ik ben met een outfit aan het doen, Vincent, voor de Bizou Award.
1: Maar wacht, we zijn live op de radio nu, Gerben. Ik weet niet of je dat doorhebt.
4: Ik ben dus bezig. Hallo, luisteraars van Vincent Live. Ik kom er zo meteen aan. Ik ben mijn outfit aan het doen voor de Bizou Awards. Ja, zoals jullie gisteren hebben gehoord, dubbele boeking vandaag. Beetje chaos vandaag. Ja, maar kom eraan, Vincent.
1: Gerben heeft inderdaad een dubbele boeking. Hij moet aanwezig zijn op een awardshow voor influencers, waar hij zelf ook genomineerd is. En daarom ga je straks wat vroeger vertrekken. Ik heb een fantastisch vervoersmiddel voor jou geregeld, Gerben. Want je moet natuurlijk naar Brussel centrum door de files. Maar het wordt één groot feest. Maar dus, je bent je aan het omkleden. Dus zometeen mogen we hier een man in smoking verwachten. Of hoe moet ik me dat inbeelden?
4: Nee, het thema is een beetje anders. Het thema is hoe goud is er, hoe beter. Dus dat past wel perfect bij mij.
1: Ja. Is het thema ook te laat komen? Of hoe zit dat?
4: Ik kom er nu aan. Is dat oké, Vincent?
1: Ja, dat is goed. Je hebt een nummer de tijd. Ik zie je wel verschijnen zometeen.
4: Jojo.
1: Ja, ik dacht even dat hij al afgelegd had. Man toch. Wat een figuur.
5: Vincent Live.
1: Maar hij weet nog niet hoe hij naar Ginder gaat, hè? Maar jongens toch. Dat gaat zijn muren wel even doen, Kelder. Dat is

0: bij Vincent Live en Basten. Hij is hier geraakt in de studio een minuut of 10 te laat, maar onze galaboy is er, Gerben Teurlings.
1: Ja, welk is ik ben er?
0: Je hebt je helemaal uitgedost voor vanavond.
1: Ja, het is dus wel geen smoking geworden, hè?
0: Nee, ik wou net zeggen, ja, beschrijf het zelf maar wat je aan hebt. Ja, dat gaat beter klinken als ik het doe.
1: Ik heb zoals altijd loafers aan. Ja. Van die Bordeaux loafertjes. Dan een hele baggy camo broek eigenlijk. Zo'n afgewassen...
0: Zo met zo'n legerprint, hè?
1: Ja. Dus veel mensen gaan de mop maken. Gerben, je hebt je broek vergeten. Dat is de typische mop als je gedaan
0: hebt. Geen benen aan precies vandaag.
1: Exact dat. Ja. En dan misschien wel het beste van de outfit. Iedereen weet... Nee, sommige mensen weten dat, sommige niet. Ik rijd een Ford Ranger. En wat hadden ze? Een hemd met Ford erop.
0: Een hemd van het automerk Ford?
1: Ja, ja.
0: Waar vinden ze... Is dat bij de Ford-winkel dan? Of is dat een samenwerking met een andere winkel?
1: Het was een samenwerking met een andere winkel.
0: Oké, okay, crazy.
1: Mooi, hè? Ik vind het...
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een klassiek hemd. Blauw-witte streepjes, horizontaal. Verticaal, moet ik zeggen. Goed.
1: En dan print op print, want het idee dus van de Bizou Awards...
2: Ja, dat matcht voor geen meter.
1: Ja, maar... Ja, dat was dus het idee van de Bizou Awards dit jaar. Het is chaos, alles door elkaar.
0: Alles door elkaar, oké, okay, proficiat. En de Bizou Awards zijn een beetje de Vlaamse Oscars voor influencers en content creators.
1: Oscars zou ik nu niet direct zeggen.
0: Ja, de Vlaamse Oscars.
1: Anders had ik er al wel eentje gewonnen, hè, Vincent.
0: Ja, want dat is het ding, hè. Je bent wel eens eerder genomineerd geweest.
1: Ja.
0: Maar Steffi wint altijd de prijzen.
1: Die gaat er altijd mee lopen. Dus we hebben ze thuis wel staan, maar het is vandaag is tijd voor mij om eentje te winnen, want ik ben ook genomineerd.
0: Categorie food was dat, hè?
1: Food and tasting, ja.
0: Ja, want je hebt de frituursnack uitgebracht en je rate snacks en sausen.
1: Al 5 jaar. Je kunt dat ook aan mij zien. Hè. Ik heb mijn lichaam in de strijd gegooid om deze award te winnen. Dus het zou ook wel fijn zijn als het nu eens zover is. Hè.
0: Wie zijn je tegenstanders of medekandidaten?
1: Ik denk dat echt wel de grote angst gaan Freddy Eats World zijn. Gaat hem kennen.
0: Een foodblogger, ja. Die gaat vaak in Antwerpen op restaurant.
1: Ja, is van Antwerpen, dus doet het supergoed, hè.
0: En als hij ergens geweest is, dan kan je daar wekenlang geen reservatie krijgen. Dat is crazy, ja.
1: En dan de andere is Louise Goedefra, al 2 kookboeken diep ondertussen.
0: Ah ja, dus, ja. We zitten echt met een foodblogger met heel veel invloed op de boekingen. We zitten met iemand met eigen kookboeken en met iemand met een frituursnack.
1: Ja.
0: Super.
1: Ja, dus ik denk dat mijn kansen minim zijn.
0: Maar je moet daardoor iets vroeger door. Vandaag, je kan niet tot 7 uur blijven, want dan begint het allemaal al. We gaan je met een microfoon naar Ginter sturen, zodat je wat kan reporteren op de Rode Loper. We gaan je ook niet zomaar naar daar sturen. Ik heb speciaal vervoer voor jou geregeld. Dat komt hier straks rond 1:55 toe. En ik zal het zo zeggen... Mensen gaan wel weten als je toekomt. Ze gaan het gezien en gehoord hebben.
1: Dat had ik wel verwacht van u, Vincent.
0: Ja, maar ik kan niet zo goed inschatten of je er blij mee gaat zijn, maar ik denk het wel, hoor.
1: Ik zie aan uw gezicht dat het niet waar is.
0: Jawel, dat is voor straks. Eerste Music Match. Vincent.

0: We maken ons klaar zo meteen voor de clichéclash. Een belangrijk spel waarin we clichés tussen mannen en vrouwen proberen te ontkrachten. Want anno 2026 is dat helemaal niet meer belangrijk. Maar eerst mag jij de muziek kiezen bij Q-Music. Het heeft een beetje te maken met het feit dat Gerben straks naar een awardshow moet.
1: Music Match.
0: We doen vandaag artiesten die dit jaar wel al een award wonnen.
2: Maar dat vind ik echt niet eerlijk.
0: Ja, maar op zich, je bent geen muzikant, dus je hoeft je niet aangesproken te voelen.
2: Dat is waar.
0: Dat is helemaal oké.
2: Dat is waar.
0: Dan komen we uiteraard terecht onder andere bij Taylor Swift. Die heeft er dit jaar al 13 gewonnen, waaronder Video of the Year voor de videoclip van dit, Fade of Ophelia.
2: Maar dit jaar?
0: Ja, begin van het jaar. Ja.
2: Oh, dat kan. Maar eentje voor mij. Taylor, alsjeblieft, als je dit hoort.
0: Andere optie. Zij won begin dit jaar 5 Mia's.
2: Oh, 5 Mia's. En hoeveel had ze er al? Een stuk of 20?
0: Ja, ze heeft het record gebroken. Of geëvenaard of het een of het ander.
2: Ongelooflijk.
0: De lijst voor artiesten die een award wonnen is zeer lang. Want er zijn veel awardshows op een jaar. Wauw. Wil je er eentje kiezen? Stuur dan Music Match via de app.
1: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Er gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Tyler Treatment van Freya Sky bij Vincent Live.
1: Music Match.
0: Zometeen is het tijd om in die clichékast nog eens punten te pakken. Ik heb er goede hoop op, want er is een vraag in de quiz geïnspireerd op jouw outfit, op jouw gala-outfit.
2: Maar lees zeg, wat is dat hier vandaag? Ik word hier helemaal opgehemeld. Ik voel, het is mijn dag vandaag.
0: Ja, wacht tot je straks even de voorspeler gezien hebt. Maar eerst Music Match met Rani, 28 uit Vilvoorde. Dag Rani.
3: Dag Vincent, dag Gerbe.
0: Wat bracht jouw donderdag?
3: Wel ja, eigenlijk heel de dag in een tuin gewerkt. Dus een drukke dag.
2: Oh. En wat heb je in de tuin gedaan dan?
3: Wel, bomen is nooit. Allee, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft een vriend van mij gedaan, maar helpen opruimen. En,
0: Ja. De zakken vullen en zo. Brr,
3: ja, inderdaad. Ja.
0: Wel ideale timing, want het was vandaag echt een prachtige dag. En vanaf hierna wordt het nat, koud en winderig. Dus dat is minder goed voor in de tuin te werken. Vanavond nog leuke plannen?
3: Ja, gaan eten. We gaan vanavond eten. Hè.
0: Prima.
3: Ja.
0: Wat een topdag eigenlijk, Rani. Fantastisch.
3: Ja, voilà. Perfect.
0: Dus, super jaloers. Vandaag in Music Match artiesten die wel al eens een award hebben gewonnen in 2026. Jij zegt volgende of it's a match, oké?
3: Oké, perfect. Volgende. It's a match.
0: Hey. Jij koos voor BTS en Dynamite. Die mannen die pakken de ene award na de andere en dus ook... zitten zij in deze Music Match. Goeie keuze, Rani. Dankjewel daarvoor.
3: Alsjeblieft.

0: Zometeen een mini rave party met Fateless en Bebe Rexha en New Religion. Twin, heb jij nog een update in het verhaal over die doodgeschoten agent in Jette?
1: Ja, die man werd vandaag begraven. Zo'n 2000 mensen waren aanwezig bij zijn uitvaart in de Al-Amal-moskee in Anderlecht. Vrienden, familie, kennissen en buurtbewoners spreken over een zeer vriendelijke man die zijn droomjob uitoefende. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En iets anders dan het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de twee Vlamingen die aan dat virus zijn overleden. Ze willen mensen zo beter bewust maken van de gevaren van muggen. Ze roepen de bevolking ook op om zich goed te beschermen door bijvoorbeeld muggenspray of vliegramen te installeren. Een zonnige namiddag vandaag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen E17 een half uur vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 25 minuten van Melzele tot Sint Anna Linkeroever. E3 13 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. A12 een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 15 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 15 minuten van Expo tot Machelen. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Gerben Tuurlings, die deze week Pauline van het Nieuws vervangt, heeft een dubbele boeking. Ik vond het niet nuttig om de vervanger te vervangen, dus we gaan het anders aanpakken. Nog tot 5 uur presenteert Gerben mee en dan vertrekt hij naar centrum Brussel. Maar ik heb wel aangepast vervoer geregeld.
1: Dat is geweldig. Ik heb er zoveel zin in, Vincent. Hashtag not.
0: Ja, wel. Zometeen doen we de grote reveal. Dan vertrekken we samen geblinddoekt hier vanuit de studio naar de parking.
1: Oh.
0: En dan live op de radio gaat de blinddoek af en dan zie je wat voor entree je eigenlijk gaat maken op toch het belangrijkste sector-event van jouw beroep.
1: Ja. Allee, tof.
0: Super, hè?
1: En dan hebben we het bepaald, Vincent.
0: Maar ik heb wel iets beseft.
2: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Ik ben mijn maatje kwijt.
1: Oh, nee.
0: Elke donderdag komt er een luisteraar de studio binnen die een hobby heeft. En het is aan ons allemaal om te raden wat de hobby van die persoon is. Maar jij zit in de auto, in de file dan.
1: Oh, dat is mijn favoriete spelletje.
0: Ja, mijn ook.
1: En jij gaat dat voor de eerste keer alleen moeten doen.
0: Eerste keer. Zonder Pauline van het Nieuws, zonder jou, zonder een gastbekende Vlaam. Enkel die luisteraar en ik. En dan natuurlijk alle luisteraars die open vragen mogen stellen. Maar.
1: Misschien kan het nog een romantische date worden, je weet het niet, hè?
0: Ja, of het einde van het item.
1: Oei, maar kan ik helpen?
0: Nee.
2: Cliché Clash.
0: Nee, komt wel goed. Komt wel goed. Eerst ben ik op zoek naar 2 kandidaten voor de Cliché Clash. Het staat 2018 voor de vrouwen. Met andere woorden, een voorsprong, Gerben, dat zit er niet meer in. Voor deze week dan toch? We kunnen wel een gelijke stand uit de brand slepen. Dan moeten de mannen vandaag winnen en morgen ook. Wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de Q-app.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
8: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
9: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

0: Cliché Clash.
1: Na de Cliché Clash is het reveal van jouw vervoersmiddelen, Gerben.
2: Goh, ik vind het zo spannend, maar ik heb zoveel stress, ik wil ervan af.
1: Ik denk echt dat je het leuk gaat vinden. Het gaat er dolkomisch uitzien, maar je gaat het wel leuk vinden hoe jij je grote entree gaat maken op de Bizou Awards, de grote Influencers Award, als genomineerde in de food-categorie.
2: Maar ik denk dus echt dat jij in staat bent om de met een bulldozer af te komen of zo, of een tractor. Je hebt daar straks ook iets op Instagram gezet met een tractor-emojitje. Ik denk dat het zoiets gaat zijn.
1: Die tractor-emoji heb ik daar speciaal gezet om u te verwarren, want het is geen tractor. Het is geen tractor.
2: Ah ja, oké.
1: Het is mijn eerste reactie toen ik een video kreeg van de wagen die het uiteindelijk wordt, was... Mag dat Brusselin? Dat was mijn eerste reactie. Maar goed, dat is voor zometeen. Eerst gaan we clichés ontkrachten met Sonja, 42 uit Genk. Dag Sonja.
3: Dag Vincent.
1: Je hebt een man en een zoon in je leven. Wat is dan jouw typisch mannelijk kantje?
3: Ik was vroeger...

0: Dankjewel Gerben voor deze bijdrage aan de
1: Dit. Dankjewel.
0: U neemt het op vandaag, Sonja, tegen luisteraar Jan, 36 uit Brugge. Dag Jan.
2: Hey, goedemiddag Vincent en Gerben.
0: Gerben, heb je ook een mopje over mensen uit Brugge?
1: Dat is geen mopje, dat is gewoon wat ze altijd
0: zeggen. Dat is uitlachen, dat moet je niet doen.
1: Nee, maar ik lach ook niet. Ik lachte niet. Dat is wat ze zeggen.
0: Ah ja. Jan, je hebt een job waar ook veel vrouwen in zijn. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ik werk als cabin crew member, dus ik werk met, meestal met heel veel vrouwen aan boord. Dus ik heb heel veel vrouwelijke collega's.
0: Ah ja, jij staat dan zo van voor met, twee exits on the right, twee exits on the left, zo dat.
2: Correct. Oh, ja, dat klopt.
0: Heerlijk. Heb je dan ook vrouwelijke kantjes overgenomen van al jouw collega's of niet?
2: Goh ja, laat ons zeggen dat er redelijk wel de orde en netheid heb overgenomen. En aangezien dat ik mijn uniform zelf moet strijken thuis, zeg ik ook alle kleren van de kinderen en van mezelf, van mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, alright, dat was in de plas, is bij jou beland. Dat is volgens de clichés nog steeds een vrouwelijk ding en jij hebt dat nu al ontkracht. Jan, waarvoor? Dank! Sonja mag beginnen met drie typische mannenvragen. Veel succes, Sonja.
3: Dankjewel.
0: Vraag 1 gaat over Tom Bonen, de wielrenner. Die is jarig vandaag, die wordt 46 ondertussen al. In 2017, april 2017, reed hij voor het allerlaatst een officiële profkoers. Het was een Franse wielerklassieker en hij werd uiteindelijk 13e. Dat is niet slecht om op pensioen te gaan.
1: Nee, zeker.
0: Welke Franse wielerklassieker was zijn laatste officiële profkoers?
3: De Tour de France?
0: Nee, we zochten Parijs-Roubaix. Verdorie. Ah, ja. Sonja, vraag 2. Je had je tuin zelf verbouwd, zei je, hè?
3: Ja.
0: Well, dit is een vraag daarover. Hoe hoog mag je tuinhuis maximaal zijn als je er eentje wilt zetten zonder vergunning?
3: 3 meter.
1: Bijna, 3,5 meter.
0: 3,5, nog een beetje hoger zelfs. Ja, verdorie toch. Derde vraag, Sonja. Hopelijk heb je deze juist. Uit welke science fiction films komt het personage Han Solo?
3: Lord of the Rings? Ik weet het niet.
0: Verdorie. Star Wars, Sonja. Dat is 0-3. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat wil zeggen dat Jan een punt kan scoren voor de mannen door gewoon 1 vraag correct te beantwoorden. Maar dan moet dat wel gebeuren natuurlijk. Jan, in veel badkamers van vrouwen kan je tegenwoordig producten terugvinden van het merk Rode. R-H-O-D-E. Rode. Is dat bij jullie thuis ook het geval?
1: Hit the road, dude.
0: Ja, bij Gerben wel, bij Jan niet dat hij weet. Rode is een bekend beautymerk van de vrouw van een bekende Canadese zanger. Maar welke zanger?
2: Nee, pas. Geen flow.
0: Justin Bieber.
1: Ja, het is het merk van Hailey Bieber. Steffi heeft er echt veel van. Het is crazy. Het is een hele hype.
0: Ja, snap ik helemaal. Dat is niet erg, Jan. Je hebt nog 2 pogingen. Vraag 2. Waar op het lichaam dragen steeds meer vrouwen, maar tegenwoordig ook mannen, niet het minst Gerben Tuurlings, loafers?
2: Aan de voeten?
0: Dat klopt, want loafers zijn, Gerben,
1: schoenen!
0: En dus hebben we een winnaar in deze quiz en zijn naam is Jan. Proficiat, Jan.
2: Yes, wow, weer een punt dichter bij de vrouwen.
0: Ja, klopt. Het verschil is nog maar 1 puntje, dus dat is de inzet van de Cliché Clash morgen, zo net voor het weekend.
1: Ja, ik mag niet meer enthousiast zijn, dus ik ben gewoon neutraal.
0: Er zijn wat klachten binnengekomen op de partijdigheid van Gerben. Maar dat is
1: allebei goed gedaan.
0: Dat is ook zo. Jan en Sonja, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
3: Dank je wel.
2: Tot ziens. Dag.

0: en Kent Holders, Paulien van het Nieuws is deze week met vakantie. En dus heb ik Gerben Tuurlings ingeschakeld als vervanging. Alleen moet de vervanging ook vervangen worden, want Gerben heeft een dubbele boeking vandaag. Hij moet naar de Bizou Awards.
1: Ja, dat klopt. De Bizou Awards zijn de jaarlijkse influencerprijzen.
0: Ja.
1: En ik ben genomineerd.
0: Proficiat.
1: En zoals we hier al 100 miljoen keer hebben gezegd, ik heb nog nooit een award gewonnen. Dus vandaag is misschien die ene dag.
0: Ja.
1: En Vincent heeft daarom voor mij vervoer geregeld.
0: Ja, want je moet er om 8 uur begint de show echt, dus je moet op tijd vertrekken. Maar we willen je ook inschakelen als vliegende reporter op de Rode Loper, dus we gaan je wat vroeg laten vertrekken. En ik heb ervoor gezorgd dat je in stijl kan arriveren, iets wat past bij het statuut van een nominee. Het uniek vervoer heb ik geregeld. Vertel eens, wat is het thema van de Bizou Awards dit jaar? Dat is best belangrijk,
1: ja,
0: dat de mensen die link kunnen leggen.
1: Ja, het is eigenlijk, het thema is, ik vind het wel leuk of zo, maar het is alles door elkaar. Het is chaos gewoon. Dus felle kleuren, glitters, glamour, patronen die eigenlijk niet bij elkaar passen. Dus daarom heb ik nu ook een legerbroek aan met daarop een gestreept hemd. Het past totaal niet samen.
0: Nee,
1: Karin Bols, mijn moeder, die heeft net al gestuurd. What the fuck heb jij aan? Dus ja.
0: Ja, dat komt niet goed. Maar Gerben, ik kan u alvast vertellen dat uw voertuig perfect past bij de dresscode.
1: Yes!
0: Zometeen, na het nieuws van 5 uur, gaan we voor de grote reveal. Dan gaan wij op de parking staan en gaan we het voertuig bekijken. Maar we willen natuurlijk jouw eerste reactie live op de radio, dus ik heb een blinddoek. Kan je wat blinddoeken?
1: Oh nee.
0: En dan begeleid ik je zometeen wel naar buiten. Dus kom even tot daar.
1: Ja, de laatste keer dat ik geblinddoek ben geweest door u, wat is er toen gebeurd?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat je gaat vertellen.
1: Ik weet wat er is gebeurd toen. Wat er toen gebeurd is dat je mijn auto ongeveer 15 meter in de lucht had gehangen met een kraan.
0: Ah ja, dat is juist.
1: En ik dacht dat je die naar beneden ging laten vallen. Dus ik heb er echt weer maar eens minder en minder en minder vertrouwen. Nee, helemaal top. Ik zie niks meer, alleen rood. Dat is de bedoeling, hè?
0: Hoeveel vingers?
1: 0.
0: Oké, perfect.
1: Top, perfect. Oké.
0: Super.
1: Ik ben geblinddoekt.
0: Lieve mensen, na het nieuws van 5 uur, de grote reveal, dat wil je niet missen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Het is 5 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Ortwin.
3: Goedemiddag. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over die energieprijzen en of dat nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben.
4: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
3: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
5: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren, omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
3: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval, je hoort Beenders.
6: Banken doen dat al 10 jaar, hè. Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
3: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden.
2: 6 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen A12, 20 minuten extra van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E17, 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. E313, 19 minuten van Massenhoven tot Antwerpen Oost. Aan de Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Music. Gerben is al vertrokken naar de parking. Ik ga hem zo meteen vervoegen en zijn blinddoek aftrekken als hij ziet met wat voor een autootje hij naar de Bizou Awards moet.

0: Ja, we staan op de parking van Q-Music. Vincent Live vindt live plaats op de parking van het bedrijf. Het heeft een goede reden. Gerben Tuelings is genomineerd voor een Bizou Award. Dat is een grote, belangrijke influencerprijs. En hij wil daar dus in stijl arriveren. Hij heeft dat in mijn handen gelegd en hij zal daar geen spijt van krijgen. Gerben staat hier naast me met een blinddoekop, dus jij kan niet zien met wat voor voertuig je zo meteen gaat verplaatsen. Maar wat zegt je buikgevoel?
1: Ja, klopt. Ik kan niet zien. Mijn buikgevoel zegt dat jij mij weer in het zak kan zetten, zei het, want de laatste keer dat je mij geblinddoekt had, was het ook niet fun.
0: Wat is het ergste dat kan gebeuren?
1: Oh, het ergste dat kan gebeuren is iets dat vliegt. Als het vliegt, dan wil ik er gewoon niet in. Ik wil echt genoeg stress vandaag.
0: Oké, het vliegt niet.
1: Oké, dan kan het eigenlijk al niet meer misgaan. Alhoewel, liefst een echt voertuig, niet een paard en kar of zo. Of een,
0: Wat vind je belangrijk qua entree? Wat moet de wagen zeker hebben?
1: Vier wielen.
0: Stijl?
1: Stijl? Denk, dat is iets stijlvol. Dat is wel een keer leuk, want ik maak mezelf al genoeg belachelijk op het internet. Dus ja, om een keer in een limo of zo aan te komen, of in zo'n chique Maybach of
0: champagne
1: zo.
0: Champagne en al.
1: Met champagne, ja, ik zie het voor mij.
0: Ja, oké, super. Dan stel ik voor dat we naar Le Moment Supreme gaan.
1: Is het een chique limo? Ja, hè.
0: Ik ga uw blinddoek losmaken. En dan... Wacht, dat gaat niet gemakkelijk. 3, 2, 1.
1: Wat probleem! Dat is een Scooby-Doo-wagen!
0: De Mystery Machine van Scooby-Doo, jawel!
1: Oh my god! Dat is fenomenaal! Oh, ik zie hier een blauwe bus voor mij, zo'n minibus, zo een beetje Japans busje is dat eigenlijk. Oh, dit is fenomenaal, dit is een van mijn droomwagens, hè, Vincent, dit snap.
0: Dus flower power, hè? Lichtblauw met lichtgroen.
1: Dit is zo mooi! Oh, de nummerplaat is Scooby! De nummerplaat is Scooby! Kan ik hem open? Ik wil eens van binnen zien.
0: Ja, doe maar.
1: Oh, dit is... Oh, het is mijn interieur en al!
0: Het is een limo van binnen.
1: Maar dat is niet normaal. Dit is de beste vervoers... Het beste vervoersmiddel voor de Bizou Awards aller tijden. Deze kleuren, het komt helemaal overeen. Erop. Oh, ik vind het fenomenaal. Dit is trouwens ook mijn auto op Fortnite.
0: Echt?
1: Ja, dit is mijn auto op Fortnite. Dat maakt het nog leuker.
0: Oké, Scooby-Doo rijdt ook mee hier op de passagierszetel.
1: Wauw, maar mijn leven kan echt niet meer beter. Dit is voor het eerst heb jij iets leuks gedaan voor mij, Vincent. Ja, ik ben blij.
0: Het mooie is dat er toevallig net achter ons echt een limo op de parking rijdt. Maar die is dus niet voor u.
1: Wat lief! Dat kan niet! Dat kan niet! Mali! Hoezo jullie mij een limo? Allee!
0: Verschil moet er zijn, Gerben. Maar ik ben toch blij met die Mystery Machine.
1: Wat vinden jullie van mijn auto? De limo-mensen doen hun duimpje in de lucht. Ja, zo'n
0: niet
1: beetje
0: allemaal,
1: twijfel.
0: Niet allemaal, joh. Gerben, stap in dat je zeker op tijd bent voor de Bizou Awards. Oh. Zie dat je de prijs vindt.
1: Ik ga een bizou geven.
0: Ik ga gewoon maar een bizou geven, ja. Die thema, de bizou. Goed. Die jongen is denk ik echt zielsgelukkig. Dat is ongelooflijk.
1: Dat
0: is de dag van zijn leven. Het is ook een televisie, dus je kan de show volgen. We prikken nog een paar keer door als je onderweg bent in de file.
1: Fenomenaal.
0: En dan stel ik voor dat ik nu terug naar de studio ga. Tot ziens, veel succes.

0: Choosing Texas. Van Ella Langley bij Vincent Live. De rust is wedergekeerd in de studio. Gerben Turens is vertrokken. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Maar die rust, dat gaat niet lang duren, want zometeen wandelt er hier een Q-luisteraar binnen. En het is aan mij om te raden wat zijn of haar hobby is. De Vincent Live Hobbyclub is back, zoals elke donderdag. En de vraag is, gaat het vlotter of moeizamer nu er geen tweede persoon is in de studio? Normaal is Paulien van het Nieuws er, of anders is Scherpender, en nu zit ik hier helemaal alleen. Wie weet gaat dat voor een versnelling zorgen in het proces, of wie weet gaat dat nog langer duren. We ontdekken het zo meteen na Repeat of Niet met Purple Disco Machine.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
4: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILT.living.
12: Stap af van je parkeerstress.
13: En nu mevrouw,
14: ja?
13: Rijdt u die weg?
14: Nee, ik niet.
12: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora!
15: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: met Bailando.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Ja, een beetje een bizarre editie van de Vincent Live Hobbyclub, want ik heb nog Paulien, nog Gerben bij mij zitten om me te helpen. Maar geen probleem, ik heb heel veel Q-luisteraars, want zometeen wandelt er een Q-luisteraar de studio binnen en dan gaan we met z'n allen raden wat zijn of haar hobby is. Ik mag ja-nee vragen stellen, dat is beperkend, maar jij mag open vragen stellen, dus help elkaar, dan geraken we er wel. De hobby kan van alles zijn, hè, van voetbal tot diamond painting of alles wat ertussen zit. Als je zelf een leuke hobby hebt, kan je inschrijven via de site en ik krijg hem nu bezoek van de dame in kwestie. Welkom in de studio. U mag plaatsnemen bij de microfoon. Dag mevrouw. U mag hallo zeggen.
2: Hallo.
0: Hallo. Wat is jouw naam?
2: Ik ben Jessica.
0: Jessica, oké. En mag ik vragen hoe jong u bent?
2: Ik ben 47.
0: 47 jaar jong. En u komt uit?
2: Gingelom.
0: Gingelom. Waar ligt dat?
2: Tegen, tussen de driehoek van Tiene, Landen.
0: Ah ja.
2: Sint-Truiden.
0: Oké, Diakoté. Top. Ja. Ik ga proberen jouw hobby te raden, Jessica. Ik zal eens beginnen met... is het een creatieve hobby?
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik zag het op het zicht. Goed, hè?
2: Dank u.
0: Is het een hobby waar je het warm van krijgt, waar je van zweet?
2: Dat kan.
0: Dat kan. Soms dus. Ja. Zweet. Is het een sport, echt?
2: Nee.
0: Nee, het is geen sport. Vindt het plaats in een warme ruimte?
2: Nee.
0: Nee, ook niet. Binnen?
2: Ja.
0: Buiten?
2: Kan ook.
0: Allebei. Maak je iets?
2: Nee.
0: Nee. Het is wel creatief. Is het... Doe je het al lang?
2: Sinds 2017.
0: Ah ja. Oké. Okay. Dus toch bijna 10 jaar. Maar ook niet om te zeggen dat je het al 35 jaar doet van toen je kindje was.
2: Nee. Nee.
0: Oké. Doe je het solo?
2: Nee.
0: In groep?
2: Nee, ook niet.
0: Per twee?
2: Met mijn man, ja.
0: Mm-hmm. Dan gaan we wat lichtjes branden. We zoeken verder zometeen. Repeat. Of niet. Eerst gaan we luisteren naar nieuwe muziek van Purple Disco Machine. Die zit in Repeat of Niet met Test My Luck. Dat is zijn nieuwe single. En de vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Jouw mening is welkom via qmusic.be. Nee, via de Q-app. Niet via de site. Via de app. En dan weten we wat er met moet gebeuren. Oh.

0: Purple Disco Machine en Meek met Test My Luck. Repeat. Of niet. Even kijken wat de app hierover te vertellen heeft. Sarah uit Afflichem die stuurt, zoals we gewoon zijn van Purple Disco Machine, dikke schijf, absoluut een repeat. Dario die zegt dan weer, het is wat flits, het zou een slager kunnen zijn, moest het in het Duits ingezongen zijn. Koen stuurt dat hij het er maar lauw van krijgt, hij twijfelt een beetje tussen repeat of niet, en hij heeft het liever warm, dus een niet. Glenn uit Schilder zegt dan weer repeat, en ook Sarah die stuurt repeat via de Q-app. Conclusie is, het nummer gaat door, maar nu niet om te zeggen met grote onderscheidingen en felicitaties van de jury. Vanavond om 9:20 hoor je het opnieuw bij Joren Linzen. Bij ons in de studio staat Jessica, ze is 47, komt uit Gingelom en ik probeer te raden wat haar hobby is. Weet al dat het een creatieve hobby is, geen sport dus. Kan zowel binnen als buiten gedaan worden. Ze maakt niet echt iets, maar ze doet het wel al bijna 10 jaar, sinds 2017. En vooral, we hadden een doorbraak op het einde, ze doet het samen met haar man. Zometeen gaan we even twee vliegen in één klap slaan. Ik ga Gerben een vraag laten stellen. Die is onderweg naar de Bizou Awards in de auto van Scooby-Doo. Daar was hij ontzettend blij mee met de Mystery Machine. En dus we gaan zo meteen even inchecken hoe het bij hem daar zit in de Brusselse files. En of hij ook een vraag heeft voor Jessica. Eerst het nieuws, want het is 5:30 en Ortwin, onze gas- en elektriciteitsfactuur, die piekt opnieuw.
1: Klopt, we betalen nu al 1.000 euro meer voor gas en elektriciteit door de oorlog in Iran. En die prijzen blijven nog stijgen, nu al tot het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. In totaal betaal je voor elektriciteit gemiddeld 1.451 euro per jaar. Voor aardgas is dat meer dan 2.000 euro. Wie al een vast contract heeft, die zal wel geen impact merken. En meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen maken zich ook zorgen over die energieprijzen, vooral dan of het betaalbaar blijft of niet. Opvallend veel gezinnen weten ook helemaal niet of ze een vast of variabel contract hebben. Zo denkt meer dan de helft dat ze een vast contract heeft, maar eigenlijk gaat het slechts om 1 op de 3.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Weet jij het, vast of variabel contract bij jou thuis?
2: Ik moet eerlijk toegeven, ik weet het ook niet.
0: Ja, Frank, mijn vergelijk, hè, hoe weet dat? Mijn energie, zo, ja, dus checken.
2: Ik
0: hè.
2: Weet het. Je zou er eigenlijk moeten tijd in steken, maar dat is dan... Ja, dat gebeurt dat toch op een of andere manier niet.
0: Ja, nee, ja, omdat je als flexijobber superheld bent die andere mensen van gratis nachts voorzien, maar je mag jezelf niet vergeten, hè?
2: Mag mezelf niet vergeten, ja, inderdaad.
0: Dat is wel belangrijk. Zeg, Frank, ja. Het was alweer een fantastische dag. Ik krijg elke dag foto's van Emma die met June is gaan wandelen in het park. En ik denk, haha, hoe lang kan dat blijven duren? Zegt hij, 15 oktober.
2: Ja, maar het gaat niet lang meer duren. Hè. Het is wel zo dat vandaag op sommige plaatsen redelijk wat bewolking was. Hè. Dat zat niet echt in de verwachting. Dus sommige plaatsen hebben er wel redelijk wat zon gehad. Maar vooral het centrale gedeelte heeft het lang geduurd. Dat begint nu wel te breken. Dus uiteindelijk gaan we overal opklaringen hebben. En dan vannacht kan het zo goed als helder worden. Alleen in het westen van het land tegen morgen vroeg. Daar kan de bewolking al wat toenemen. Dat is een beetje een voorbode van een regenzone. Een regenzone die dan morgen door het land gaat trekken. Maar als pas of de meeste regen sowieso voor de namiddag. Dus in de voormiddag is het nog grotendeels droog. In het oosten starten zelfs nog met zon. Maar uiteindelijk gaat het overal betrokken geraken. En dus na de middag begint het dan te regenen. Eerst aan de kust. Het laatst zal dat ook in Limburg en de Ardennen zijn. Aan de voorzijde van die regenzone is het nog eventjes zacht. Met temperaturen mogelijk van 19 of 20 graden. Als de regenzone gepasseerd is, want dan gaat het opklaren. Maar de wind gaat ook draaien naar het noordwesten. Dat betekent dan ook in de late namiddag dat het vrij snel koud gaat worden. Dus dat wel. Maar voor de rest dus zeker morgenochtend ziet het er allemaal nog vrij goed uit.
0: Alright, maar dan verandert het dus. Wat moeten we dan weten voor het weekend, vrijdagavond, het weekend, dat zijn de mensen het belangrijkste. Hè?
2: Ja, inderdaad. Het wordt een koud weekend. Dat is een feit. Dus met zaterdag een koude wind die er staat uit het noorden tot noord-noordwesten. Voor de rest gaan we wel droog starten met redelijk wat zon op veel plaatsen. Maar loop vandaag wordt het wat onstabieler. Eerst aan de kust een paar buien. En dan later zijn ook een paar buien mogelijk. Verder landinwaarts. Zondag, toch ook een koude dag met 13 graden, dat is maar maximaal. We gaan driekwart van de dag het zo goed als droog houden, maar de bewolking gaat wel toenemen. Dit keer niet vanaf de kust, maar vanaf de Ardennen. Dus vanaf het oosten komt de regenzone eraan. En die gaat dan uiteindelijk regen met zich meebrengen in de Ardennen. En misschien ook in het centrum van het land. Het westen, daar blijft het waarschijnlijk wel droog.
0: Alright, dat is prima. Frank, dankjewel. We horen elkaar morgen opnieuw.
2: Ja, dat is goed.
0: Acht files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen. Op de A12 moet je 30 minuten bijtellen van Antwerpenhaven tot Ekeren en een half uur van Aartslaar tot Wilrijk. Op de E17 26 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E313 25 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Nederland 30 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 30 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem en 15 minuten van Grimbergen tot Jetten. Brusselse binnenring 18 minuten van Expo tot Machelen. Sta je bij een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5

0: Take Me Back van Kygo bij Vincent Live. Gerben Tuurlings is onderweg naar een heel belangrijk evenement. De Bizu Awards, waar hij zelf genomineerd is. Dat zijn de Influencer Awards. Maar hij is daar met een vervoer dat ik geregeld heb. Namelijk het hippie busje van Scooby-Doo met flower power, lichtgroen, lichtblauwe carrosserie. Maar Gerben was daar toch gelukkig mee, want dat is blijkbaar zijn auto in Fortnite. Even doorprikken naar de Brusselse file. Dag Gerben, kan je ons horen?
1: Dag Vincent, jawel! We zijn nog steeds onderweg.
0: Ja, ik hoor dat het enthousiasme er nog steeds is.
1: Ja, natuurlijk. Ik zit in mijn Fortnite-wagen. Ik zit in een Scooby-Doo-wagen. Dit is gewoon mijn jeugd. Het is een full circle moment. Het is geweldig en het is ook echt perfect in thema. Vincent, we gaan er eerlijk over zijn. Ja. Het moest chaos zijn. Dit is chaos. Hè. Dit is complete chaos.
0: Ik vind het heel mooi dat je zegt, dit is mijn jeugd, terwijl je 25 bent. Je bent jeugd. Heel goed. Maar Gerben, toch wel interessant. We zitten bij de Vincent Live Hobbyclub en ik kan een beetje hulp gebruiken. Zie je het zit er om even mee in te stappen?
1: Ja, zeker weten. Ik heb wel gehoord, ik was natuurlijk aan het luisteren naar Vincent Live in de Scooby-Doo-bus. En ik heb gehoord dat het Jessica is en ik heb wel een vraagje voor Jessica.
0: Oké. Okay. De Vincent Live Hobbyclub. We weten van Jessica al dat ze een creatieve hobby heeft waar je soms van kan zweten, maar het is niet echt een sport. Het kan binnen en buiten gedaan worden. Ze maakt niet per se iets, ze doet dat al 10 jaar. En vooral, ze vormt een duo met haar man. Dat was een doorbraak. Gerben, vertel eens, wat is jouw vraag?
1: Heb je bepaalde materialen of spullen nodig voor je hobby? En zo ja, wat?
2: Ja, ik heb vooral een beschermpak nodig.
0: Oh, ik heb het fout.
2: Oh. En ik heb ook vooral de natuur nodig. Want zonder de natuur ben ik nergens.
1: Een beschermpak? Ik dacht eerst aan schermen, maar dat gaat niet zijn dan.
0: Ik ook. En daarvoor dacht ik aan allemaal dans of tango en salsa en zo. Maar dus een beschermpak en de natuur.
1: Dat is de moeilijke.
0: Oh. Nee. Komen er dieren aan te pas?
2: Nee.
0: Oké, geen imker. Steek je door. Dat zou kunnen, Jessica. Moet je niet lachen met mij, zeg.
2: Bijen zijn geen dieren.
0: Dat zijn insecten.
2: Ja.
0: Ik krijg nog ineens een les biologie erbovenop. Zeg, dankjewel. Wel, wat een donderdag is dit. Bijna weekend, zou ik zeggen. Supergoed. Even denken, wat voor vraag kan ik nog stellen? Dus de natuur, doe je het overdag of 's nachts?
2: Zeker niet 's nachts.
0: Zeker niet 's nachts, dus de jacht valt ook al weg. Dus zeker, je hebt daglicht nodig.
2: Ja.
0: En je kan de hobby ook binnen doen.
2: Ja.
0: Bij jou thuis?
2: Bij ons thuis hebben we dat niet voorzien, maar wel op andere locaties wel.
0: Bij andere mensen thuis?
2: Nee, niet thuis.
0: Specifiek in grote...
2: Bij een vereniging.
0: Bij een vereniging, oké. Okay. Is het beschermingspak tegen verwondingen of tegen de kou?
2: Tegen...
0: Wacht, moet je aan een vraag stellen. Is het tegen verwondingen?
2: Nee.
0: Is het tegen de kou?
2: Nee.
0: Tegen de warmte?
2: Nee.
0: Tegen...
2: Ja, verwondingen... Dat is de moeilijke.
0: Dat is de moeilijke. Oké. Okay. Gerben?
1: Oh, ja.
0: Help.
1: ik denk misschien... Het is iets met survival, hè? Niet?
2: Nee.
1: Nee, ook niet. Goh, ik heb echt zo'n wildlife in mijn hoofd. Zeker de natuur en dat je bepaalde kledij nodig hebt, maar dan niet voor de warmte of de kou. Het is moeilijk. Ik denk dat ik het weet.
0: Oké. Okay. Nee, ga je gok doen of zo, niet?
1: Nog niet direct de gok. Ik ga eerst een vraag stellen en dan weet ik direct of het goed of fout is. Heb je zo'n harnas nodig waar je je in kunt aanhangen? Zo aan een berg of aan een, weet ik veel, touw?
0: Heb je ook bescherming voor je gezicht?
2: Ja.
0: En is de verwonding die je kan oplopen een prikje?
2: Ja.
1: Het is geen bijenimker. Wat is het dan, Vincent? Jij weet het.
0: Ik wil het gewoon nog eens vragen, eigenlijk. Hou jij bijen? Ben je een imker?
2: Ja.
0: Ja! Yes, ik heb het wel juist. Wat is er gebeurd?
1: Waarom zeg je nee dan?
0: Ja, wat is er gebeurd? Zei ik iets verkeerd daarnet?
2: Wacht, hè.
0: Bij de dieren?
2: Ja, omdat bijen zijn geen dieren.
0: Bijen zijn geen dieren. En toen zei je natuurlijk, nee, maar het zijn insecten, dus je bent imker, je houdt bijen. En maak je dan ook honing?
2: Wij maken zelf geen honing, dat doen de bijen.
1: Ja.
2: Maar we oogsten wel honing.
0: We oogsten de honing. Oké, fantastisch. Maar fantastisch. Ah. En hoe je daarbij beland bent, hoe vaak je dan alsnog door een bij gestoken wordt en waar ik dat dan allemaal kan doen, dat ga ik je zo meteen vragen. Gerben, merci om mee te spelen. Zonder jou was het echt nooit gelukt. Maar dat geldt voor alles in mijn leven. Tot ziens.
1: Zalig. Merci.
0: Tot zo op de bijzonderheid.
3: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
4: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de wiek draait. Laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco. Wie doet mee?
5: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per

0: Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
3: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekrecht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
5: Hurman. Zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
5: Vanavond bij VTM is dromen van mijn restaurant makkelijker dan het runnen. En bij VTM 2 begint het nieuwe seizoen van Axel gaat binnen bij beruchte motards. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Fever bij Vincent Live. Zometeen draaien we aan het rad van winnen met. Die prijzenpot blijft maar oplopen. 1350 euro is ondertussen de tussenstand. Kan van jou zijn over dit en 10 minuutjes. Vincent Live! Maar eerst heb ik tal van vragen voor Jessica 47 uit Gingelom. Zij is er in de studio. In het kader van de Vincent Live Hobbyclub hebben we geraden wat haar hobby is. Ze is imker, ze houdt bijen. Sinds een kleine 10 jaar. Hoe ben je daarmee begonnen, Jessica?
1: Ik heb zelf mijn echtgenoot leren kennen in 2007. Mm-hmm. En op dat moment had hij geen bijen meer. Maar die is wel in de jaren 90. Was hij dan imker.
0: Ja?
1: En ja, die is daar toen mee gestopt uit tijdsgebrek.
0: Ja, ja.
1: En die heeft eigenlijk altijd gezegd van ja, ik zou dat graag terug opnieuw doen.
0: Ja.
1: Maar hij is allergisch, dus ik stond daar ook niet op te springen.
0: Nee, dat snap ik.
1: En dan hebben we voor zijn vaderdag hebben we dan 2 bijenkasten gekocht. En zo is het eigenlijk terug begonnen.
0: Terug begonnen. Maar dus je man is allergisch, is hij daar nu vanaf? En ben jij dan niet allergisch of hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Ik ben ook allergisch.
0: Ah, super.
1: Maar hij reageert meer algemeen.
0: Ja.
1: Dus in principe zou hij dan, als hij echt in adem.

0: Wat komt bijvoorbeeld, heeft hij dan een EpiPen nodig?
1: Oh ja.
0: Ik reageer nog altijd lokaal, dus ik zwel gewoon op.
1: Op de plek van waar je gestoken zou worden door een bij.
0: Klopt, ja. Maar vermits ik ook diabetes ben,
1: ja?
0: Kan dat voor mij wel meer risico's inhouden, omdat die reactie die breidt zich uit, lokaal dan.
1: Zeg maar, dat is wel straf. En de eerste keer, Jessica, dat ik mensen op bezoek heb in de studio die allergisch zijn aan hun eigen hobby. Maar goed, dat is dan begonnen met die paar kasten. Maar ik zie dat je van alle spullen hebt meegenomen naar de studio. Vertel.
0: Klopt. Ik heb een bevruchtingskastje bij.
1: Ja, want dus er zijn bijen in de studio. Dat wil ik toch even vertellen voor de mensen die niet via de stream aan het kijken zijn, wat de meerderheid is. Ook al zitten ze achter een soort van slot en grendel, ik kan ze zien en dat is spannend. Vind ik, in alle eerlijkheid.
0: Ze kunnen niet bij u.
1: Nee. Dus dat is een bevruchtingskastje. Want
0: klopt.
1: De koningin die is herkenbaar, want die heeft een stip. En die is wat groter dan de rest, hè?
0: Ja, een koningin die is langer en slanker dus eigenlijk.
1: Ja?
0: Dat komt omdat die eierstokken heeft en de werksters die hebben dat niet.
1: Oké. En hoe lang zitten deze bijen in die bevruchtingskast?
0: Totdat ze eigenlijk verhuizen naar... Ze gaan met zo'n kastje gaan ze naar een bevruchtingseiland of naar een bevruchtingsstation landelijk dan.
1: Ja.
0: Deze zijn nu komen van een van de bevruchtingseilanden, van de Waddeneilanden komen die.
1: Oh, ja.
0: En daar gaan ze eigenlijk naartoe om de raszuiverheid van het ras te bepalen. Dus je hebt verschillende rassen in bijen. Je hebt Carnica, je hebt Boekvest, de Italiaanse bijen, je hebt ook de zwarte bijen en deze zijn de Carnica.
1: Ik zie dat je ook honing mee hebt, want je zei van je oogst je eigen honing. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
0: Dat gaat, dus wij halen die ramen uit een kast, die steken we dan in een slinger en daar wordt dan aan geroerd en door de snelheid van die slinger wordt die honing uit dat raam geworpen.
1: Ja. En een ruwe schatting, hoeveel bijen zitten er in deze bevruchtingskast? Ongeveer.
0: Een stuk of 200, 300.
1: En hoeveel honing produceren zij?
0: Met dit gaan ze niet veel honing produceren. Dit gaan we ook niet oogsten.
1: Dus je hebt echt heel veel bijen nodig om tot een pot zoals die daar staat te komen.
0: Dus per kast... we hebben echt kasten waar dat 10 of 12 ramen in zitten.
1: Grote dingen, die ken je wel van ergens. Ja, ja. En hoeveel honing komt daar dan uit ongeveer?
0: Dat hangt eigenlijk ook af van het ras.
1: Waarmee je
0: gaat oogsten. Maar je moet toch wel rekenen voor het ras dat wij hebben, een 15 kilo minimum.
1: Ja. De meeste mensen die doen een hobby, bijvoorbeeld elke zaterdag of elke dinsdag is training of whatever, op verschillende manieren. Hoe frequent ben jij bezig met deze bijen?
0: In de zomer kan dat variëren tussen 2 à 3 keer per week. Want er komt ook veel meer bij kijken.
1: Ah ja, tuurlijk, ja.
0: Want je moet ook zien, bij imkeren is het eigenlijk bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat je gaat kijken naar de omgeving.
1: Ja.
0: Dat er genoeg in bloei staat, dat je ook geen solitaire bijen bijvoorbeeld gaat tekort doen. Dus je moet zelf eigenlijk ook bloemen aanplanten en zo verder.
1: En in de winter?
0: En in de winter werken we vooral eigenlijk aan het onderhoud. Dus we gaan bijvoorbeeld de ramen vernieuwen waar dat nodig is. We gaan was insmelten in de nieuwe ramen.
1: Oh,
0: kaarsen kunnen we ook maken met de bijenwas. Dat doe ik ook.
1: Tof. Heel fijn. Dank je wel dat je hier was, Jessica.
0: Dat is heel graag.
1: We hebben altijd voor mensen die langskomen bij de Vincent Life Hobby Club een zweetbandje. Ik weet niet of het van toepassing is tijdens deze hobby, maar misschien tijdens een andere workout of zo kan je zeker.
0: Oké, dank je wel.
1: Dank je wel om hier te zijn. Tot een volgende keer. Want wij gaan zo meteen verder met Vinemet. Tot ziens, hè.
0: Tot ziens.
1: Alright, tijd voor Jamie Miller. Dit is Baby.

0: Ik denk dat het het lievelingslied is van Emma Salda op dit moment. Want elke ochtend zingt ze dat de hele ochtend lang. Dus ik denk dat het ook het lievelingsliedje van June Fears is, want die kent toch geen andere liedjes.
1: Winnen met...
0: Nu gaan we winnen met een bepaalde letter en vooral met een bepaalde prijzenpot. Zeg, 1350 euro, dat is niet min. Daar kan je van alle leuke dingen mee doen. Niet het minst winterkleren kopen, want het gaat kouder worden vanaf morgen. Of andere dingen. Je kerstcadeaus al aanschaffen. Dan ben je stressvrij deze zomer. Je kan een reis naar de zon plannen, waar je naar dan uitkijken als de dagen weer korter en kouder worden. Enfin, van alles. Doet er goesting mee. Maar dan moet je wel weten met welke letter we spelen. De start van het alfabet. De A van aardbeientaart. Lekker. Van algen. Minder lekker. En van awardshow, waar we straks nog eens live naar moeten overschakelen. Want Gerben Tuurlings is op de Bizou Awards. Wil je meespelen? Stuur een audiobericht in de Q-app. Winnen met een A.

0: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting. DSM Keuken. Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
2: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: 6 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Ortwin.
4: Goedenavond. Elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Dat komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of dat nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben.
5: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat dat eigenlijk maar om 33% gaat. Nu dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
4: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden.
6: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat ja, muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
4: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Collega Karel Latré.
7: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
4: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. Op de wereldbeker Korte Baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden.
3: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 12 minuten bijtellen van Grimbergen tot Jette en 28 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 18 minuten van Expo tot Vilvoorde en 11 minuten van Groot-Bijgaarden tot Jette. Op de E313 richting Antwerpen 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 24 minuten van Aartselaar tot Wilrijk en 10 minuten van Antwerpenhaven tot Poldervliet. E17 richting Antwerpen 20 minuten extra ter hoogte van Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout, richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de B402 verlies je 10 minuten tussen de Kortrijkse Steenweg en de buitenring Sint-Denijs. Op de ring rond Gent richting Merelbeke 10 minuten van Evergem tot Brugse Vaart. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies

0: Hennings vervangt deze week Paulien van het Nieuws, want die is met vakantie. Maar zoals je misschien al hebt gemerkt, zit hij niet in de studio. Hij had een dubbele boeking vandaag. Hij moest hier zijn, maar hij moest ook aanwezig zijn op de Bizou Awards. Jaarlijkse influencerprijzen en hij is genomineerd. Dus ja, kan ik ook nu ook niet zeggen van ja, nee, je moet hier blijven. Ik was eerst. Dus hij mag gaan. Ik heb vervoer voor hem geregeld. Een busje, zoals je dat kent uit Scooby-Doo, de Mystery Machine. Zo'n flower power busje. Maar de show start om 8 uur daar. Maar hij is er al. Gerben. Hij is onze reporter ter plaatse om verslaggeving te doen van op de Rode Loper. Dus we gaan zo meteen zien of er een soort journalist in hem verstopt zit. Ik betwijfel het, maar we gaan het meemaken.
1: Winnen met een A.
0: Eerst gaan we kennis maken met Charlotte, 35 uit Beveren. Dag Charlotte.
2: Hey, dag Vincent. Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat is jouw lievelingsletter met een A? Lievelingswoord met een A?
2: Abrikoos, ananas. Ik hou wel heel graag van fruit, dus ik heb het wel graag lekker zoet.
0: En van een goed zoet fruit inderdaad ook. Heerlijk.
2: Ja, ja, ja. Heerlijk.
0: Wat zou je doen met die 1350 euro aan shoppingbudget?
2: Ik heb zelf twee kindjes. Die heb ik al helemaal in het nieuw gestoken voor het schooljaar. Wat al heel duur is op zich. Dus ik zou mezelf eens eventjes verwennen. Zo nieuwe kleedjes en al eens gaan kijken achter wat kerstcadeautjes. Want de kerstdagen komen er ook wel stilletjes aan.
0: Ja. Dus, dat vind ik perfect. Want het gebeurt zo vaak dat mensen dat shoppingbudget zouden spenderen aan anderen. En jij zegt gewoon, ik geef het aan mezelf. Oh,
2: ja, mezelf eens verwennen. De kindjes staan altijd op de eerste plaats. Dus nu zal dat goed van pas komen om mezelf eens even te verwennen.
0: Maar je hebt groot gelijk, Charlotte. Ik wens het je nu al toe, het geld, maar je gaat het wel zelf moeten doen. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Je geeft voor elke categorie een woord dat begint met de A. En als het lukt, is het jackpot. Ik wens jou zeer veel succes. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: 3, 2, 1. Een beroep.
2: Een advocaat.
0: Een concertzaal.
2: Arena, de Lotto Arena. Amstel Gold Arena.
0: Nee, alleen de nieuwe naam van het Sportpaleis.
2: Alpasdom.
0: Zangeres.
2: Adriana Grande.
0: Iets uit de keuken.
2: Een aardappelmesje?
0: Ja, een film.
2: Alice in Wonderland?
0: Een saus.
2: Andalouse?
0: En de tijd is op. Andalouse was nog net binnen de tijd. 6 op 10, dat is prima. Maar ja, die concertzaal, de Afwasdoom, de AB,
2: ja,
0: zijn er twee heel grote bij ons. Tjuk
2: ja,
0: toch?
2: Klopt. Niks aan te doen.
0: Nee, daar is niks aan te doen, maar het is ook geen gigantisch drama. Want we spelen gewoon opnieuw maandag voor 1400 euro. Maar helaas wel zonder jou, Charlotte. Goed nieuws. Je krijgt de Vincent Live Discobal, ons nieuwste gadget.
2: Ah, super.
0: Kan je in de auto?
2: Ik ben heel erg blij mee.
0: Allee, dat is goed. Kan je in de auto ophangen. Hey, Charlotte, tot ziens. Tot de volgende keer. Bye-bye.

0: Mi Chico bij Vincent Live. Gerben Tuurlings maakt deze week mee radio. Hij had een dubbele boeking. Niet alleen zijn job als radiohost, die hij 5 dagen per jaar krijgt. Maar hij is natuurlijk ook content creator en hij is genomineerd voor een Bizou Award in de categorie Food and Tasting. Met zijn eigen frituursnack natuurlijk. Hij is in stijl aangekomen op de Bizou Awards op de red carpet. Gerben, hoe gaat het daar? Vertel eens.
1: Ja, Vincent, ik sta hier aan het begin van de red carpet hier op de Bizou Awards. Het is prachtig met een hele wall met alle sponsors erop. Waaronder Q Music, maar ook The Dynamite. Jawel, we sponsoren ook. Oh. En wie staat er hier in het begin van de hele rode loper? Niemand minder dan mijn collega Clément Icaro.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, jij zit hier ook aan het werken voor Q Music, heb ik gehoord.
2: Ja, maar ik zie er wel chiquer uit dan jij, vind ik.
1: Ja, maar het ging niet voor chic, hè. Het moest niet bij elkaar passen. Het past keigoed bij elkaar.
2: Maar dat vind ik niet. Zie je, ik heb zo precies zo'n boma dingen kravat aan.
1: Ja, je hebt wel precies een boma pak aan.
2: Ja, maar dus ja, ik ben hier eigenlijk ook een beetje aan het interviewen op de rode loper van wie dat hier allemaal langskomt en qua Q gezicht. En wat ze aan hebben vooral. Ja, bij mij gaat het wel om de outfit, Gerben.
1: Ah ja, oké. Okay, ja, nee, kijk, leuk. Ik ga hier een keer doorlopen over de rode loper, Vincent. Ja. En ja, het is eigenlijk een roze loper. Er staat hier van alles van Win for Life. Gekke dingen allemaal. Dol, knotsgek. Wie zie ik hier nog? Allemaal. Er is zoveel volk. Ik kan het even niet aan, Vincent. Er gebeurt hier zoveel
0: tegelijkertijd. Is dat de Kenneth Kroket?
1: Ja. Jawel. Is het daar aan het gebeuren? Jij ziet dat beter dan ik. Hallo? Hoe gaat het met u?
3: Goed. Goed snoepje?
1: Jij bent het snoep aan het eten.
3: Ja, ik heb al de snoep bij.
1: Ja, ik ben een snoepje aan het eten nu van u. Hoe gaat het met u? Waarom zijt
3: jij? Bij mij gaat het supergoed. Ik ben hier voor Kidnet. Ik ga de influencers hier eens testen. Hoe goed zij onze kennetprogramma's eigenlijk kennen.
1: Uw snoepjes zijn vooral al heel lekker, maar mij moet je niet testen.
3: Nee?
1: Nee, want ja, ik mocht nooit Ketnet kijken van mijn broer.
3: Ja, oké, maar ik ga dat wel doen, denk ik, straks.
1: Ai, oké. Okay, Vincent, ik hang er al aan hier.
0: Ja, prima. Ik ga even wat reclame en een liedje draaien en dan zoek je daar wat bekende influencers. Is het goed?
1: Ja, maar dan moet ik gewoon in... dan moet ik mezelf... Ik zal wel zelf er zijn. Zo, uitsnapte?
0: Ja, nee, maar dan gaan we mee backstage. Tot zo.
4: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
5: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
10: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
9: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
11: Kop
12: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
14: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
11: Stap af van je verkeersstress.
17: Keer om. Keer om.
18: Ja, hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
11: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lei. Beweeg mee.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
20: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Sia and Beautiful People. Het einde van Visit Live nadert weer en je weet wat dat betekent. Ik ga jou de laatste ogenblikken laten horen van de laatste song van vandaag. Als jij die song kan herkennen, moet je via de Q-app even sturen welk liedje dat is. En dan mag je het zo meteen misschien aankondigen.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja. Ik vind dat persoonlijk haalbaar, maar ja... Dat kan ook aan mij liggen, maar het is zo'n herkenbare sound. Welk nummer eindigt er met deze? Laat het weten via de app van Q-Music. Nu gaan we naar Gerben Tuelings, nog steeds op de rode loper van de Bizou Awards. Het zijn belangrijke influencer awards, waar hij zelf ook genomineerd is. Maar voorlopig is het werken voor zijn centen, want hij is vliegende reporter. Gerben, waar ben je en wat doe je allemaal?
2: Die Vincent. Ja, ik ben dus nu echt voorbij de rode loper, binnen bij het echte festijn. En als het daar net niet zot was, dan is het dan nu zeker wel. Je hebt hier verschillende standjes, je kunt hier honderden verschillende dingen eten. Je hebt hier een krokettenmuur. Er is hier een DJ ook live aan het spelen. En die DJ is niemand minder dan Apollonia. Mensen kunnen haar ook kennen van Thuis. Daar is een actrice in. Ik kijk geen Thuis, dus ik weet niet welke actrice. Maar we gaan eens naar daar gaan. Apollonia, hoe gaat-ie met u?
3: Goed.
2: Jij bent aan het draaien.
3: Ja, ik ben aan het draaien.
2: Lekker. Zalig.
3: Ja, kijk tot ja. 8 uur.
2: En tot 8 uur.
3: Show. Ja.
2: Dan start de show.
3: Ja, dan start de show.
2: Oké, dus we moeten doorgaan en ik moet beginnen eten, want anders ga ik niks binnenkrijgen.
3: Hè? Dat is heel goed. Zijn jij eigenlijk genomineerd?
2: Ja, jawel. En jij?
3: Ja, nee.
2: Maar
3: ja,
2: je bent DJ, dat is nog cooler.
3: DJ en actrice. Dat is nog iets anders.
2: Jij bent al gewonnen. In het leven.
3: Mag jij ook, hè. Ik stem voor.
2: Succes, hè. Ja, voilà, Vincent. Dus het is hier echt dolle pret. Zalig, zalig, zalig. Ik ga hier eens beginnen smikkelen van al het lekkers hier.
0: En, ja, dan kan je daar een Dynamite eten? Want je zei net dat je sponsor bent van het evenement waar je zelf ook voor genomineerd bent. Maar...
2: Dat is dus pas na, na de
0: awards zijn uitgereikt. Ja.
2: Ja, voilà. Dan komen de echte lekkere snacks natuurlijk.
0: Wat is er dan nu om te eten?
2: Ja, eigenlijk, ik kom erop terug, niks lekker eigenlijk. Ze gaan moeten wachten op de Dynamite.
0: Dat is duidelijk. Oké, Gerben, dus ik vat het nog één keer samen. Jij hebt nog nooit in je leven een award gewonnen, maar je bent genomineerd. Steffi, jouw vriendin, die heeft echt al elke award denkbaar gewonnen. Vorig jaar zelfs Influencer of the Year. Haal die award binnen vanavond.
2: Er komt hier een hapje voorbij. Ik ga dat even proeven ook terwijl. Ja, ik ga die award binnenhalen vanavond, Vincent. En ik ga vooral nu genieten van dit vliegende hapje dat voorbij kwam. En morgen heb ik een award mee.
0: Ik hoop het, echt waar. Dan fix ik nog een cadeau voor u om het helemaal af te maken.
2: Oh, zalig. Ik kijk er al naar uit.
0: Hey, Berre, die heeft een nieuwe single. Die heeft Loving Each Other. En hier is hij.

0: Loving Each Other, de nieuwe single van Better bij Vincent Live. Straks is er Fever Dream van Alex Warren en de Q-rechtbank uiteraard. Maar eerst is er Ortwin met opnieuw dramatische cijfers tijdens de politieactie Afleiding Achter het Stuur.
1: Inderdaad. In totaal hebben ze meer dan 2700 personen betrapt. 2500 van hen zaten tijdens de controle op hun gsm of op een ander toestel. Maar er werden ook mensen betrapt die zichzelf aan het schminken waren, aan het lezen waren of hun nagels aan het knippen waren. Dat is natuurlijk gevaarlijk, want dan let je niet op en dan heb je meer risico op een verkeersongeval. Bij de actie werden ook bijna 1000 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. En de schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet, omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. Vanavond wordt het droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het dan regenen bij zo'n 20 graden.
0: Ik weet niet wat ik het meest weerzinwekkende vond van het voorbije nieuwsbulletin. De mensen die een boek lezen terwijl ze in de file staan. Of de Algemene Conferentie voor Maat en Gewicht in Versailles. Daar wil ik eens bij zijn. Ongelooflijk. Het gaat echt lachen zijn. 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E3 13, 25 minuten erbij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E17, 24 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12, 12 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En een kwartier van Aartslaar tot Wilrijk. Brusselse buitenring, 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. En 20 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de Brusselse binnenring, 13 minuten extra van Expo tot Machelen. Amai. Van een tongtwister. Antwerp-Serringen richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Er op de ring rond Gent richting Merelbeke 10 minuten extra van Wippelgem tot de Brugse Vaart. Stel je een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten. En wat zou er gebeuren als je een beetje te laat komt op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles, waar de mensen beslissen of er een schrikkelseconde is of niet? Dat lijkt me het gênantste ever. Die mensen zijn de meester van de tijd. Die mogen beslissen hoe dat de tijd in elkaar zit. Kom je daar te laat toe, dat wil je niet meemaken.
2: Vincent Live. Let's have some fun.

0: Fever Dream met Vincent Live.
1: Ah, IJzer.
0: Ah.
1: Mijn versterking.
0: Goedendag.
1: Voor de Q-rechtbank. Ja, Gerben Tuurlings die is op de Bizou Awards. Paulien van het Nieuws die zit op het eiland Kos. Dus Joran Linsen, welkom in de show.
0: Plan C eigenlijk.
1: Plan A++.
0: Dank u. Ja.
1: Eerst en vooral, wil je een snoepje?
0: Het is snoep.
1: We hadden net in de hobbyclub bezoek van Lestra Jessica en die heeft haar eigen bijen. Die maakt met die bijen snoep en iets van die violetjes. Van bij de bomma.
0: Van haar eigen bijen?
1: Ja.
0: Mooi, ja, tuurlijk.
1: Alsjeblieft.
0: Dank u.
2: De Q-rechtbank.
1: Het is weer zover. Ik heb weer een verhaal van een luisteraar ontvangen via q-rechtbank@qmusic.be. Dat is ons mailadres. Iedereen mag daar een mail naar sturen, ook jij Joran trouwens, als je iets op te biechten hebt. En ja, Joran is nu aan het snoepen, dus niet erg.
0: Nee, ik heb al eens nagedacht over iets. Ik ga binnenkort een mail van mij misschien binnenkrijgen.
1: Ja. Ik ben dan de enige die dat weet, want ik verander jouw naam en een paar details en zo. En dan kunnen de mensen thuis niet weten waar het verhaal vandaan komt. Maar dan gaan we met z'n allen oordelen of vergeven. Dat is de vraag die we ons altijd stellen. Vandaag het verhaal van luisteraar David. Maar die heet niet echt David. Het is heel simpel. Ik ga het voorlezen en dan gaan we met z'n allen via de Q-app discussiëren. Dit is de mail die ik heb ontvangen. Beste rechter Virus, beste leden van de Q-jury, ik mail jullie met een verhaal van een tijdje geleden. We waren pas verhuisd naar een nieuwe buurt en het was een schot in de roos. Ontzettend fijne, warme, sociale buren. We waren een paar keer bij hen over de vloer geweest, op de koffie met wat koekjes bij en wilden graag iets terugdoen. Dus we organiseerden in onze grote tuin een gezellige buurtbarbecue.
0: Ja.
1: De buren gingen meteen in op onze uitnodiging, maar ze gaven een belangrijke waarschuwing mee. Enkele gezinsleden van onze buren waren zwaar lactose-intolerant. En dus moesten we goed opletten wat we deden met de sausjes en de bijgerechten. Geen probleem, dacht ik. En ik gaf die cruciale boodschap meteen mee aan mijn vriendin, want zij ging die dag boodschappen doen. De buurtbarbecue was een voltreffer. Het voltallige gezin van de buren schoof aan. Iedereen had zijn buikje rond. Er werd gelachen, gedronken. En iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis. Geslaagde avond. Dachten we. Want de ochtend nadien keken we op onze telefoon en de bezorgde berichtjes liepen binnen in de WhatsApp-groep van de buren. Een flink aantal leden van het gezin zat met krampen, helse buikpijnen en zware diarree op het toilet. Lichte paniek. Dus ik check bij mijn vriendin. Zeg, schat, je hebt toch echt rekening gehouden met dat lactose-intolerante producten, hè? Ze werd meteen knalrood. Wat bleek, ze had lactoseproducten of lactosevrije producten wel degelijk gekocht in de supermarkt, maar was die tijdens het koken compleet vergeten. En dus hebben we de gewone klassieke sauzen, klassieke bereidingen, bomvol lactose op tafel gezet.
0: Oh.
1: We wonden dat nog maar net. En als we dit zouden opbiechten, hadden we meteen een catastrofale reputatie in de wijk. Het koppel dat de hele buurt heeft vergiftigd. Dus ik heb een kast opengetrokken en een foto gemaakt van de ongeopende lactosevrije verpakkingen en een onschuldig berichtje in de WhatsApp gedropt. Oei, wat vervelend, maar kijk, wij hebben speciaal voor jullie inkopen gedaan en bereid, dus aan ons zal het niet liggen. De buren geloofden het en zochten meteen verder naar een andere verklaring voor het mysterieuze buikgriepvirus. Beste rechtervirus en Q-jury, heb ik hier puur uit zelfbehoud gehandeld om onze reputatie in de nieuwe buurt te redden? Was het een leugentje om bestwil? Of ben ik een laffe dader en had ik eerlijk moeten bekennen dat mijn vriendin de foute potten had gebruikt? Ook al stonden we dan meteen bekend als het gevaarlijkste adres van de straat.
0: Ja.
1: Dat is niet gemakkelijk, hè?
0: Ik vind het een heel gemakkelijke.
1: Oh!
0: Ik vind het echt oprecht een heel gemakkelijke.
1: Maar de vraag is...
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app. Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
6: Ja.
5: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
6: Oh, ja.
5: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
6: Ja.
5: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
6: Ja!
5: Mevrouw, welke kiest u?
6: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open. Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Code Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Dat is goeie business. En pleasure.
12: Info op telenet.be.
13: Ja, dat wordt weer overwerken.
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
15: Ontbijt op bed gelijk een koning.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
15: King size.
14: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: als beklaagde.
1: Luisteraar David. David organiseerde een buurbarbecue voor zijn nieuwe buren. Belangrijk detail, een aantal van de buren nu gezien zijn lactose-intolerant. Zijn vriendin ging daarom speciaal de juiste lactosevrije spullen kopen. De barbecue werd een succes. Tot de volgende ochtend de WhatsApp-groep ontplofte en bleek dat heel wat buren plat lagen met helse buikpijn, overgeven, toilettegarie en dat soort dingen. Want de lactosevrije spullen waren gekocht, maar niet gebruikt bij het koken.
2: Ja.
1: Dat is een vriendin vergeten.
2: Kan gebeuren.
1: Ja. David voelde erbij al hangen, slechte reputatie in de nieuwe buurt. Dus hij maakte een foto van alle lactosevrije producten en zei van kijk, we hebben wel degelijk ons werk gedaan. Hij pleitte zichzelf onschuldig, maar is dat wel zo? Heeft hij zijn reputatie gered met een slim leugentje om best wil? Of had hij gewoon eerlijk moeten zijn? Vergeven of veroordelen? Jone, jij mag beginnen.
2: Moet ik meteen zeggen?
1: Vergeven. Ja joh, vertel alles.
2: Vergeven. Ik zeg, voor mij is dat niet moeilijk. Ik heb een schoonzus en die is lactose-intolerant.
1: Oei, en je doet er al zo van die konijnenoren.
2: Maar ja, tuurlijk, maar dat is ook zo. Lactose-intolerant, dat is ook gewoon voor mensen die slechte maag hebben, weet ik veel wat. Dat is echt wat, ik geloof daar ook niet in. Er is ook nog een verschil tussen intolerant zijn en, allergisch. Want daar kun je echt van doodgaan. Maar dus intolerant...
1: Ja, dat is dat je niet goed tegen kan.
2: Dat is dat je er niet goed tegen kunt. Pak de pilletje. Je weet dat je ergens gaat eten. Dat is je eigen verantwoordelijkheid.
1: Ah ja, oké. Okay. Darwin die zegt dat weer veroordeeld. Een leugentje om bestwil vind ik flauw. Liever voor een goed gevoel bekennen dan een grote fout. Wat komt hier nog binnen? Foutje kan gebeuren, maar eerlijkheid is wel correct. Dus veroordelen.
2: Nee.
1: Maarten?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, mag ik er even op inpikken?
1: Ja, natuurlijk. Je bent hier...
2: Ja, ik doe wat ik wil.
1: Ja.
2: Nee, het is een buurbarbecue. Die mensen staan als zoiets. Wij willen op een goed plaatje staan. Wij willen in de bovenste schuif.
1: Ja, we hebben hun best gedaan. Ja.
2: We hebben hun best gedaan. Dan gaat je de dag nadien u niet volledig in de onderste lade leggen.
1: Ja, maar...
2: Ik snap het wel.
1: Maar ja, ik probeer mij te verplaatsen in het gezin dat lactose intolerant is. Die geloven dat toch niet?
2: Nee, tuurlijk niet, maar wat
1: kunnen
2: ze zeggen?
1: We gaan met z'n allen gaan eten bij een buur die zogezegd dat wel lactosevrije spullen gebruikt en ineens is heel het gezin ziek.
2: Ja, maar
1: het zal een slechte worst zijn. Allee, ik bedoel, nee toch?
2: Ja, dat kun je ook niet zeggen, hè. Klinkt ook niet appetijtelijk, natuurlijk.
1: Nee. Maar Laurent vergeeft, omdat hij het hilarisch vindt. Gaël uit Kluizen die zegt van ja, het is inderdaad niet levensbedreigend, want het is lactose-intolerantie.
2: Voilà.
1: Maar je kan er wel ziek voor worden, dus vindt het een dubbele. Veroordeeld als die mensen echt dagenlang last hebben gehad, maar als het van korte duur was, dan is het vergeven.
2: Oké, okay, ja.
1: Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Audioberichtje.
3: Geachte edelachtbare Vincent. Ik zou sowieso voor veroordelen gaan, omdat dit natuurlijk wel gaat om een iets serieuzere zaak. Want het gaat om gezondheid. Dus veroordelen die handel.
1: Ja, ik snap wel ergens, als je weet wat de diagnose is, kan je het beter behandelen.
2: Ja.
1: Dus dan moet je tegen die mensen kunnen zeggen, ja, je hebt lactose gegeten.
2: Ja. Ja, maar behandelen. Ik bedoel, als je het niet behandelt, gaat het ook weg. Ja,
1: je moet het uitzitten natuurlijk.
2: Ja, voilà.
1: Kiara.
4: Hallo, edelachtbare Vincent. Ik zeg veroordeeld. Omdat als ze daar echt allergisch voor zijn, ja, dan had dat misschien heel erg fout kunnen aflopen. En eerlijk zijn duurt nog altijd het langst, ook al was je bang voor de reputatie. Dus liegen is niet goed, eerlijk zijn is het belangrijkst in dit geval.
1: Joren.
2: Ja, je bent echt een psychopaat. Als de mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen met een luchtpijp van de grootte van een rietje of zo. Dan zou ik het wel toegeven. Dan zou ik wel zeggen, het zou misschien aan mij kunnen liggen. Ik ben niet helemaal eerlijk geweest.
1: Ja. Ik volg jou wel, Joren.
2: Jij vergeef het ook.
1: Ja, dus ik heb even zo wat tegengas gegeven, maar ik volg jou wel.
2: Maar,
1: vergeven, man.
2: Wacht. Stel nu dat June blijkt lactose-intolerant te zijn.
1: Ja,
2: wat gaat het dan doen?
1: Kan met brandende toortsen en bij die mensen thuis binnenvallen en kak in hun brief.
2: Zo mag het horen, potverdikken. Ja,
1: en niet anders. We hebben Laurien uit Assen aan de lijn. Dag, Laurien.
5: Ja, hallo, goedemiddag.
1: Wat vind jij?
5: Moet zeggen, voorzitter.
1: Ja?
5: Vincent.
1: Ja?
5: Nee, ik vind eigenlijk een beetje veroordelen.
1: Ah ja,
5: ik
1: toch?
5: Toch wel. Liever niet veroordelen of beoordelen, maar eerlijkheid duurt het langst. Ik zou die potten gewoon laten zien en ik zou gewoon zeggen van mijn excuses, de intentie was goed. Maar het is ergens misgelopen.
1: Ja. Wat ik ook dan wel weer snap. Want ik zei net van, oké, ik vergeef, want het is supermenselijk, het kan gebeuren. En ik begrijp ook dat je zegt van, dat gaan we even niet toegeven aan onze reputatie. Maar Laurien heeft ook wel gelijk. Eerlijkheid is een heel belangrijk ding voor ons allemaal, toch?
2: Ja, maar...
5: Ja, want al is de leugen ook zo snel de waarheid achterhaalt het wel.
1: Ah, het hoort, Joren.
2: Van een almanak gelezen zeker, ja.

0: Nee, maar ze ziet wel wat waarheid in natuurlijk. Laurien?
1: Nee, het zou me... Ja?
0: Ja, zeg maar. Wat wou je zeggen?
1: Nee, ik zou zeggen van het zou mij ook kunnen overkomen. En ik vind het heel sympathiek als je net ergens nieuw gaat wonen om zo sociaal en te zijn en kennis te maken met de buren. En er ook jouw tijd en jouw centen in te stoppen.
0: Ja.
1: Met de meest goede bedoelingen. En dan ja, in de drukte en
0: ja,
1: het te wensen goed doen. Ja.
0: Maar Leen vat het hier goed samen. Die zegt een foutje maken is oké, erover liegen niet.
1: Is niet oké. Voilà.
2: Alright. Leugentje om best wil. En ik bedoel, er is nog niemand van dood gaan. Stond ook op de almanak.
0: Er zijn duidelijk twee argumenten. De vraag is, wie is in de meerderheid? Dat is aan mij, om dat te vertellen aan de mensen. Want ik ben inderdaad edelachtbare virus.
2: Vertel het ons.
0: Zijn we klaar voor het verdict?
2: Ja.
0: Alright. Luisteraar David, die zijn lactose-intolerante buren per ongeluk vergiftigde en het op een buikgripje stak, is bij deze door de Q-jury van de Q-Rebank officieel...
3: veroordeeld.
2: Allee.
0: Ja, je hoort aan de meerderheid, hè. De meerderheid beslist.
2: Ga in beroep.
0: Zo werkt het niet. Enfin, ja.
2: Mag dan.
0: Jij mocht dat doen vanaf 7 uur.
2: En cassatie.
0: Dat is dan straks bij die van vanavond.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Ik heb me altijd afgevraagd, waar is de achternaam van die Max? Echt waar?
1: Grammer.
0: Dat zijn geen broers.
1: Nee,
0: dat is niet. Dat klinkt inderdaad als Max en Andy Grammer. Zoals Ruben en Vincent Vieris, mijn broer en ik.
1: Exact hetzelfde gaat.
0: Dat is niet.
1: Dat is niet, hè?
0: Dat is niet zo. Het is gewoon Max.
2: Ik ga er vanavond naar op zoek voor u.
0: Oké, prima.
2: Ik laat u morgen weten.
0: Dankjewel. De laatste nootjes van vandaag die klonken zo. En dat bleek haalbaar te zijn. Voor Jitske, 27 uit Veldegem in Zedelgem. Dag Jitske.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Welk nummer heb je herkend?
3: Warrior van Oscar en die Wolf.
0: Dat is volledig correct. Je mag dat nummer aankondigen. Heb je iets voorbereid of is het à l'improviste?
3: À l'improviste.
0: Super. 3, 2, 1, start.
3: Voor iedereen die nog onderweg aan het werken is, gezellig thuis zit, geniet van jullie avond. Hier is Oscar en de Wolf met Warrior.

0: leggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
1: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Het is 1 over 7. Goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
7: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt de federale politie.
8: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
7: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. En in de Europa League voetbal speelt Union op dit moment tegen het Spaanse Real Sociedad. Na een kwartier staat het nog 0-0. In de Conference League speelt Gent tegen AGF Aarhus. Ook daar staat het na een kwartier nog 0-0. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden.
6: Muchas gracias. 12 files op onze snelwegen. Je verliest er 5 minuten en meer richting Nederland. Bijvoorbeeld tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar staat een defect voertuig 20 minuten aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne is de weg afgesloten. 10 minuten extra. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 16 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 7 minuten aanschuiven. Op de E19 tussen Uza en Antwerpen-Zuid. Uit 6 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar bumper je 10 minuten. Komt er door een ongeval met een vrachtwagen. Tussen Strombeek en Bever, Strombeek-Bever en Jette 6 minuten erbij. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 7 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette 5 minuten. Tot slot E40 richting Brussel tussen Kraaienhem en Rijers nog 6 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
9: Music. Joren Linssen.
6: Ciao, het is weer All You Can Hit. Lekker veel hits aan het begin van je avond met Jonas Blue, je hoort Kings of Leon en nu...

0: of Leon en You Somebody in All You Can Hit. Lekker veel hits aan het begin van je avond. Gregory die luistert zelfs mee van op restaurant. Allee, het is ver gekomen dat het op de radio lekkerder is dan op je bord ergens in een veronderstel twee sterren restaurant. En bij Gregory, ja, maar...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Just is onderweg naar de nieuwe van Laura Tesoro.

0: All You Can Hit.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: De superplusdeals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
0: Hoera, ze zijn er weer.
6: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
0: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Chocoladebruin
9: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
0: Dit is All You Can Hit. Met lekker veel hits.
11: Aan het begin van je avond.

Ik zoek een bepaalde doelgroep. Namelijk de fans van One Direction. Luisteren er op dit moment fans van One Direction? Niet allemaal tegelijk. Ik ga deze nog eens draaien, man. Dat is toch geniaal. One Direction. Nee, het is echt One Direction. One Way or Another.

0: or another.
1: Annie, Caroline en Sandra zijn content. Dan ik ook. Je hoort de One Direction en All You Can Eat. One Way or Another. Onderweg Billy Gillis en Somber. En nu vijf files. Je verliest er vijf minuten en meer op de Antwerpse ring onder andere. Daar gaan we richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar verlies je het meest. 20 minuten. Tussen Borgerhout en Merksem 9 minuten aanschuiven. En tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 6 minuten erbij. E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 11 minuten aanschuiven. En op de E313 tussen Randst en Borgerhout nog 8 minuten bij.

Donderdag 15 oktober. Het is vandaag dag tegen kanker. Een voze ziekte met heel veel oorzaken. Afwijkingen in het DNA is daar jammer genoeg eentje van. Dus ik wens jou een rijk, gezond leven toe. Een rijk, gezond, dat bedoel ik niet heel veel geld en gezond zijn. Nee, een rijk, gezond, dat je echt gezond mag zijn. Tot wanneer je richting de hemelvelden gaat. En als dat op dit moment niet het geval is, weet dat we er dan ook zijn voor jou. Want muziek heelt en gezet of verzet je gedachten. Met zometeen onder andere Avril Lavigne en je hoort ook de Q-topschijf van deze week. Dat is Terry Swims.

0: all you can hit. Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly Zon vakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
3: Heroes World. België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
4: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Dit is Q met lekker veel hits aan het begin van je avond.

0: tot en met morgenmiddag onze Q-topschijf. Teddy Swims en Perfect Man bij Q-Music. En morgen wordt dat dus iets totaal anders. Maar echt, ik heb al een keer gekeken, het wordt echt, maar ik zweer het u, hè, iets totaal, totaal, totaal anders. Ik ga het niet meer herkennen. En nu gaat de luisteraar Evelien rijmen.
1: Hey, ik ben Evelien en mijn avond zou pas echt goed starten met een nummer van Avril Lavigne.
0: Kan ze.

Toen al een nummer net uitkwam, dacht ik High Season. Dat die High Season zong. Bleek die Perzisch te zijn. Namelijk Azizam. Ed Sheeran bij Q-Music. Kijk, en zo leren we elke dag toch weer iets bij. Heerlijk. Het is 8:04. Zometeen na 8:00, dan begint de laatste avond van de week officieel. Ja, ik heb er discussies over gehad deze week. Ja, maar dat is toch vrijdag? Nee, dat is op een donderdag. Vrijdag is al weekend. Dus ik vind vandaag, vanavond, de laatste week, of de laatste avond van de week tenminste. Dus kom er gezellig bij de radio. Wij gaan zo meteen de avondpoorten officieel openen. Jij opent die. Dat hoop ik toch. Jij gaat de avondpoorten openen door het wachtwoord te geven. Je kan het kraken door 3 vragen over de actualiteit juist te beantwoorden. Ja, iets correcter. 2 vragen over de actualiteit en 1 muziekvraag. Die moet je juist beantwoorden. Per juist antwoord krijg je een tip en die leidt jou richting het wachtwoord. Zo simpel is het. En hoe meer juiste antwoorden, hoe meer tips. Enfin, het is super gemakkelijk. En naar goede gewoonte geef ik ook altijd al een tip cadeau. De eerste tip voor het wachtwoord vandaag is knopjes. Knopjes. Oké, dus denk je dat je het wachtwoord op die manier kan kraken? Stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. Als je het aandurft tenminste. Hè. Het is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Wachtwoord in de Q-app.

0: Proxima stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
2: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt de federale politie.
3: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
2: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Het komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. En in de Europa League voetbal speelt Union op dit moment tegen het Spaanse Real Sociedad. Na een kwartier staat het 0-1 voor Sociedad. In de Conference League speelt Gent tegen AGF Aarhus. Daar staat het na een kwartier 0-0. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden.
1: Ik vind het mooi dat je Sociedad uitspreekt, zonder de D, hoe het moet.
2: Ik heb dan ook Spaans gestudeerd.
1: Sí.
2: Sí.
1: Habla español.
2: Muy bien.
1: Maar echt, je hebt Spaans gestudeerd?
2: Zeker en vast.
1: Wauw. Kom nu nog wat te weten op de avond, het is ongelooflijk. Uno, Filos op de Vlaamse snelwegen ons, 5 minuten. Nee, 14 minuten zelfs. Antwerps ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Allee op, we gaan beginnen.
4: Music. Joren Linsen.
1: We zijn eigenlijk al een uur bezig en dat is het leuke. Ciao vrienden, goedenavond. Gail staat klaar na Topic. Dit is Sorry Papi.

0: Sinds een dik jaar krijg ik heel vaak dezelfde vraag. Namelijk, hoe gaat het met de voorbereidingen? Hoe gaat het met de voorbereiding? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Als je niet mee bent, is heel normaal. Het gaat om mijn leven, dus ik pak je zo meteen even mee in de krochten van mijn eigen leven. Maar eerst gaan de avondpoorten open.
1: Het wachtwoord.
0: Dat moet gekraakt worden. En ik hoop dat Olivier uit Leuven dat gaat doen. Olivier, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe was deze werkdag vandaag voor jou?
2: Ja, fijn zeggen, maar ik weet dat het nu is. Als je buiten werkt, is het toch aangenamer met een beetje zon en een deftige temperatuur. Dus,
0: ja, want, deze van, want jij werkt buiten, zeg je? Jij doet iets met rioleringen, hè? We hebben het er zojuist al over gehad.
2: We leggen eigenlijk rioleringsbazen, maar waar dat de huisaansluitingen aankomen voor
0: okay.
2: mensen.
0: Dus een belangrijke schakel binnen de ketting eigenlijk, bij wel.
2: Jawel.
0: Ja, het is goed dat je dat ook zo gedecideerd en overtuigd zegt. Vind dat goed, dat je weet dat je job ook belangrijk is. Want sommige mensen die downsizen hun job heel erg en dan denk je, ja, maar het moet nog plezant blijven voor jezelf ook, hè. Dus je mocht er wel fier op zijn. En doe je job graag?
2: Ja, ik doe het zeer graag.
0: En is dat zo met de collega's, is dat tof? Ik bedoel, heb jij ook effectief plezier?
2: Ja, bij mijn plezier.
0: Ja, ja, ik hoor het. Ja.
2: Het moet wel vooruit gaan, maar ja, af en toe een keer grappen.
0: Voilà, kijk, dat hoort erbij, absoluut. Zeg, de avondpoorten die gaan zo meteen open, hopelijk door jou, want je kan het wachtwoord kraken. Ik heb zo meteen twee vragen over de actualiteit. Eén muziekvraag per juist antwoord verdien een tip. Als je alle tips samenlegt, dan kan je weten wat het wachtwoord is. Ik heb al een eerste tip gegeven en dat eerste tip was knopjes. Dus dat is de eerste tip voor het wachtwoord. En voor die andere drie ga je moeten goed nadenken. Staat de werfradio daar eigenlijk op cue? Gewoon ja zeggen. Gewoon ja zeggen.
2: In de meeste van onze graafmachines staat het op cue, ja.
0: Oké, okay, ja, dan kan dit misschien wel eens makkelijk worden. Vandaag is een grand dame uit de showbiz jarig. Ingeborg wordt 60 jaar. Een prachtige leeftijd. Eentje waarop sommigen al zouden uitbollen. Maar dat is alles behalve wat Ingeborg zelf gaat doen. Ze gaat blijven mensen begeleiden met yoga en meditatie. En ze vindt dat het leven alleen maar beter wordt met de jaren. Allee, laat ons hopen dat ze gelijk heeft. En Vlaanderen is ze ook nog lang niet beu, want we gaan haar nog vaak zien op het scherm. Maar toch is ze al ergens anders in Europa een huis aan het bouwen, waar ze ook mensen gaat uitnodigen voor yoga- en meditatie-retreats. Naar welk land verhuist Ingeborg volgend jaar voor een paar maand per jaar ongeveer? Het is een Europees land.
2: Als ik me niet vergis, was dat Spanje?
0: En Spanje is zeker juist, absoluut. Ze gaat naar Spanje en jouw tweede tip, jouw eerste die je verdiend hebt, is zetel. Zetel. Gert en Victor Verhulst die gaan samen achter de toog staan, of toch bijna. Vader en zoon die openen namelijk hun eigen café in Antwerpen en daarvoor hebben ze een cafébaas gestrikt die blijkbaar iedereen kent. Wie dat is, dat houden ze nog even lekker geheim, zo zijn ze wel. Maar één ding is zeker, als de Verhulstjes een café openen, dan zou het daar wel eens gezellig en heel bekend kunnen worden. Ze maakten dat nieuws vandaag bekend in hun podcast. Ze hebben dus samen een podcast, Victor en Gert, de mannen Verhulst. Maar hoe heet die?
2: Vic en Gert.
0: Maar ja. Dat is wel een instinker, hè? Want ja, het is gewoon Vic en Gert. Echt, die houden het simpel. Het is ook zo, ik weet niet, ga je af en toe eens op café?
2: Vroeger meer als nu, maar ja. Dat gebeurt nog wel eens.
0: Ja. Ah, wel, maar zij houden dus, net zoals ik, en ik denk, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar van een echte goede bruine kroeg. Dus zo echt, het moet er echt uitzien alsof de...
2: Ja.
0: Met Victor zijn woord.
2: Het moet een oude café zijn.
0: Een oude café moet er al 100 jaar zijn. Absoluut. Ja. Oké, jouw tweede tip is tv. Dus, of denk al maar eens na. Ik heb nog een muziekvraag. Welke artiest uit 25 jaar Q geeft hier een wachtwoord in?
3: Dit is wat mijn mama zei. Wees niet bang.
0: Wie was dat?
2: Volgens mij was dat Meteor.
0: Het is ongelooflijk. Ik denk dat jij... Unicum, de eerste keer 3-3. En dat, alleen al daarvoor kan ik tonnen respect voor jou opbrengen. Jouw derde tip is zappen. Dus je hebt zappen, tv, zetel en knopjes. Wat zoeken we nu toch?
2: Volgens mij zal het de afstandsbediening zijn.
0: Zeker, affirmatief. De afstandsbediening, eentje die wij elke dag nog gebruiken, ondanks dat er minder naar televisie wordt gekeken. Maar ja, er zijn wel nog heel veel mensen die af en toe een keer lineair kijken. Jij bent op dit moment de radio aan het combineren met tv.
2: Ja, die twee staan eigenlijk altijd op.
0: Nou, wel, dus, fantastisch. Wat is er momenteel op televisie?
2: De vrouw was een ding aan het kijken op HBO van de Expeditie Amazone.
0: Oh ja, goed hè. Oh, dat is top hè, zo back to basics.
2: Ja,
0: ik zie dat ook graag zo. Oh, bijvoorbeeld zo Discovery Channel, vind ik ook top dat ze zo in Alaska van die hutten gaan bouwen zo.
2: Ja.
0: Heerlijk.
2: Zo'n ding vind ik ook altijd heerlijk om te zien.
0: Top. Ja, jij werkt natuurlijk een soort van in de bouw, dus ik begrijp. Het is natuurlijk een beetje beroepsmisvorming bij u toch, hè?
2: Ja, dat zou wel kunnen, zeggen.
0: Well, voilà. Zeg, wij gaan de poorten van de avond openduwen. Ik ga het even heel officieel maken en dan mag je meeduwen. Ben je er klaar voor?
2: Daar ben ik klaar voor.
0: Oké, perfect. Olivier, daar gaan we wachten. Ja. Okay. Doe maar, hè. Doe maar.
2: Ja. We zijn op de...
0: Ja,
2: ze begint te lossen.
0: Ja, ze begint te lossen.
2: Ja,
0: ze is open. Zeg, merci. Fijne avond en fijn weekend morgen. Salut.
2: Dank je wel.
0: Yo. Deze hit is nieuw bij Q. Allee, die bevalling is ook alweer gebeurd. Martin Garrix is...

zou het straf hebben gevonden moesten ze hier een brainstorm georganiseerd hebben van hoe gaan we dit nummer noemen. Show Me Love, zing het 100 keer, jongens. Zeg, de vraag die ik de laatste tijd opvallend vaak krijg, niet alleen opvallend, ja, ik bedoel, het is ook weer niet raar. Mensen vragen, en zeg, hoe zit het met de voorbereidingen van uw trouw? Ah, wel, goede vraag. Wij zijn bezig met de voorbereidingen en misschien kan ik jouw hulp ook nog wel gebruiken.

Dit blijft toch een gigantisch lekker nummer eigenlijk. Hè? Rihanna, Calvin Harris en We Found Love. Ook zo'n hit uit 25 jaar Q-Music. We Found Love in a Hopeless Place. Het gaat niet over mijn verloofde en mezelf, wat is te zeggen. We hebben elkaar leren kennen op de hogeschool. Ook een hopeloze plek soms. Hè. Ja, geef toe. Als je er zelf gezeten hebt op school te poeren, dan denk je soms ook van... Oh, my. Nog zo lang. Bon, dus we hebben elkaar daar leren kennen, ondertussen 7 jaar verder. Dan gaan wij trouwen in de zomer van volgend jaar. En elke week hebben we elkaar een taakje. Geven we elkaar een taakje en dat moet afgewerkt zijn op het einde van de week. En ik mag dus deze week, vind ik heel leuk, een bruidswagen kiezen. Dus ik ga er daarmee ophalen, 's ochtends, want we slapen niet samen. Het is echt een heel traditioneel trouwfeest. En ik rijd daarna met haar van de plek waar zij slaapt naar het stadhuis en daarna naar de trouwlocatie. En ik ben echt aan het kijken naar oldtimers. Want ik vind oldtimers heel leuk. Ik vind dat iets hebben. Zo echt van die bakken die ze nu niet meer maken. Vind ik echt, het moet dat zijn. Niet een nieuwe auto, want dat kun je overal wel regelen. Dus ik ben echt op zoek naar een oldtimer. Dus als jij er toevallig eentje ter beschikking hebt, of je kent iemand, deel het eens even in de Q-app. Maar oprecht, hè. Dan kunnen we elkaar misschien helpen. Doe een deal. En los daarvan moet ik ook nog een afspraak regelen. Dus moet voor eind deze week. Moet ik ook nog een afspraak regelen bij de notaris. Want wij willen uiteraard ook het een en het ander op papier zetten. En dat is super onnozel, maar ik was dus op dat moment was ik aan het denken van... Shit, ik moet naar de notaris. Ik ben echt volwassen aan het worden. Klinkt heel psychologisch, maar het is wel. Dat ik dacht van, Leon, waar is een tijd gebleven? Ik had echt zoiets van, ik ben grote mensen dingen aan het doen. Zie mij. En wanneer had jij die erlevenis? Wat deed jij waardoor je wist? Nu ben ik echt volwassen. Dit is nu echt... Hier steek ik de grens over van kind zijn naar volwassen. Wanneer was dat? Deel eens even in de Q-app wat er bij jou was.

0: Maxime en Babette. En ik ga je hoe dan ook vertellen dat je op dit moment nergens meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Wat was het moment waarop jij dacht, goh, nu is de kindertijd wel over, jongens. Nu zijn we echt volwassen geworden. Ik moet dus een afspraak gaan maken bij de notaris en misschien, ja, misschien ben je al veel bij de notaris geweest of zo en denk je, ja jongen, waar dat jij nu mee afkomt. Maar voor mij was het even wel zo'n moment waarvan ik dacht, allee jong. Enfin, je zult ongetwijfeld ook wel zoiets hebben. Deel het in de Q-app. Ah ja, en als je een auto weet voor mij, die kan gebruiken als bruidswagen, dat mag daar ook binnenkomen natuurlijk. We helpen elkaar. Leuk. Q. En nu Chris Cross Amsterdam.
1: Q Music. Q sounds better with you. Joren Linssen.

0: Talkers.
1: Q Music.
2: Joren Linssen.
0: Zometeen, ja, een van de grootste hits uit de Zero's. Ik denk zelfs de grootste. Al gaan er zo fans zijn van Lady Gaga en Pokerface die gaan zeggen, nee, die was groter. Zo. Of Kings of Leon, die we daar straks gehoord hebben. Dat was ook een grote hit uit de Zero's. Nee, ik denk echt waar, de grootste uit de Zero's komt eraan, naast Stella Lefty en Boston. Dat is dan weer de nummer 9 uit de Q-top 40. Wanneer had jij de erlevenis van, amai, ik ben eindelijk volwassen? Tom uit Tongeren zegt, ik heb de aankoop van mijn appartement een paar maanden geleden gedaan en dan ook meteen een testament opgemaakt voor mijn eigendommen. En toen voelde ik mezelf wel een grote jongen. Het is ook tof als je dan een keer kunt zeggen, maar ik ben toch een grote, flinke jongen. Ik ga dat ook hebben binnenkort, absoluut. Christine uit Boeghout zegt, ik heb veel momenten gehad. Eerste job, samenwonen, eerste keer mama, eerste keer tattoo, eerste keer op reis gaan. Heel veel dingen dus. Maar ook trouwen, scheiden en een zoon die intussen 18 wordt. De laatste is wel even een eye-opener. Dat begrijp ik. En dan zo de uitspraak, oh, maar ze groeien toch snel. Hè? En geniet ervan, want oh, voordat je het weet zijn ze groot, maar dat is dus echt. Dat geldt voor iedereen, behalve voor Sanne uit Essen, want die zegt, ik ben 35 en ik voel mij nog steeds niet volwassen. Dat kan dus ook. En zo hebben we het graag. Bon, de grootste hit uit de Zero's, wat mij betreft, hoor je zometeen. I Got a Feeling van...

0: De Black Eyed Peas. En DJ, mijn beste vriend, het Herk de Stad, dat was uw openingsdans, de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.
1: Ja, ik had mijn vrouw daarmee verrast. Ik weet niet of je de covergroep Domino kent, waar Tabitha in meespeelt.
0: Nee, dat is Chinees voor mij. Weet ik niet.
1: Oké, okay, we kenden die van vroeger en ik had die uitgenodigd om te komen te spelen op onze trouw. Mijn vrouw wist dat niet. Maar mijn vrouw is een Clouseau-fan. En die groep noemt Domino, dus mijn vrouw zat daar geblinddoekt, speelde allemaal liedjes van Clouseau. En op het moment dat het liedje Domino's gespeeld werd, zei zij van ja, dat is Domino. En dan stond die groep Domino daar.
0: Ja.
1: En ik had samen met een DJ het hele programma geregeld. En mijn vrouw is daar ook mee geweest, alleen was het allemaal fake. Want dus Domino kwam optreden en niemand wist dat. Hè? En onze openingsdans was, hadden we gezegd, van iedereen komt naar de dansvloer. En in plaats van traditioneel doe of weet ik veel wat, hebben ze dan I Got a Feeling gespeeld.
0: Amai. Oké, goed. Dus de coverband van Clouseau heeft I Got a Feeling gespeeld van de Black Eyed Peas.
1: Nee, dat is niet de coverband. Nee, dat is niet de coverband van Clouseau. Dat is Domino. Die spelen alle mogelijke covers.
0: Oké, goed. Dus even goed. Oké. Nee, ik dacht enkel Clouseau, maar nee, het is... Ja, je ziet, ik ben een leek tegen wie dat spreekt. Zeg, en was het een goede night, zoals de Black Eyed Peas zingen?
1: Absoluut. Absoluut, het was mijn tweede huwelijk, hè. Dus daar voor mijn vrouw ook. Dus de kinderen waren erbij, we hadden onze vrienden erbij. Dat was een heel gezellig feest.
0: Je weet wat ze zeggen, de tweede keer goede keer, of niet?
1: Ja, als mijn vrouw dat hoort, dan gaat ze toch zeggen van ik weet niet of dat de goede keer was.
0: Is het ondertussen alweer gedaan?
1: Nee. We zijn nu 15 jaar getrouwd ondertussen.
0: Ah, proficiat. Kijk, dan heb ik de Black Eyed Peas speciaal voor jullie gedraaid vanavond.
1: Dat is heel goed, ja.
0: Hey.
1: Okay.
0: Geniet ervan, van die komende 15 jaar en als het nog maar langer mag duren. En bedankt voor het telen. Salut, man.
1: Dank je wel.
0: Bye.
1: Yo.
0: Ah, DJ. Nee, is weg. Doe me toch. Ik had hem beter nog gevraagd. Heb je nog een oldtimer staan die ik kan gebruiken voor mijn huwelijk? Maar er komt ondertussen heel veel binnen. Bedankt iedereen. Als er iets tussen zit, ik moet dat natuurlijk wel met mijn verloofde bespreken, dan neem ik contact met je op. Maar merci om alles door te sturen in de Q-app. Zo helpen we elkaar. En ik help jou met mijn goede muziek, mijn goede save.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ik dacht niks in return te hebben, maar hier is ze dan. Taylor Swift, Wanna Return. Dit is Patient Zero.

0: Zoals vorige week vrijdag de sterkste stijger in de Q-top 40. Patient Zero van Taylor Swift ging naar nummer 2. En morgen is er een nieuwe Q-top 40. Zou ze op 1 geraken? Of niet? En blijft Somber staan op nummer 1. Je gaat het horen vanaf 1 uur, toevallig op 1.
1: Highlights. DJ Battle.
0: Ja, het is de laatste show van de week hier in de avond. Dus ik wil er wel nog even gebruik van maken om alle jonge DJ's die momenteel luisteren, of als je een jonge DJ kent, die minstens 18 jaar is, we hebben je nodig. Want we hebben een heel parcours uitgestippeld in het Mechelse, Centrum Mechelen, 5, 6 en 7 november. Dan organiseren wij Q-Music Highlights, ons grote verjaardagsfeest om jou te bedanken dat je al 25 jaar luistert. Maar we hebben dus naast het parcours, naast de lichten, de gigantische lichtspectakels die daar gaan plaatsvinden, ook beats nodig van DJ's die er iets van kunnen. En daarom hebben we sinds vorige week donderdag, exact 1 week geleden, de Highlights DJ Battle in het leven geroepen. Wat je doet is, je gaat even Q-Music goed bekijken. Wat voor muziek draaien wij? Ja, echte hits. Wij zijn een hitzender. Wij hebben 25 jaar lang al hits gedraaid. Uit die 25 jaar mag jij een powermix maken. Van 20 minuten lang. En die stuur je op in de Q-app of via qmusic.be. En dan zou het dus volgende week kunnen zijn dat we jou uitnodigen hier in de studio. En dan win je misschien. En dan sta je dus voor gigantisch veel volk, want wij verwachten echt veel volk in Mechelen, te draaien. Misschien wel jouw eerste grote boeking, om het dan zo te zeggen, want we spreken toch in boekingtermen. De eerste grote boeking van je carrière. Dus, wil jij meedingen? Denk dan eens goed na over een powermix. En stuur hem in via qmusic.be of via de Q-app. Ik zeg het nu nog één keer, want ik zeg het, maandag is de deadline. En maandag is er een nieuwe show om 7 uur. Maar de deadline ligt om 7 uur. Dus ik wil het echt nog eens van mijn hart. Kom aan! Maak ons 4. En misschien wel tot volgende week hier.

0: Weer. Komt goed, Judith. Oh, I try. Het is 9 uur. Goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
1: Goedenavond. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkel zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen.
2: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. En dit weekend wordt het wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Ja, Ortwin, ik had zojuist nog een berichtje binnen, omdat jij dus heel goed Spaans spreekt. Een berichtje van Gina. Luister even mee. Gina is Spaans.
3: Sí, vamos a hablar español. Dat is toch veel leuker, jongens. Het wordt nu kouder en de bladeren vallen van de bomen en het wordt grauwer. Ja, als je Spaans spreekt, ja, dan voel je de zon toch al opkomen. Oh, me encanta el español. Dus,
0: ze blijft ook doorgaan.
3: Woorden, een paar dingen, net zoals nu ook. Hola papi, me gusta mucho, muchísimo. Ja. Jongens, fijne avond en buenas noches.
0: Mooie noten, het zal wel. Wat kan jij hierop zeggen?
1: Ja, ik zal het even vragen aan de eindredacteur. En als het mag, dan doe ik volgend uur gewoon het nieuws in het Spaans.
0: Maar dat ving nu nog eens af. Jongens, ja, ga maar snel vragen.
4: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, ja, bij mij is het niet Italiaans natuurlijk. Zeer goede avond, je hoort Jaap Rezema en Pommelien Dijs na David Guetta en J-Lo.

0: Vanochtend moest je absoluut wel praten als je Frank de Tankman zag. Want zij het wachtwoord straalstroom, wachtwoord dat Frank de Tankman zelf bedacht had, dan stroomde er een straal diesel of benzine in je bolide. En verschillende luisteraars hebben zo dus een gratis tank gekregen van Frank de Tankman. Ook grappig trouwens, vanochtend vertelde Frank dat het 5 jaar geleden was, als tankman zijn, 5 jaar geleden was dat hij nog eens een tank had volgedaan. Dus hij wist ook niet meer goed, hoe doet het dan nu juist? Speciaal, hè? Trouwens, die tanken, of die tanks, die volle tanks, die waren niet het enige wat je kon winnen bij Maarten en Dorothee. Want zoals elke ochtend maak je kans op 1000 euro om te gaan shoppen. En vanochtend speelde luisteraar Caroline uit Merelbeke-Melle mee. En dat verliep als volgt.
1: Onweer.
2: Bliksem.
3: Bliksem.
1: Lenig.
2: Sterk.
3: Sport.
1: Jazz.
2: Muziek.
3: Muziek.
1: Morgen.
2: Overmorgen.
3: Gisteren.
1: Overmorgen. Werd het. Ah. Ah, kijk.
0: Het is nog geen enkele keer gelukt, hè, deze week. Oh, doe me toch. Het is echt een weekje geweest dat het 2 of 3 keer prijs was. Maar nu echt nog niet, hè. Nog niet. Belangrijk woordje, nog niet. Want morgen spelen ze nog 1 keer en wie weet win je dan wel. Shoppingbudget.

0: Arrivederci.
1: Ja, sorry, mijn verloofde zit in haar Céline Dion era. Ik ben al heel blij dat ik hier bij Q-Music terecht kan, elke avond. Dat ik even gewoon aan Céline kan ontsnappen, begint die Lady Kaka te zingen. Hey, jongens, toch nooit op het gemak. Gelukkig is hier Cameron Whitcomb, dank je man. Q-Music.

Ik heb een nieuwe vraag voor de nonkels. En die gaat over flirten. Repeat. Of niet? Op een zeer specifieke plek. Fijn, dat is voor zometeen. Eerst Purple Disco Machine, Meek en Test My Luck. En ondertussen al een derde dag in Repeat of Niet. Maar het is niet met volle overtuiging, zoveel is zeker. Ik ben even bij Matthias van den Bulke gaan kijken vanochtend. Ook bij Vincent Live. Sommigen zeggen, ja, het kan er wel mee door. Anderen zeggen heel duidelijk, nee, dit willen we niet meer horen. Ik denk dat we er ons gedacht gaan van moeten maken. Dus voor eens en voor altijd, wat vinden we van Purple Disco Machine, Meek en Test My Luck? Open de Q-app en stuur repeat of niet. Een belangrijke stemronde dit keer, kom aan.

Purple Disco Machine en Meek. En Meike, wat toch een beetje het Vlaamse-Nederlandse equivalent is van Meek, uit Remelo, die zegt hell yeah! Swoong alles. Repeat. Aisha zegt, ik blijf voor een repeat gaan. Thomas doet dat net hetzelfde. Valentin, geen repeat. Amber, niet. Thibaut, niet. Sorry, ik vond het eerst wel deftig, maar ik ben het kotsbeu gehoord. Nathalie, die stuurt nope, een niet. Talia stuurt niet, het is te saai. Ook een niet voor Melanie, Laura, Annika, Brian, Philippe, Sven, Lies, James, ik kan blijven gaan. Ja, je voelt de bijl hangen, hè, jongens. Je voelt de bijl hangen. Nee, nummer gaat niet door. Horen morgen een nieuw nummer.

0: moment. Het is 1:30, verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Ideaal, goed nieuws voor James Hype onder andere. Die kan lekker doorchasen met zijn Ferrari naar Meteor. Dit is Nooduitgang.
1: Joren Linssen.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ferrari con Q Music. Mie namo ist
1: Joren Linsen. In vraag 5 nonkels.
0: Kijk, anders met de Ferrari gaan, maar ook met de trein. Als je houdt van pendelen op die manier, altijd fijn. En er is een treinfabrikant, namelijk Stadler, en ook een Noorse spoorwegmaatschappij, Norske Tok. En die hebben een nieuwe trein voorgesteld die speciaal ontworpen is voor lange afstanden in Noorwegen zelf. De trein die heet de Flirt Nordic Express. Daarop zullen onder andere slaapcompartimenten zijn, maar ook werkruimtes, ook speelzones voor kinderen als je in gezin reist. En er is ook een bistro-ruimte waar je dus tijdens je reis lekker kan gaan dineren, even beentjes onder tafel en gaan. En de trein die moet bestand zijn ook tegen extreme temperaturen van min 40 tot 35 graden Celsius, met onder meer verwarmde opstaptreden en ook een sneeuwschuiver. Beetje de Polar Express, maar dan anno 2026. En de eerste exemplaren die gaan in 2028 tussen Oslo en Bergerijer, waar treinritten dus tot 9 uur lang kunnen duren. Maar als je dus op een trein zit, die dan ook nog eens de Flirt Nordic Express heet, ja, dan zou het wel eens kunnen dat er een vonk overslaat tussen jou en een medepassagier.
1: 1 vraag.
0: Dus welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express? Van jou gaat mijn slagboom wel omhoog. Of het kan ook iets met meer niveau zijn. Bijvoorbeeld, jij bent echt eerste klas. Oh, zo dat. Welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express? Meedenken mag, lieve

0: Zij is het in de tussenstand niet zo goed aan het doen. Momenteel daalt ze wel wat plekken in de Q Top 40. Dus hou je van Ella Langley en haar hommage aan Texas?
1: Ja, ja.
0: Ja, geef er dan nog een hartje in de Q-app. Dan hou je ze hoger in de lijst. En over lijsten gesproken, tegenwoordig wordt er minder op de blauwe gestemd. Behalve als we een hitlijst doen. Dan stemt iedereen op blue, heb ik

0: vijf nonkels.
1: Ja, er is een treinfabrikant, Stadler en een Noorse spoorwegmaatschappij, Norske Tok, een beetje de NMBS van Noorwegen. En die hebben dus een nieuwe trein voorgesteld met de naam de Flirt Nordic Express, waarop letterlijk alles aanwezig is. Je kan er slapen, werken, eten. De kinderen kunnen er spelen, zodat jij op je gemak kan zitten. En die gaat ingezet worden in 2028 tussen Oslo en Bergen. Dat is een heel lange afstand. Die gaat op de trein soms tot 9 uur kunnen reizen. Maar natuurlijk wel in volwaardige luxe. En dat vinden we geweldig. En als je zo lang op de trein zit en je komt zo eens wat ander volk tegen, dan zou het zomaar eens kunnen dat je iemand ziet zitten.
0: 1 vraag.
1: Dus welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express?
0: 5 nonkels. Nonkel 1.
1: Dat is nonkel Dante. Welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express? Ik ben een trein. Wil jij mijn tunnel zijn?
0: Nonkel 2.
1: Dat is nonkel Nathalie. Welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express? Ik ben mijn ticket kwijt. Mag ik op jouw naam verder reizen?
0: Nonkel 3.
1: Nonkel 3 is nonkel Claire. Welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express?

0: Denk jij dat het tussen ons iets kan worden? Dat is mooi.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Jurgen, welke openingszinnen kan je gebruiken op de Flirt Nordic Express? De flirttrein dus. Dat was nog een goede vraag geweest. Hey, laten we dat eens even doen. Even gewoon zo.
1: Nonkel 4.
0: Welke openingszinnen kan je gebruiken op de flirttrein? De trein komt niet vandaag. Jij daarentegen?
1: Nonkel 5.
0: Nonkel Chelsea. Welke openingszinnen kan je gebruiken op de flirttrein? Ik ben per ongeluk verliefd op jou geworden. Ja, jongens, bedankt voor het meedenken. Superleuk. Maandag is er een nieuwe week. En ook dan pas een nieuwe vraag voor de nonkels. En nu, omdat je flink bent geweest en goed hebt meegedacht. Adele.

0: Adele bij Q-Music. Water under the bridge. Het gaat dus niet over echt water onder de brug. Het is een metafoor voor haar relatie. Blijkbaar met haar man. En de vraag van, willen we er nog voor vechten of niet?
1: Ja, dat is ook geen uitdrukking in het Engels gewoon. Water under the bridge?
0: Ja, tuurlijk, daar ging nog tot komen.
1: Ah, ja, ja, okay. Ja. Sorry, doe verder.
0: De bedweter is in de studio, dames en heren. Liam van Haverbeek, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zullen we het eens even over iets schattigs hebben? We houden natuurlijk allebei van dieren. Ik heb een hond, je hebt een kat. Hoe gaat het nog met Jack, toch? Hè?
1: Jack, inderdaad.
0: Ja, eenoogige kat.
1: Eén oog in heeft, ja. Het is een piraatje. Goed, maar hij stout aan het worden, echt. Dus we hebben hem al, wat is het, sinds midden augustus. Ja. En toen was hij nog heel, heel klein. Nu is hij al iets groter, iets stouter. En daarnet, je ziet het misschien nog, maar ik zie er zo wat uitgeput uit.
0: Niet meer dan anders, maar goed.
1: Ja. Oké, dankjewel. Ja. Want ik heb, niet overdreven, 10 minuten zitten lopen achter mijn kat. Ik was alleen thuis en ik deed de voordeur open en plots, prop, tussen mijn benen, hij sprong naar buiten. Maar ja, hij mag niet naar buiten natuurlijk, want hij heeft geen dieptezicht. Dus als hij op straat loopt...
0: Wacht, hoe kan je daarover oordelen dat je kat geen dieptezicht heeft?
1: Hij heeft één oog.
0: Ah ja, juist. Ja, sorry, ja, dat is waar. Ja,
1: nee. Nee, dus daarom mag jij niet naar buiten.
0: Dan nog.
1: Dat is heel gevaarlijk.
0: Ja?
1: Ja, en hij loopt naar buiten. Maar goed, ik woon op een appartement, dus gemeenschappelijke gang.
0: Ah, dus hij loopt op de gang. Hij loopt niet naar buiten.
1: Nee, maar het is een heel lange gang. Het is een groot appartementsgebouw.
0: Ja, ja, ja.
1: En er komt net iemand binnen. Dus ik roep naar die mens, doe niet daar toe! En die mens doet die deur toe. Mijn kat springt tegen die deur. Precies, ja. Nu lijkt het alsof ik slecht voor die kat soort, omdat hij zo snel weg
0: loopt.
1: Maar het is gewoon
0: niet,
1: de leeftijd dat hij zo aan mijn tand doet. En die man probeert die te nemen, maar ja, die is te traag. Dus ik loop achter mijn kat van het ene stuk naar het andere. Op een moment gaat die lift dan nog eens open. Die kat springt dan in die lift. Ik zeg tegen die mens, pak die kat, pak die kat. Die pakt die kat. Ja, mijn kat begint zo wat te klauwen natuurlijk. Hij heeft die aan mij en dan zet ik hem terug in het appartement. Maar ja, dan moest ik dringend naar hier natuurlijk. Of ik ging er niet meer geraken met al mijn werk. Ja. Oh, het is een gedoe.
0: Ja, je kent je kat door en door natuurlijk, want je weet, het heeft geen dieptezicht. Daar heb ik net ondervonden dat jij dat weet van je kat, dat die dat soort informatie met je deelt. Ben je zeker dat die blij is bij jullie?
1: Maar hij is heel blij, want hij komt ook heel veel knuffelen en hij knort heel veel. En ja, ik moet dat nu misschien niet vertellen op de radio, ik ga het toch doen, maar ik kom altijd als ik op het toilet zit, komt hij op mijn schoot zitten en kopjes geven en zo. Dus hij ziet ons wel echt graag. Maar hij wil ook de wereld verkennen. En ik begrijp het, maar we mogen het hem niet... Ja, niet gunnen. Het is te gevaarlijk voor hem.
0: Ik wou juist nog vragen, komt hij de visjes uit het toilet vissen, als jij erop zit?
1: Nee, we hebben wel een vis, Bob. En dat is wel zijn beste vriend.
0: En die is vorige week gaan lopen.
1: Plots was hij weg.
0: In de lift, naar beneden.
1: Zeg, we gaan hem tegen!
0: Pak die vis!

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws Hori van Ortwin.
1: Goedenavond. Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 daarvan zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Hubert.
2: De manier waarop de wedstrijd vordert, wat er daarin gebeurt, hoe dat we terugkomen. Een jongste van de club die absolute verdiende 1-1 maakt. Die laatste minuut waarin dat we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
1: Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wordt het wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
3: Oh, wanneer gaat het eens koud worden, man? Ik heb zin om mijn winterjas aan te doen.
4: Goed, ik heb een heerlijk nummer om de late night funky music mee te beginnen. Maar de titel en de artiest zijn eigenlijk een antoniem, ofwel dus een tegenstelling, want het is Faithless.
5: Music. Liam van Haverbeek.
4: Ofwel dus, hè, ongelovig. En het nummer heet New Religion, dus nieuwe religie. Ja, vind ik heel ingewikkeld.

Ellie Goulding en haar soundtrack voor 50 Shades of Grey in de late night funky music. Kan altijd, hè. Goedenavond, lieve vrienden. Ik hou je gezelschap tot de klok 12 slaat, want dan moet ik mijn pompoenenkoets terugnemen naar huis. Allee, of zoiets. Ik heb Assepoester nooit helemaal goed begrepen, eigenlijk. Wat ik wel begrijp, is dat jij dringend nood hebt aan de allerbeste hits van dit moment. Dus dat komt in orde. En ook de allerbeste hits van 25 jaar Q. En dat moet lukken, want deze man komt eraan. So wake me up when it's all over. Avicii. En Wake Me Up en ook nog de beats van Offenbach. Maar eerst nog, zoals je al hoort, de heren van Bazaar in de playlist met Ooit Komt Er Een Dag. En welkom tussen 10 over 10. Heel fijn dat je erbij bent in de late night van Q.

0: Stel je voor, je hebt een grote held, een groot idool. En met die persoon mag je hetgene doen wat je het liefste doet van al in de hele wereld. Dat overkwam Summer afgelopen weekend. Hij mocht optreden voor bijna 20.000 man, samen met zijn muzikale held.
1: He's, you know, just been a great mentor, great person, and please give it up for the fucking legend, Lindsey Buckingham of Fleetwood Mac.
0: Ja, het publiek werd uitzinnig, je hoort het. Dan beginnen ze te zingen en dan vergat Summer zijn tekst. Ja, echt waar. Je hoort het zo meteen na deze vrouw, Olivia Dean.

Avicii. Wake Me Up and Somber. Die stond afgelopen zaterdag in L.A. voor een optreden. Een kleine 20.000 man was er toch. En in het midden van zijn show haalde hij plots Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac op het podium. Een van zijn grote muzikale voorbeelden. En samen zongen ze, echt legendarisch, You Go Your Own Way liever. De grote hit natuurlijk van Fleetwood Mac. Ja, deze. En het gaat helemaal goed. De tweede strofe die is voor Somber. En dan gebeurt dit. Hij vergeet zijn tekst. Ja, door de stress natuurlijk. Maar hij herpakt hem gelukkig maar. En de rest van de avond loopt perfect. Het is ons sympathieke P. Iedereen heeft het hem ook vergeven. Dit is hem, Somber en Homewrecker zonder Lindsey Buckingham. Ah ja, you hit like a drunk cigarette, Somber. Ja, maar ja, voor moest hij het weer vergeten zijn.

Met deze Cold Heart van Elton John en Dua Lipa is het bijna 10:30 op de klok. Een hele goede avond. En goed nieuws momenteel onderweg, want op Vlaamse snelwegen staan er geen files van langer dan 5 minuten. En zometeen komt ook de quiz van de tweede kans eraan. Q-Music.

0: Glass Animals en Heat Waves. Zometeen kan je het ook heel warm krijgen.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Door de drie quizvragen die je gaat horen, want de leukste quiz van de dag, die spelen we over een paar minuten weer bij Q-Music. Ik laat drie vragen horen die al gesteld zijn vandaag door collega quizmasters op radio of televisie. Als jij ze deze keer wel juist kan beantwoorden, dan red je niet alleen de quizvraag en de eer van de quiz, maar dan krijg je ook per juist antwoord een cinematicket. Ja, nu tweede kans sturen in de fantastische, praktische en vooral ook broodnodige Q-app. Als je wil meespelen, dus daar gewoon tweede kans in de chatbox en dan speel je misschien wel mee. En elke dag heb ik ook een kleine tip. En vandaag, weet je wat, het is donderdag, voelt als een klein beetje als het weekend. Dan geef ik er 2 in 1, dus bij deze. Het is voor alle fans van Canadese zangers en voor iedereen die al eens graag kijkt naar een kasteel in Frankrijk. Voilà. Meespelen doe je door nu.

0: het, schreeuw het, roep het van de daken, want we spelen weer.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Drie fout beantwoorde quizvragen, drie cinematickets en een kandidaat. Dat is alles wat we nodig hebben deze avond. De kandidaat, die heb ik al. Goedenavond, dag Saskia uit Boekhout.
2: Goedenavond, Liam.
0: Je hebt vandaag lang in de auto gezeten, hè? Vertel.
2: Ja, klopt. Ik ben een vriendin gaan bezoeken die toch wel op anderhalf uur afstand van mij woont. Dus ja, dat is inderdaad wel een eindje rijden.
0: Ja, dat is een bezoekje, dat is al drie uur.
2: Ja, inderdaad.
0: En hoe goed is die vriendin dan, dat je dat ervoor over hebt?
2: Mijn allerbeste vriendin. En ja, zij is ook de mama van mijn metekindje. Dus dan, ja, ik heb quality time met haar gehad en quality time met het metekindje. Dus perfect, hè?
0: Oh, superfijn. Een hele leuke dag die nog leuker kan worden natuurlijk zometeen. Want je kan ook drie cinematickets winnen. Stel je voor, je wint ze alle drie. Wie mag er dan mee? Is dat dan de vriendin of ga je toch iemand anders nemen?
2: Ja, dat zou dan mijn partner of in mijn beste vriendin een keer zijn. En dan kopen we nog gewoon een ticketje bij je, zodat je twee keer kan gaan.
0: Dat kan zeker en vast. Ik zou zeggen, je mocht er ook vier hebben, maar ik heb maar drie vragen voorbereid. Dus dat wordt dan weer een heel gedoe. We gaan zo meteen spelen. Eerst nog heel snel even door de regels. Je krijgt dus drie fout beantwoorde quizvragen te horen, die vandaag gesteld zijn op quizzen op radio of televisie. Per vraag die jij deze keer wel juist beantwoordt, krijg je een cinematicket. Is dat duidelijk?
2: Ja, dat is helemaal duidelijk.

0: zoeken we?
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Zeg je al twijfelend?
2: Maar dat is helemaal juist.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Het eerste cinematicket is binnen, dat is genoteerd. We gaan over naar vraag 2. Okay. Komt uit de slimste mens van daarnet. Amber Broos zit daarin en zij kregen deze vraag van Erik van Looy.
3: Sorteren kunnen we inmiddels goed, maar wat wel nog een groot probleem blijft in België is het zwerfvuil. Gebruikte blikjes of plastieke flesjes bijvoorbeeld zal je vaak op straat of op de grond zien rondslingeren. Maar welk zwerfvuil is in Vlaanderen het meest aanwezig?
4: Zakdoekjes?
3: Nee, niet zakdoekjes.
0: Nee, niet zakdoekjes, maar welk zwerfvuil is in Vlaanderen het meest aanwezig?
1: Dan denk ik, ik twijfel tussen twee. Maar ik ga gewoon gaan voor blikjes.
0: Blikjes? Ja, ik dacht dat ook, maar het is helaas fout.
1: Oké.
0: Wat was het andere antwoord dat je in je hoofd had?
1: Ja, ik dacht eventueel sigarettenpeuken of
0: ja,
1: zo.
0: Het is sigarettenpeuken.
1: Oh nee.
0: Effectief. Ja, ik vond dat ook opvallend. Allee, in deze tijd, ja. Je zou toch denken, minder en minder mensen roken, maar
1: ja,
0: kijk.
1: Ja, daarom dat ik twijfelde, ja. Omdat ik dacht, de mensen roken minder, dus ik denk dat ik voor de blikjes ging gaan, maar ja, ik had misschien toch mijn eerste gevoel moeten volgen.
0: Inderdaad, maar er is nog niets verloren. Je hebt nog een derde en laatste vraag voor het laatste cinematicket. En dat is deze vraag uit Blokken.
5: Welke Vlaamse familie renoveerde het kasteel van Neureux in het Franse dorp Lurcy-Lévis in een tv-serie waarvan VRT1 dit jaar het 7e seizoen uitvond?
6: De Verhulstjes?
0: Ja, welke Vlaamse familie renoveerde het kasteel Neureux in een televisieserie waarvan VRT1 dit jaar het 7e seizoen heeft uitgezonden? Niet de Verhulstjes, maar...
1: De Plankaerts is dat.
0: De Plankaerts. Maar natuurlijk... Ik was aan het kijken naar die quiz en ik dacht, allee, zeg je nu de Verhulstjes, dat kan toch niet?
1: Ja, dank je van uw tips, want daardoor was ik voorbereid.
0: Ah, kijk, ja, dat is de bedoeling van de tips natuurlijk. Hè. Als je al vroeg luistert, dan kan je al een extraatje hebben. Proficiat.
1: Dank je wel.
0: Ja, ik hoop nu wel dat niet en uw man en uw vriendin luisteren, want anders gaat natuurlijk wel een beetje in de miserie zitten, hè.
1: Maar die moeten dan hun eigen ticketje kopen, zodat ik met mijn 2 gratis ticketjes met allebei ga meegaan.
0: Dat vind ik een goede deal. Saskia, jij bent nog een slimme.
1: Ja. Ja.
0: Merci om mee te spelen. Een heel fijne avond en nog en veilig thuis. Hè.
1: Voor u ook. Fijne avond.
0: Ja.

binnenkort komt een van mijn jeugdhelden, is misschien wel raar om te zeggen, want ik heb het over L.E.G. terug. Ken je misschien wel van die legendarische films? En in de trailer van zijn nieuwe film maakt hij een lijstje van alles wat er de voorbije 20 jaar mis is gegaan in de wereld. Denk aan COVID, oorlogen en ook een bepaalde artiest. Ja, je hoort het zo meteen na het nieuws.

0: Goedenavond, 11 uur. Nieuws hoor je van Ortwin.
1: Goedenavond. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 daarvan zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo'n 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zege. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden.
2: Goh, al die Europese ploegen, dat is toch niet makkelijk om uit te spreken, Orden?
1: Ik heb daar heel hard op geoefend voor ik naar hier kwam.
2: Ja, maar je moet dat niet zeggen. De mensen gaan... Zeg gewoon, ik kan dat allemaal uit mijn hoofd.
1: Ik kan dat allemaal uit mijn hoofd.
2: Voilà. De files zijn gelukkig iets eenvoudiger. Er staat er maar eentje. Richting Brussel is dat op de A12. Reken daar 6 minuten extra tussen Strombeek-Bever Centrum en Grote Lindelaken. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee. Ja, Måneskin, die hield een reunie op de trouw van Damiano David.
3: Music. Liam van Haverbeke.
2: Of dat ook een nieuw album of nieuwe muziek betekent, dat valt nog af te wachten. Maar hier is hij alvast solo.

0: feeling. Martin Garrix. En Ed Sheeran. En ik zei het al voor het nieuws. Ellie G. Dat is zo'n, ja, moest je niet kennen, een typetje uit eind jaren 90. Die ja, spreekt nogal raar. Enfin, je had het zo meteen horen, want na 20 jaar is Ellie G terug, een echt fenomeen. En in de trailer van zijn nieuwe film legt hij even uit wat er allemaal fout is gegaan met de wereld terwijl hij weg was.
1: Yo, it's me, Ellie G. I've been gone for 20 years, chilling. And in that time, the world went to crap. There was COVID, wars, and Ed Sheeran.
0: Ja, dus COVID, oorlog de afgelopen 20 jaar en Ed Sheeran, zegt hij ook gewoon in dat rijtje. Ed Sheeran heeft er zelf ook ja, al op gereageerd, had dat zelf ook al gezien. En hij zegt ja, tegen de 10-jarige versie van mezelf dat Ellie G hem in zijn film zou stoppen. Ik zou het nooit geloven. Heerlijk. Ja, nu iemand die in 2012 waarschijnlijk ook niet dacht dat we dit nummer 14 jaar later nog altijd zouden draaien. Maar het is zo. I knew you were trouble. Taylor Swift. Once upon

0: Ja, we hadden het daarnet over de nieuwe Ali G film. Ali G kan je trouwens vanaf volgende week woensdag kijken in de bioscoop. Als je tickets wil voor de cinema, die kan je ook winnen hier bij Q. Volgende week maandag en de hele week lang eigenlijk opnieuw in de quiz van de tweede kans spelen we hier altijd elke weekdag om 11:15. Allee, het is maar een tip, hè. Nu een muzikale tip.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Daffelgan, aspirine, panadol of gewoon een pijnstiller. Dit is de nieuwe van Suzanne en Freek.

0: moet eerlijk bekennen, ik was in het begin geen fan van dit nummer van Jason Derulo en DJ Goja. Michiko. Maar nu vind ik het wel heel cool klinken ofzo. Q-music. Ik heb een leuke vraag binnengekregen van Petra in de Q-app.
1: Hey Liam.
0: Hey.
1: Petra Idrusslaar, ik heb een vraag. Zijn er op dit late uur eigenlijk nog veel mensen wakker?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Die vraag stel ik me ook regelmatig. Het antwoord daarop is eigenlijk ja, denk ik. Maar misschien moeten al die mensen die nog wakker zijn zich ook even laten horen in de Q-app. Wie is er nog allemaal wakker en waarom? Spreek dat even in een audioberichtje voor Petra en mezelf. Dat zouden we enorm appreciëren. Kan je doen tijdens deze van Alan Walker.

0: en Faded. Ik ben een klein beetje overweldigd. Ja, Petra uit Roeselare en ik, wij vroegen ons af of er nog veel mensen wakker zijn op dit uur. Het antwoord is absoluut ja. Echt heel veel berichten binnengekregen. Je moet weten, bij onze chatbox hebben wij zo een tellertje staan om te zien hoeveel berichten we nog niet gelezen hebben. Momenteel zit die boven de 100, omdat ik alle berichtjes nog allemaal moet doorlezen. Dus sorry als ik niet onmiddellijk antwoord op je berichtje. Het zijn er gewoon heel veel. Wat mij wel al onmiddellijk opvalt, is dat heel veel mensen, bijvoorbeeld Chloe uit Alken, naar deze man zijn geweest. Bryan Adams. Uiteraard. Speelde vandaag in ons land. Heerlijk, maar ook Jamie Lee had de plannen.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik ben Jamie Lee en ik ben nog wakker omdat ik op weg ben naar huis. Want ik kom van het concert van Bryan Adams en het was echt zalig. Doei.
0: Kijk eens aan, ook Jamie Lee was erbij. Robbie had ook leuke plannen.
2: Hier in Hallegem zijn we nog wakker. Maar nou, juist naar de voetbal zijn kijk. Dus we gaan juist een bedje krutten.
0: Ah, dat is goed. Slaap wel.
2: Amusement nog.
0: Ja, dankjewel Robbie. En jij slaapt wel daar in, wat was het weer, Gullegem. Jan heeft ook een bericht.
3: Ik ben nog wakker omdat ik alle afleveringen van De Slimste Mens aan het inbehalen ben.
0: Oh.
3: Q-Music, geniet nog van een avond.
0: Dat komt helemaal in orde. Merci Jan. Ook Anna is nog wakker.
4: Ik ben nog wakker. Ik ben net klaar met werken en nu onderweg naar huis.
0: Ah, super fijn. Ja, echt gigantisch veel berichten. Ik ga misschien nog eentje erbij nemen. Dat is van Christophe. Secondje. Nee, goed. Amai, ik zit hier nog met mijn pinkjes. Weet je wat, ik ga Christophe zo meteen laten horen. Sorry, ik ben een beetje overweldigd door jullie allemaal, maar dat is super fijn. Zometeen Miles Smith, die kan je trouwens ook live zien in ons land. Er staat de zondag in Vors Nationaal. Dus nog 3 keer slapen. En nu, als jij gaat slapen, heb ik het ideale slaapnummertje voor je. In de vorm van Freya Sky en haar Silent Treatment. Wat ben jij aan het doen?

0: als je wil dansen, dan ben je meer dan welkom. Als je onderweg bent, trouwens ook. Want geen files momenteel op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Daar zal Noella vermoedelijk blij mee zijn, want ze stuurde ook net dit berichtje in de app.
1: Ik ben ook nog wakker. Ik ben net mijn dochter gaan halen op haar werk in Nederland. Hij naar huis gebracht en nu reek zelfs naar huis.
0: Ja, Emiel is er ook nog bij. Die leert, denk ik, voor politieman.
2: Hey Liam, ik ben nog aan het luisteren naar jullie, omdat ik het politiealfabet nog aan het leren ben. Omdat ik morgen grote toetsen heb.
0: Ja, anders weet ik niet zo goed waarom je het politiealfabet zou leren. Maar goed, kan zijn voor iets anders. Laat het zeker weten, anyway. En Christophe, die is ook nog bezig.
3: Beste Liam, ik ben nog wakker, want ik ben op de computer bezig aan het werk voor school morgen.
0: Ja, Christophe, een wijs man zei ooit, het schollen dat is een apenkot. Het school is een apenkot. Ik zeker niet, ik zou dat niet durven, je kent mij. Maar Shakira, die zingt toch ook wel iets gelijkaardigs, hè?

Callum Scott met Dancing On My Own, zijn cover van Robbins natuurlijk. En de nummer heeft hij begin deze maand nog eens compleet anders gedaan in Hamburg met zijn band en het Lufthansa Orchestra. Met meer dan 70 muzikanten samen op het podium. En dan krijg je dus dit.

Kippenvel toch, hè? Zo goed. Bijna zo goed als toen de heren van de Bauza op het podium stonden van ons Q Beach House deze zomer. Hier zijn ze nog eens met hun Magnetic.

de Swedish House Mafia en Licky Lee. En in dit nummer zitten trouwens nog twee heel grote bekende namen verstopt. Namelijk deze man. Fred Again heeft het nummer van de Swedish House Mafia meegeproduced. En ook Max Martin, dat is misschien een iets minder bekende naam. Maar het is de man achter deze hit. Schreef mee aan Blinding Lights. Van The Weeknd. Daarmee dat het zo'n banger is natuurlijk. Happiness is so sad. Zometeen onder het motto nooit genoeg Q op een dag bel ik met Dagmar. Je hoort ze na Jamie Miller en zijn babydoll. En eerst nog Meteor en Hannah May met Wat wil je van mij?

0: Het is een beetje kerst in herfst. Deze Jamie Miller. Hey, goedenavond, dag maar. Vertel, hoe hebben jullie daar jullie dag gevuld vandaag? Wat ben je nu ook nog aan het doen?
1: Wij zijn van Italië onderweg terug naar huis.
0: En hoe lang zijn jullie al onderweg?
1: Nu 11 uur en 40 minuten.
0: Oh, amai, dat is toch een heel lange rit.
1: Ja.
0: En jullie zijn er dan toen met heel goed gezelschap, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt.
0: Daar wel luisteren jullie.
1: Volledig met you.
0: Ah, oh, zeg, zo fijn. En van hoe laat 's ochtends zijn jullie dan beginnen luisteren?
1: Half 12.
0: Oh, amai. Ja, goed nieuws. Want hoe lang moeten jullie nog rijden tot jullie thuis zijn?
1: Nog 1 uur en 26 minuten. Dus om 12:08 zouden we thuis zijn.
0: Ja, straks is er ook nog na 12 uur radio trouwens. Want Matthias van de Q Academy die staat hier te popelen om jullie gezelschap te houden. Dus jullie gaan letterlijk de hele rit muziek en gezelschap hebben gehad met Q. Dat is echt ongelooflijk.
1: Keigoed.
0: Zeg, nu dat jullie toch zo trouw hebben geluisterd de hele dag, hoeveel punten op 10 geven jullie de radio van vandaag?
1: Zeker een 10.
0: Een 10? Oké. Okay. Dat is perfect. Kijk, ik stuur het nu in de mail naar alle Q-DJ's. Wij nemen dat mee.
1: Kijk ook.
0: Merci om te luisteren en veilige rit daar nog.
1: Dankjewel.
0: Yo.

0: En zo is het 12 uur 's nachts en krijg je het nieuws van ochtend.
1: Goedenacht. Er is een botsing geweest aan de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk. Een minibus en een goederentrein zijn gebotst. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo'n 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League dan pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 's Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wordt het wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Dankjewel, Ortwin.
2: Music. Q Academy. Matthias Stojanov.
0: Shawn Mendes die vraagt om vergiffenis zometeen. Maar dat doet hij pas na Just Stay en Sam Harper met Just a Little.

10 over 12. Een hele goede nacht. Het is vrijdag 16 oktober. En vrijdag, dat betekent ook nieuwe muziek. En vannacht brengt de Brusselse Angèle haar nieuwe album uit. Ik ga nu dus meteen checken welke song wel eens de hit van dat album zou kunnen worden. En die hoor je dan over minder dan 10 minuten voor het allereerst hier bij Q. Maar die krijg je van mij na Thomas Gray en

Ja, bijna 3 jaar heeft ze gewerkt aan dat nieuwe album dat ze vannacht uitbrengt. En het is echt wel met een heel andere sound dan we van haar gewend zijn. En daar wil ik je vannacht dus echt al iets van laten horen. Beste luisteraar, dit is het gloednieuwe To Decide van Angèle.

heb het hele album snel gecheckt, terwijl die andere nummertjes hier aan het spelen waren op Q. Zodat ik voor jou de beste kon uitkiezen. Ja, alle nummers van dat nieuwe album staan dus intussen overal te beluisteren, voor jou ook. En ik moet zeggen, als je dit zo hoort, dan weet je toch wel zeker dat dat hele album gewoon de moeite waard zal zijn. Maar de beste hits van dat album, die zal je hier ook sowieso horen. Net als deze zalige hit van Mark Ember. Die krijg je ook gewoon gratis en voor niets bij Q. En meteen daarna krijg je zelfs nog Kygo en Dean Lewis.

Jan Blommaert, Tranen van Goud met Zoë Livij. Vanaf vannacht vind je de documentaire van Cat's Eye terug op Disney+. Dat zijn deze meiden. Wild Hearts gaat die documentaire heten. En ik ben eens benieuwd of Adela erin voorkomt. Want ja, ze hebben haar natuurlijk geweigerd voor die meidengroep. En als je je nu afvraagt, Adela, wie is dat nu weer? Wel, je hoort haar hier op Q, vlak na deze girl van Anouk. Goeienacht.

Ellie Goulding en Anima by Q. Hey, ben jij toevallig fan van Radiohead? Want dan heb ik een heel leuke kijktip voor jou. Want online vind je het gesprek terug dat hun frontman Tom York heeft gehad met deze Harry Styles. Ze praten onder andere over Harry's laptop, die al 6 jaar plat is intussen. En ook over Harry Styles zijn ontmaagding op de tonen van Radiohead. Het is de moeite. Dit is American Girls en meteen daarna Justin Bieber.

Het wondermooie All Because of You van Bassera. En dat wordt gevolgd door Chris Martin en zijn vrienden. Want ik heb ze voor jou meegenomen vannacht. Laat eens weten in de app van Q van waar jij vannacht meezingt. En vooral met wie. Ik ga alvast beginnen. Ik ga meezingen vanuit deze studio. Helemaal

0: Rihanna met Umbrella, een legendarisch nummer, gezongen door een legendarische artieste. Maar dat is nog niets vergeleken met de legende die Annemie uit Aalst vandaag gezien heeft. Een hele goede nacht, Annemie.
1: Hallo.
0: Vertel eens, welke legende was daar vandaag?
1: Brian Adams, mijn favoriete zanger.
0: Het was een legendarische avond, kan ik mij wel inbeelden, hè?
1: Ja, dat is zeker een bas.
0: Is het de eerste keer dat je hem live hebt gezien?
1: Ja, de eerste keer. En dit was samen met mijn schoonzoon. Ik had een ticket voor hem ook meegeregeld dat hij gekregen had voor zijn verjaardag van vorige maand.
0: Amai, Annemie, maar dat is het beste cadeau dat je kan geven, denk ik.
1: Ja, want hij hoort die ook heel graag, dus.
0: Fantastisch. Maar zeg, maar zijn jullie dan gewoon onder jullie tweetjes gegaan?
1: Ja.
0: Amai, ja. Super. En hij heeft zich ook even hard geamuseerd?
1: Ja hoor, echt. Hij was zo content dat hij ook eindelijk Brian Adams zag.
0: Ik kan het mij inbeelden, Annemie. Ik moet zeggen, als ik het zo hoor, ik ben stik jaloers. Ik zou zeggen, stuur mij die filmpjes zeker door die je hebt gemaakt. Dan ga ik er toch ook een beetje genot van kunnen hebben.
1: Ja.
0: Merci, Annemie. Hele goede avond nog.
1: Ja.

Martin Garrix en Jax Back You. Met Told You So. Het is bijna 2:30. En ik wil nog even checken of je nog wel wakker bent. Milk Inc. gaat daarmee helpen.

dansend door de nacht gaan. Ik ben volledig akkoord met Eric Prydz. Ja, een festival in de VS wilde dat vorig weekend ook doen trouwens. Zo dansend door het weekend. Maar daar op het festival Headtrip hebben ze toch een heel duur inschattingsfoutje gemaakt. Zometeen alles daarover. Eerst verder dansen dus met Topic en Becky G.

Ja, ik weet niet of je ooit al gehoord hebt van Headtrip. Dat is een festival in California. En daar liep het afgelopen weekend een DJ-set een half uur uit. No big deal, zou je denken. Maar dat had de organisatie bijna $48.000 gekost. Bijna, zeg ik, want door het noodweer van de avond ervoor besloot de stad de boete uiteindelijk kwijt te schelden. En de schuldige van heel dat verhaal van die DJ-set? Deze Swedish House Mafia.

The Magician samen met Years and Years. Het is bijna 2 uur. Ik ga hier de microfoon dus verlaten zometeen. Over 2 uurtjes wordt hij weer ingepalmd door de fantastische Vincent van Geel. Maar die 2 uren daarvoor gaan ook al voorbij vliegen. Want na 2 uur krijg je Rasputin van ons. En ook Clouseau komt eens piepen. Maar voor twee uur liever houden we je ook nog entertained. Met David Guetta en met deze Nate Smith. Belooft nog een hele goede nacht te worden hier bij Q.